0: Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joeri Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid, vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: A9, 2 weken afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. En Haarlemmermeer gaf 63 vergunningen voor flexwoningen af. De A9 is de komende 2 weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verbreding en verdiepte aanleg van de snelweg. De afsluitingen duren van vrijdagavond tot maandagochtend. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A10 en de A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook enkele lokale wegen gaan tijdelijk dicht. Het gaat onder meer om de Amsteldijk Zuid en de Achterdijk bij de brug over de Amstel. Tijdens de werkzaamheden gelden kortingsacties voor openbaar vervoer en deelvervoer. De gemeente Haarlemmermeer heeft tussen 2021 en 2025 vergunningen verleend voor 63 flexwoningen. Daarmee behoort de gemeente tot de kopgroep van vergelijkbare gemeenten. Volgens het expertisecentrum Flexwonen zijn er momenteel 9 locaties met tijdelijke woningen. Landelijk daalde het aantal vergunningen voor flexwoningen vorig jaar sterk. Gemeenten stellen ook aan tijdelijke woningen eisen op het gebied van duurzaamheid, voorzieningen en inpassing in de omgeving. Flexwoningen worden gezien als een manier om sneller extra woonruimte te creëren.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden. En vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Storing zorgt opnieuw voor problemen bij Krukjesbrugge. En Jaarmarkt brengt opnieuw drukte naar Bad Hoevedorp. De Krukjesbrugge kampen sinds vorige week met een storing. Door een onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet worden bediend. De provincie onderzoekt het probleem. Door de werkzaamheden is de N201 tussen de Spieringweg en de Javalaan donderdag en vrijdagavonds en 's nachts afgesloten. Verkeer moet omrijden via de Driemerenweg en de N201. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen wel gebruik blijven maken van de route. De storing komt kort nadat de vernieuwde bruggen na 2 jaar werkzaamheden weer volledig waren geopend. Het centrum van Bad Hoevedorp staat op zaterdag 6 juni weer in het teken van de jaarlijkse markt. De jaarmarkt Bad Hoevedorp duurt van 10 uur 's ochtends tot 5 uur. Verspreid door het centrum komen tientallen marktkramen met onder meer mode, accessoires, cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook lokale winkels doen mee aan de activiteiten. De markt trekt ieder jaar veel bezoekers uit Bad Hoevedorp en omliggende plaatsen. Volgens de organisatie is er aanbod voor jong en oud. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over gebiedsontwikkeling, verkeer en werkzaamheden in Bad Hoevedorp.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer, wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Rijd deze zomer weer vanuit Haarlemmermeer naar de stranden van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. De bus rijdt elk weekend van 20 juni tot en met 30 augustus. De speciale lijn vertrekt vanaf het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Reizigers kunnen gratis parkeren bij Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en daar overstappen. Volgens de provincie moet de strandbus lange files richting de kust verminderen. Ook hoeven bezoekers die niet gebruik kunnen maken van deze speciale lijn daardoor minder lang te zoeken naar een parkeerplaats bij het strand. Meerdere winkels aan het burgemeester van Stamplein in Hoofddorp zijn woensdagmiddag ontruimd vanwege een vreemde geur bij supermarkt Dirk van den Broek. De hulpdiensten kwamen rond 2:30 ter plaatse. De brandweer deed onderzoek naar de herkomst van de geur en verrichtte metingen in en rond de winkels. Over de oorzaak is nog niets bekend. De supermarkt werd tijdelijk afgezet met lint. Er zijn geen meldingen gedaan van gewonden of van mensen die onwel zijn geworden door de geur.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
1: Non-stop muziek.
3: I want to talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Aan het begin van deze vroege zaterdagmorgen hier op Meer Radio. Een heel mooi begin van de mannen van het goede doel, Henk en Henk. En ze hebben echt waar, ze hebben alles geprobeerd. Ja, uiteindelijk is het toch misgegaan met die twee. Ik weet niet hoe dat komt, maar kan zomaar natuurlijk gebeuren.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meer Radio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja, luister vrienden en vriendinnen, goedemorgen, welkom. Zaterdag 30 mei 2026. Jawel, mei zit er zo goed als op. Dat betekent dat we al 5 maanden weer gehad hebben in deze, in dit jaar 2026. Hoe hard kan het gaan? We gaan lekker hard richting de zomer. Want nog pak een beetje een week of 3 en dan is echt de zomer begonnen volgens de meteorologische kalender. Maar volgens de meteorologische kalender, moet het goed zeggen, begint die al aankomende maandag, hè? 1 juni. Dan begint de zomer al, dus wat dat betreft gaan we echt de goede kant op. En met dat mooie weer van de afgelopen week, dan moet het allemaal goed komen, toch? Als we dat een beetje volhouden, dan komt het goed. Al moet ik wel zeggen, gaan we het straks over hebben. Laten we dat doen, want voor nu kan ik vooral zeggen dat het vandaag warm blijft, graad of 26. Wel einde dag, kans op een bui. Morgen wordt het ook iets koeler, maar nog steeds ook 23 graden. Wat het helemaal is, hoor je later in de uitzending. Dan gaan we het uitgebreid met elkaar bespreken. Verder natuurlijk tussen nu en 10 uur de feiten van deze dag. We hebben gezelligheid. Ontbreekt niet. We willen natuurlijk van alles van je weten. Wat heb jij gedaan? Wat ga je doen? Al dat soort dingen. En ik heb lekkere muziek voor je meegebracht. Ik zie onder andere Afrojack. Ik zie Kane. Altijd leuk. Robert van Hemert en Moet dat nou. Samen met Donny. Ook nog Crasip. Daar word ik altijd blij van. En Niels Geuzebroek. Mooie plaats. Take Your Time Girl. Ga je horen tussen nu en 9 uur. Genoeg reden om lekker te blijven hangen. Lekker rustig wakker te worden. En dat kun je niet beter doen dan met een lekker ontbijtje erbij. Pak wat te eten, te drinken. Koffie, kopje thee, champagne, jus d'orange misschien. We maken wat lekkers van, zodat je ontspannen, relaxed en gezellig opstaat op deze zaterdagmorgen van 30 mei. En dan begeleid ik dat met lekkere muziek. En zorgen we er gezamenlijk voor dat straks om 10 uur iedereen helemaal meer wakker is. Want uiteindelijk gaat het daarom. Voor nu zeg ik dus gewoon een hele goede morgen. Welkom, we gaan beginnen. Martin Garrix komt eraan. Dit is In the Name of Love. En we gaan nu, gaan we echt lekker wakker worden.
1: Lente in Haarlemmermeer.

Dit is toch echt van die muziek waar je gewoon oprecht vrolijk van wordt. En als je het dan ook nog in de, met zomers weer hoort, dan denk je helemaal van, ja, weet je, kom maar door met die fles champagne. Om lekker te ploppen, dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Enige paar weken geleden heb ik dat nog gedaan, ploppen. En ik ben nog steeds de kurk kwijt van die plop. Nou ja, goed, dat zal wel aan mij liggen. Goed, lekkere muziek dus op de radio. Daarvoor Bebe Rexha samen met Martin Garrix en In the Name of Love. Maakt het al 7:15 op deze vroege zaterdagmorgen. En ja, dan is altijd het moment daar gekomen om met elkaar toch een beetje af te stemmen. Hoe was de afgelopen week? Hoe heb jij bijvoorbeeld vorig weekend ervaren? Heb je leuke dingen gedaan? Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Persoonlijk was het... zaterdag nadat ik hier geweest was, moest ik naar het voetbalveld toe. En heb ik daar... Ja, ik kan je zeggen, ik heb daar moest ik staan vlaggen. Dan vind ik dat helemaal niet erg normaal. Ik vind het ook wel leuk, hè? Met de vlag een beetje wapperen. En zeker buitenspel af en toe. Nou, goed. Dat soort dingen. Alleen, ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt. En misschien wel natuurlijk. Maar als het heel warm is en je staat op kunstgras, dan wordt kunstgras heel warm. Nou, ik heb nieuws voor je. Dat was niet echt leuk. Het was warm en door het kunstgras nog 2 keer zo warm. Dus dat was best wel warm. Dus ik had echt een zwaar lekker koppakking. Maar goed, was wel een leuke wedstrijd op zich om te zien. Daarna nog een andere wedstrijd gezien die ook leuk was. Die werd helemaal leuk, want die werd goed gewonnen. En toen was het barbecue time. En wel lekker de barbecue aangestoken. Dus ja, wat dat betreft, was het allemaal... ik ben uit eten geweest. Oh, stop. Ik heb niet de barbecue aangezet. Ik ben uit eten geweest. Ik ben zaterdag ook lekker een biefstuk gegeten. Oh, wat was dat lekker zeg. Dus nou goed. Mijn weekend was goed. Want op zondag en maandag heb ik vooral van het mooie weer genoten. En natuurlijk Formule 1 gekeken, waarbij Max zijn eerste podium van dit seizoen had. Dus ja, het was voor mij eigenlijk gewoon goed, goed, goed. Dus ja, ik heb niet te klagen. Heb jij ook leuke dingen gedaan? Laat ze me weten. studio@meerradio.nl. Wat heb je meegemaakt? Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Vind ik altijd leuk om te lezen. Straks hier op Meer Radio, muziek van Kane. Ook Afrojack komt langs. Maar voor het allemaal zover is, eerst mooie muziek van niemand minder dan Seal. Je hoort hem nu hier op de radio. Dit is Crazy.

lekker hoor, Dinant en zijn vrienden. Shot of a Gun, Kane op de radio. Daarvoor Seal en die hele mooie Crazy zorgde ervoor dat het bijna 9:30 werd op deze zaterdagmorgen. Betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd en gaat gebeuren. Kun je trouwens ook altijd nalezen op meerradio.nl. Hè? Maar dat hoor je dan gewoon lekker als je bijvoorbeeld in de auto zit of nog even in je bed ligt. Hè? Dat kan natuurlijk allemaal. Dat hoor je

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: A9, 2 weken afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. En Haarlemmermeer gaf 63 vergunningen voor flexwoningen af. De A9 is de komende 2 weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verbreding en verdiepte aanleg van de snelweg. De afsluitingen duren van vrijdagavond tot maandagochtend. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A10 en de A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook enkele lokale wegen gaan tijdelijk dicht. Het gaat onder meer om de Amsteldijk Zuid en de Achterdijk bij de brug over de Amstel. Tijdens de werkzaamheden gelden kortingsacties voor openbaar vervoer en deelvervoer. De gemeente Haarlemmermeer heeft tussen 2021 en 2025 vergunningen verleend voor 63 flexwoningen. Daarmee behoort de gemeente tot de kopgroep van vergelijkbare gemeenten. Volgens het expertisecentrum Flexwonen zijn er momenteel 9 locaties met tijdelijke woningen. Landelijk daalde het aantal vergunningen voor flexwoningen vorig jaar sterk. Gemeenten stellen ook aan tijdelijke woningen eisen op het gebied van duurzaamheid, voorzieningen en inpassing in de omgeving. Flexwoningen worden gezien als een manier om sneller extra woonruimte te creëren.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Bronson samen met Bruno Mars en Uptown Funky What. Op de Meer Radio vroege zaterdagmorgen. Ben je net wakker geworden? Goedemorgen, welkom. Zaterdag 30 mei. Meer wakker waar jij naar luistert. Het programma om jou te ondersteunen en te helpen bij het opstaan op de zaterdagmorgen. En ja, ik doe dat al een tijdje, dus ik hoop dat het lukt. Maar vandaag gaat het vast en zeker lukken. Want het wordt zeker overdag lekker weer. 26 graden. En loop van de dag, of eind van de dag, kan er misschien een buitje vallen. Maar overdag gewoon 26 graden. Dus ik zeg gewoon lekker genieten. Tussen nu en 9 uur straks het uitgebreide weer. En heel veel lekkere muziek staat er voor je klaar.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

het hebt over mooie platen, dan is dit er zeker een. Dit is een persoonlijke favoriet, zo mag ik hem wel noemen. Deze plaat van Cresip, Sweet Goodbyes, op de vroege zaterdagmorgen hoorde je. Ik word er blij van. Het is natuurlijk geen hele leuke plaat, hè. We gaan weg, maar het is wel een mooie plaat. Daarvoor Extreme, wat ook een mooie plaat is trouwens. En More Than Words. Prachtige tijd op 9:15 geweest alweer. Tijd gaat hard als het gezellig is. En jawel, in mijn optiek is het gezellig. Dus daar zul je het mee moeten doen. Hoog tijd voor het weer. Wat gaat het ons brengen? Ik zei het eerder al, het wordt lekker weer vandaag. Zo tussen de 25 en de 27 graden op deze zaterdag. Met een afwisseling van zon en bewolking. En in de loop van de dag is er wel kans op een bui. En zelfs mogelijk onweer. Dus mocht je nog naar buiten gaan vanavond, let daar wel op. Morgen is er een omslag naar wat koeler weer. Nog steeds heerlijke temperaturen tussen de 22 en de 24 graden. Wel meer bewolking en af en toe regen. Het is dus geleidelijk frisser en wisselvalliger. Kijken we naar de dagen daarna, met name maandag tot en met de woensdag, dan is de temperatuur dalend naar temperaturen tussen de 19 en de 22 graden. Regelmatig kans op regen en buien. Volgens mij hetzelfde, maar... En er is meer wind. West tot zuidwest. En daardoor ook, door die buien dan, minder zon. Dat is dan wel jammer. Kijken we naar nog iets verder in de week, dan blijft het zo rond de 20 graden hangen. Met regelmatig buien, maar met name richting het einde van de week is de kans op beter weer of droger weer is wel groter. Dus dat is dan ook wel weer fijn. Dus uiteindelijk blijft het best lekker lenteweer. En je weet het wat ze zeggen, tussen de buien schijnt de zon, geloof ik. Hè? Achter de wolken schijnt de zon, is het. Tussen de buien is het droog. Laten we het daarop houden. Goed, tot zover het uitgebreide weer. Ik zeg, we gaan snel door met muziek. Alex Warren komt eraan. Dit is Fever Dream.

Muziek uit de oude doos. Madonna hoorde je en Papa Don't Preach. Nee, dat bedoelde ik gewoon echt uit de oude kartonnen doos. En nee, niet dat mensen meteen beledigd voelen dat ik of vinden dat ik Madonna beledig. Dan moet ik natuurlijk ook echt keihard ontkennen natuurlijk. Maar goed, dit was wel uit haar goede tijd. Ik bedoel te zeggen, ja, dit was haar goede tijd. Laten we het daarop houden. Ik heb er ooit bij het Songfestival gezien, toen schrok ik. Maar goed, nee, dit was haar goede tijd, dus dat is positief. Voor Madonna hoorde je mooie muziek van, of leuke muziek van Alex Warren en Fever Dream. En dat zorgde ervoor dat we hard richting 9 uur gaan op deze vroege zaterdagmorgen. Dat betekent dat we zo dadelijk hier op zaterdag naar het nieuws gaan van 9 uur. Daarna snel bij je terug met uur nummer 2. Want ja, je weet het hè, je bent aan het wakker worden, maar je hebt dus nog een heel uur om wakker te worden. Dat is toch lekker, hè? Dat is toch een mooi iets. En dat is dan ook wel een hele toepasselijke plaat die ik dan nog zo dadelijk voor je klaar heb staan. Want dat is eigenlijk een plaat Take Your Time, Girl. Dat girl kun je dan even eraf laten, maar Take Your Time, dat is dan eigenlijk een beetje het verhaal. Dus hé, wat willen we dan uiteindelijk natuurlijk nog meer? Hè? Dat is een beetje ja, bewust gekozen zo. Dat is gewoon echt slim programmeren van de muziek. Als laatste plaat van dit uur. Straks aan de andere kant van 9 heb ik nog de feiten van deze dag voor je. Ik heb het spoorboekje en natuurlijk heel veel lekkere muziek staat er voor je klaar. Maar zoals gezegd, nu Take Your Time, Earl. Dit is Niels Geuzenbroek op de radio.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sports rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Heerlijk. Een live versie van een nummer van de Dijk. Die zijn het beste. Ik bedoel, heb ik twee cd's had ik van de Dijk. Eentje met een live concert en eentje met een niet-live concert. Of een studioconcert moet ik dan zeggen. Ja, en toch, die met het live concert, die is echt helemaal grijs gedraaid, zeg maar. Maar goed, dat even terzijde. Goed, uur nummer 2 van Meer Wakker. Goedemorgen, als je net bent ingeschakeld, welkom. Het is het programma wat jou ondersteunt bij het opstaan op de vroege zaterdagmorgen. En ja, daar ben ik goed in, vind ik zelf, want ik doe het al een tijdje. Dus ik ga er ook deze week gewoon weer mee voort. Op deze mooie zaterdag, hè. 26 graden op de thermometer, dus wat dat betreft geen reden om in je bed te blijven liggen. En we gaan er nog een heerlijk en gezellig uur van maken.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.
0: Ja, en dat doen we onder andere met heel veel lekkere muziek. Waaronder deze. The Plain White Tees. Moeilijk, hè? En Hey There Delilah. De vroege

0: vanaf de hart of vanaf de start.
1: Kevin, samen met Roxy Dekker en Je Hebt Mij op deze zaterdagmorgen. Daarvoor de Plain White Tees en Hey There Delilah. Leuk plaat trouwens. En ook die van Kevin en Roxy is ook leuk hoor. Leuk. En dat allemaal op zaterdag met mooi weer. Waar wij toch allemaal wat... Ja, ik word daar toch altijd wat vrolijker van. Ik bedoel, ik vind... Hè, als het sneeuwt en er staat een zonnetje... wat je op de wintersport nog wel eens ziet... dan denk ik, wow, dit vind ik gaaf. Maar ja, dit weer in deze tijd van het jaar kan ik ook van genieten. Hey, 30 mei is het vandaag. Het is dag 150 van het jaar 2026. We hebben er nog 215 te gaan. En dan zitten we in een nieuw jaar. Even wat opvallende feiten van deze dag. In 1431, Jeanne d'Arc wordt in Rouen op de brandstapel geëxecuteerd. Jeanne d'Arc natuurlijk een befaamd iemand in de Franse geschiedenis. Als je het hebt over Franse geschiedenis, dan was het in 1814 ook zo dat Napoleon werd namelijk verbannen naar het eiland Elba. Nou, vandaag 1911, de eerste editie van de Indy 500 wordt verreden. Toen geen Nederlandse winnaar, maar ik begreep dat Rinus VK hier uit Polder het best goed doet. Dan vandaag 1962, het WK voetbal in Chili gaat van start. Ja, wij moeten nog een paar weken wachten. En vandaag 1968, Willem van Hanegem debuteert voor het Nederlands elftal in een oefenduel tegen Schotland, de Kromme. Nou, vandaag 1973, AFC Ajax wint voor de derde keer op rij de Europa Cup 1 na winst op Juventus. Deden ze daarna in 1995 natuurlijk nog een keer, toen alleen op AC Milan. Dan vandaag 1975, ESA wordt opgericht via ondertekening van de ESA-conventie. De European Space Association zit met name in Noordwijk. En vandaag in 2005, de Amerikaanse studente Natalie Holloway verdwijnt spoorloos op Aruba. Joran van der Sloot. Dan nog 2020, SpaceX lanceert Crew Dragon 2-missie... en wordt het eerste commerciële bedrijf dat mensen in de ruimte brengt. En tot slot Donald Trump. Die wordt als eerste Amerikaanse oud-president ooit in een strafzaak schuldig bevonden door een jury. Dat allemaal 2 jaar geleden, in 2024. Dan nog even een paar bekende verjaardag op deze dag. Steven Gerrard, voormalig Engels voetballer. Hij wordt weer een jaartje ouder, net als Tom Morello, de Amerikaanse muzikus. Ook Marion, Franse house- en disco-electro-muzikus, wordt een jaar ouder. En Zhu Kanyu, voormalig Formule 1-coureur, Chinees. Tot slot Amerikaans basketballer Harrison Barnes. Ook hij wordt weer een jaar ouder. Kijken we nog even naar wat extreem. De hoogste maximumtemperatuur ooit gemeten, 31,5 in 1944. En de laagste minimumtemperatuur 0,6 in 1974. Ja, ik hoop dat ze die maximum eerder gaan halen in ieder geval dan dat minimum. Dat moet ik er dan ook wel even bij zeggen. Maar goed, dat terzijde. Snel door!

Toch ook wel weer zomerse muziek uit de Weeknd samen met Daft Punk. En I Feel It Coming, daarvoor Angel Eyes van Wet Wet Wet. Bracht de tijd op bijna 9:30. Betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuws over zich gaan, om daarna snel bij je terug te zijn met het laatste deel weer van Meer Wakker. Voordat het allemaal over is, heb ik nog wel een blokje Nederlands voor je klaarstaan. Aan de Kust, Bluff komt eraan. En Antoon, tot het einde van mei. En ja, wat ik ook nog aan je wil vragen is, heb jij nog plannen dit weekend? Laat ze me weten, studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen voor de aankomende dagen met toch wel lekker weer? Dus laat het maar weten. studio@meerradio.nl. Nu snel door met muziek. Dit is zoals gezegd Bluff en Aan de Kust.

0: jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Storing zorgt opnieuw voor problemen bij Krukjesbruggen en Jaarmarkt brengt opnieuw drukte naar

0: De storing komt kort nadat de vernieuwde bruggen na 2 jaar werkzaamheden weer volledig waren geopend. Het centrum van Badhoevedorp staat op zaterdag 6 juni weer in het teken van de jaarlijkse markt. De jaarmarkt Badhoevedorp duurt van 10 uur 's ochtends tot 5 uur. Verspreid door het centrum komen tientallen marktkramen met onder meer mode, accessoires, cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook lokale winkels doen mee aan de activiteiten. De markt trekt ieder jaar veel bezoekers uit Badhoevedorp en omliggende plaatsen. Volgens de organisatie is er aanbod voor jong en oud. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over gebiedsontwikkeling, verkeer en werkzaamheden in Badhoevedorp.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Aan het begin van het laatste deel, meer wakker, Daniel Powder en Bad Day. En ik hoop niet dat het voor jou een bad day is op deze zaterdagmorgen. Ik hoop gewoon dat jij wakker geworden bent en zoiets hebt van, het wordt een mooie dag. Het wordt qua weer zeker een mooie dag, 26 graden op de thermometer. Dus genoeg reden om lekker zo snel je bed uit te komen.

0: En ben je net wakker, dan zeg ik goedemorgen, welkom tot 10 uur. Meer wakker om jou te ondersteunen. En ben je er al wat langer bij? Gezellig dat je er nog steeds bij bent. Over pak een beetje een minuut of 20, dan krijg je het sein dat je meer wakker moet zijn. Dus ja, voel je je nog een beetje slaperig, dan zou ik zeggen, ga er wel wat actie op ondernemen. Want anders dan komt het echt niet goed.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

muziek over Rihanna en California King Bat. Ja, nou goed, ik mag het. Ik moet me inhouden, ik mag het niet zeggen, maar. Alle mooie vrouw die Rihanna. Maar goed, dat even terzijde. En daarvoor Lola van The Kinks in een live versie at Carnegie Hall. Ja, dit is. Ik ben altijd fan van live muziek. Studiomuziek kan heel mooi zijn, hè? Ik bedoel, ik zit toch altijd ook in een radiostudio. Maar nee, zonder gekheid, live muziek van heel veel bands is toch echt wel gaver. Je hebt, ik had het eerder al over de dijken. Groot Hart hadden we natuurlijk aan het begin van, van deze uitzending. Verder heb je natuurlijk ook, ik heb wel eens bijvoorbeeld, daar zeg je dan wat. Band uit België is dat, maar goed, daar kan ik er natuurlijk weer niet op komen. Dat zijn ook van die dingen. Als je veel bands live. Oh ja, geweldig. Maar goed, ik begin nu het overdrijven. Dat moet ik ook niet doen. Het is per slot van rekening zaterdagochtend en geen zaterdagavond. En ik heb nog geen bier op. En nee, ik heb nog helemaal niks op. Hooguit een kopje koffie of 2, 3, 4. En een broodje natuurlijk, hè, vers brood. Altijd lekker op de zaterdagmorgen. Dus daar doen we dat dan maar mee. Hey, bijna 9:45. Eens even kijken wat het spoorboekje ons gaat brengen. Straks om 10:00 is het meer activiteiten hier op Meer Radio. Word je bijgepraat over alles wat er te beleven valt in de Haarlemmermeer. Altijd leuk als je echt geen plannen hebt. Daarna van 12 tot 6 meer in de middag met van 12 tot 3 William Hutsel en Ton van Dranen. Die doet het van 3 tot 6. Maurice is er om 6:00 met The Groove Connection. Gevolgd door Jaap en Max on air tussen 8 en 10. En de zaterdag wordt afgesloten door Tarzan en Tinus TNT op de radio. In je badjas gezellig feest vieren. En dan is het nog niet eens helemaal afgelopen, want van middernacht tot 4:00 is er nog lekker dansen. Met Deep Club en Deep in the Dark. Dat alles op deze Meerradio zaterdag. Wil je dit nalezen? Dat kan natuurlijk. Kijk dan even op meerradio.nl. Ga naar programmering en daar kun je het allemaal vinden. En dan weet je precies wat er precies wanneer speelt en hoe en wat en et cetera. Wie, wanneer, waar, dat soort dingen. En ook daar, hè, altijd leuk natuurlijk, het laatste nieuws uit de Haarlemmermeer staat daar beschreven. Ik zei het verder al, heb je nog leuke plannen voor dit weekend? Laat ze me weten. Dat vind ik altijd fijn om te lezen. Persoonlijk, ik zit even te denken. Ik ga straks in ieder geval weer voetbal kijken. Laatste wedstrijd van het seizoen. Verder vanavond denk ik zomaar eventjes naar een soort van bierfestivaletje in Vijfhuizen. Festival, moet ik zeggen. Laat ik het netjes houden. Hartstikke leuk. Echt in het dorpscentrum van Vijfhuizen is dat. Dus dat is hartstikke gezellig. Misschien komen we elkaar nog tegen. Zou wel heel erg leuk zijn. En verder denk ik dat ik ook ga proberen te genieten van het mooie weer. Nu snel door met muziek. Dit is Samber op de radio en 12 to 12.

Legador, Alphabet en Fascination op de Meerradio vroeger zaterdagmorgen. Daarvoor Somber en 12 to 12 zorgde ervoor dat het bijna 10 uur werd op deze zaterdag. En dat betekent automatisch... Ik hoop dat het weer gelukt is, maar met 26 graden op de thermometer vandaag in de loop van de dag... zeg ik, moet het helemaal goed komen. Rest mij om tegen jou te zeggen. Maak er een heerlijk weekend van. Ga genieten van het mooie weer. Neem wel voor de zekerheid misschien die poncho of die paraplu mee. Hè? Want het kan natuurlijk wel in de latere momenten van deze dagen gaan regenen. Maar goed, over het algemeen dus wel gewoon lekkere temperaturen en goed weer. Dus dat is dan wel weer heel erg fijn. Ga je nog leuke dingen doen? Ja, heel veel plezier. Geniet daarvan. Hou het gezellig. Wees lief voor elkaar. En uiteraard, mocht je niks gepland hebben... Hey, luister zo meteen naar meer activiteiten, want daar word je bijgepraat... over alles wat er te beleven valt in de Haarlemmermeer. Dus ja, tips en tricks krijg je daar. Dat moet zeker weten helemaal goed komen. Ik ga je achterlaten met een fijne plaat van Bruce Hornsby in The Range... en The Way It Is. En wens je een heel mooi, lekker en gezellig weekend. En ik zeg, gegroet tot volgende week. Dan spreken we elkaar hopelijk weer.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Wannick Jampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Lemon Tree door Fool's Garden.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars, het is 10 uur geweest. Aan de begintune herken je al dat we aan het begin staan van 2 uur meer activiteiten. Een bomvolle agenda staat te springen om geopend te worden. Dat gaan we dan ook zo doen. Wat mag je verwachten? 12 uitjes en belevenissen die je allemaal kunt beleven of zien in de eigen polder. In het rondje Haarlemmermeer doen we in dit eerste uur de volgende kernen aan. 5 huizen, Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En een tip, check nog even de website van de activiteit. Het is altijd mogelijk dat er iets is gewijzigd. Alle tips worden natuurlijk weer afgewisseld met lekkere muziek in verschillende stijlen. En de man die verantwoordelijk is voor de muziekkeuze en de techniek, die zit naast mij. En het is, net als vorige week, Ton van Dranen. Hij zal je vast weer verrassen en het plezier doen met de nummers die hij voor je heeft geselecteerd. Zoals deze die je nu gaat horen. Boston, Stella Lefty. On a train.

0: één nacht alleen.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Het is zover, het Trekker Trek Fun and Power Festival. Het is een jaarlijks evenement in Nieuw-Vennep. Vandaag tot 11 uur vanavond in de Fazantenhal, die is omgetoverd tot een festivalterrein. Bezoekers kunnen genieten van spectaculaire wedstrijden met zowel klassieke als moderne tractoren en auto's die zware lasten voorttrekken. Het festival, dat al voor de 29e keer wordt georganiseerd, is uitgegroeid tot een populair familie-evenement. Naast de wedstrijder zijn er diverse kinderactiviteiten, zoals springkussens, knutselen en mini-voertuigen. De Fazantenhal die vind je aan de Eiweg 1415 in Nieuw-Vennep. Ze vraagt zich af, where is my husband? Ray.

0: If It Happens Again van UB40.
1: Meer activiteiten.
0: Veel mensen zijn lid van een volkstuinvereniging om lekker buiten bezig te zijn. Maar vinden het ook gezellig om daar anderen te treffen of om met elkaar te praten over beplanting en snoeien. Vandaag houdt volkstuinvereniging Tonenburg nog tot 1 uur open huis. Je kunt het volkstuincomplex bekijken, meelopen met een rondleiding en kennis maken met de tuinders. Altijd al eens willen weten wat bijen en hun kolonies doen? Er is vandaag een imker aanwezig in de volkstuin die vertelt over het bijenvolk en hoe honing tot stand komt. Bezoekers krijgen als attentie een gratis stekje mee naar huis. Adres van deze volkstuin is Eiweg tegenover huis nummer 1129. Bruno Mars, Risk It All.

0: Je kent Zoutelanden van Bluff, maar dit was het origineel. Frankfurt Oder door Alex Bossen en Anna Loos.
1: Activiteitenkalender.
0: Morgen staat op het burgemeester van Stamplein in Hoofddorp de eerste editie van de jaarmarkt Hoofddorp Centrum. Het is de start van wat een nieuwe jaarlijkse traditie moet worden. Voortaan iedere laatste zondag van mei. De jaarmarkt is morgen de plek met meer dan 150 kramen die een gevarieerd aanbod uitstallen van mode, accessoires en cadeauartikelen tot huishoudelijke producten en seizoensgebonden items. Helemaal feestelijk wordt het met het extra entertainment in het centrum. Kom lekker op de fiets of lopend als dat gaat. Een ontspannen zondag morgen van 10 tot 5 uur. Airport, je hoort het al, de motors.

Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en

0: 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Strandbus moet files naar kust deze zomer beperken en winkels in Hoofddorp ontruimd vanwege vreemde geur. De strandbus rijdt deze zomer weer vanuit Haarlemmermeer naar de stranden van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. De bus rijdt elk weekend van 20 juni tot en met 30 augustus. De speciale lijn vertrekt vanaf het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Reizigers kunnen gratis parkeren bij Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en daar overstappen. Volgens de provincie moet de strandbus lange files richting de kust verminderen. Ook hoeven bezoekers die niet gebruik kunnen maken van deze speciale lijn daardoor minder lang te zoeken naar een parkeerplaats bij het strand. Meerdere winkels aan het burgemeester van Stamplein in Hoofddorp zijn woensdagmiddag ontruimd vanwege een vreemde geur bij supermarkt Dirk van den Broek. De hulpdiensten kwamen rond 1:30 ter plaatse. De brandweer deed onderzoek naar de herkomst van de geur en verrichtte metingen in en rond de winkels. Over de oorzaak is nog niets bekend. De supermarkt werd tijdelijk afgezet met lint. Er zijn geen meldingen gedaan van gewonden of van mensen die onwel zijn geworden door de geur.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Meer activiteiten.
4: Annemiek Holkenboer.

0: was even een meezinger voor je. Crazy Little Things Called Love door Queen.
1: Meer activiteiten.
0: Morgen is de laatste dag dat je de groepstentoonstelling Het Knokken van de Knuffelkooi kunt bezoeken. Het thema is de plek van de vrouw en haar lichaam in een wereld waarin mannen vaak de regels maken. Waar ligt de grens tussen meedoen met dit machtsspel of er tegen vechten? Het strakke korset waarin de vrouw zit is opgelegd en het knelt. Maar het kan ook bescherming bieden. Een kooi kan namelijk ook een veilige plek zijn om uit te rusten en nieuwe kracht te krijgen. Of kan een stevig harnas zijn van waaruit ze sterk verder gaat. Morgen de laatste kans om deze tentoonstelling te zien. En het kan tussen 2 en 7 uur in Kunstkort Vijfhuizen aan Fortwachter nummer 1. Kijk voor details op www.kunstkort.nl. Ryan Mien, Sam Vender en Olivia Dean.

0: Je hoorde Phil Collins met You Can't Hurry Love.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: Het is niet gebruikelijk dat wij in onze uitzending aandacht besteden aan bier. Maar ja, als Vijfhuizen een bier en meer festival organiseert, vinden we het toch wel leuk om dit evenement te noemen. Rond het André Kuipersprijl vinden bezoekers een ruime selectie speciaal bieren en Italiaanse wijnen. En verder is er live muziek en diverse foodtrucks. Het initiatief komt van de lokale Vijfhuizer bierbrouwerij Le Grand Cru. De naam is een knipoog naar de naam van de oprichter, Erik Groot, ofwel Grant. En bij wijn is Grand Cru de naam voor kwaliteitswijnen. Dubbel leuk dus die naam, Groot, Grant. De toegang is gratis en de locatie is de Liniewal nummer 11 in Vijfhuizen. Tijd tussen 2 en 11 uur. Welcome to Earrings.

0: Cecilia, Simon en Garfunkel.
1: Activiteitenkalender.
0: Het is bijna tijd voor het NOS-journaal, maar eerst noemen we nog het Meer Jazz Café. Elke twee weken staat Meer Jazz op de agenda in Fort Knox Hoofddorp of in de Rustende Jager in Nieuw-Vennep. Morgen ben je welkom bij Fort Knox tijdens het optreden van Pim Toscani's Jazz All Stars met A Journey to the Swing Era. De zeskoppige band neemt je mee terug naar de swingmuziek uit de jaren 30 en 40 met muziek van onder andere Count Basie, Duke Ellington en Glenn Miller. Het belooft een swingende show te worden vol klassiekers uit vroegere tijden. Morgen van 2:30 tot 5:00 en de toegang, die is gratis. Het adres nog even, Hoofdweg 739 in Hoofddorp. En daarmee is het bijna 11:00 geworden. We maken plaats voor het NOS-journaal. Er gebeurt veel in de wereld. Goed om te horen wat de laatste ontwikkelingen zijn in binnen- en buitenland. Na de nieuwsberichten zijn we bij je terug met nog een heel uur meer activiteiten met uitgaanstips en muziek. Maar eerst hoor je tot aan dit NOS-journaal. Rumor has it, Adele.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Marnie Jampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: de jaren 70. What a Fool Believes, de Doobie Brothers.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, dat was het NOS-journaal. Terug naar Haarlemmermeer voor het tweede deel Meer activiteiten. Ook daarin nog 6 gevarieerde activiteiten die je in de polder kunt bezoeken of beleven. In dit uur reizen we met jou door Vijfhuizen, Rijzenhout, Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Oude Meer. Maar nu eerst muziek en dat is deze Miles Smith met My Mess.

0: Supertramp, Give a Little Bit.
1: Meer activiteiten.
0: Ben je autoliefhebber? Rijd dan naar Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen voor de Modified Amsterdam Car Classic, afgekort MACX. Het is de ultieme autobeleving voor iedereen met benzine in het bloed. Max is het nieuwe auto-evenement van RevWorks, de toonaangevende community voor liefhebbers van modified cars. De expo staat vol met gemodificeerde voertuigen, wat betekent dat het voertuig is aangepast aan specifieke eisen of wensen. Naast auto's vind je autoproducten en accessoires, lifestyle trends as well. Ook aan de jongste bezoeker is gedacht, vandaag en morgen van 10 tot 5 uur aan Stelling 1 in Vijfhuizen. Dominique Vijk, Babydoll.

0: Het Meer Radio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlem en Meer.
2: Annemiek Holkenboer.
1: Dit is Meer Radio.
2: Meer activiteiten.
0: Meer Radio.

0: de Munnik, de kapitein deel 2.
1: Meer activiteiten. Meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Rijzenhout wil de zomer laten beginnen met zang. In de ontmoetingskerk, dorpshuis Rijzenhout, is morgen een zomerse samenzang tussen 7 en 8 uur. De avonden worden langer. De zon laat zich vaker zien. En dat vinden ze in de kern aan de ringvaart een prachtig moment om samen te zingen. Liederen van geloof, hoop en vertrouwen raken en verbinden. Je mag luidkeels meezingen of gewoon rustig luisteren. Iedereen is welkom, dus misschien komen vrienden, familie of buren ook mee. De ontmoetingkerk ligt aan Werf 2 in Rijzenhout. Van 9 to 5 neemt Dolly Parton ons mee.

0: Viva la mama, Eduardo Benato.
1: Activiteitenkalender.
0: Iets wat we vrijwel nooit op de agenda hebben is het volgende item. De Museum Depot Shop in Hoofddorp houdt een online kunstveiling met originele werken van kunstenaar Ans Wortel. De opbrengst gaat naar Artsen zonder Grenzen. De unieke collectie van Ans Wortel wordt belangeloos beschikbaar gesteld door een persoonlijke kennis van de kunstenares. Tot 5 juni kun je bieden op de schilderijen. Gisteren was de officiële opening. Vandaag en morgen zijn de kijkdagen aan de Jacobus Spijkerdreef 2024 in Hoofddorp. Meer lees je op www.museumdepot.nl. Lady Gaga, Abracadabra.

0: Zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: A9, 2 weken afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. En Haarlemmermeer gaf 63 vergunningen voor flexwoningen af. De A9 is de komende 2 weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Bad Hoeverdorp en Holendrecht. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verbreding en verdiepte aanleg van de snelweg. De afsluitingen duren van vrijdagavond tot maandagochtend. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A10 en de A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook enkele lokale wegen gaan tijdelijk dicht. Het gaat onder meer om de Amsteldijk Zuid en de Achterdijk bij de brug over de Amstel. Tijdens de werkzaamheden gelden kortingsacties voor openbaar vervoer en deelvervoer. De gemeente Haarlemmermeer heeft tussen 2021 en 2025 vergunningen verleend voor 63 flexwoningen. Daarmee behoort de gemeente tot de kopgroep van vergelijkbare gemeenten. Volgens het expertisecentrum Flexwonen zijn er momenteel 9 locaties met tijdelijke woningen. Landelijk daalde het aantal vergunningen voor flexwoningen vorig jaar sterk. Gemeenten stellen ook aan tijdelijke woningen eisen op het gebied van duurzaamheid, voorzieningen en inpassing in de omgeving. Flexwoningen worden gezien als een manier om sneller extra woonruimte te creëren.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Activiteiten. Annemiek Holkenboer. Meer Radio. Super Track. I'm the blood, sweat, tears, believer. I'm the man in the arena. De Meer Radio Super Track van deze week. The Script. Man in the Arena. Yeah,

0: De muziekredactie maakt elke week de keuze voor de supertrack. En deze week is dat Man in the Arena, The Script.
1: Meer activiteiten.
0: Een interessante lezing nu. De maandlezing Samen op reis door het heelal. Tijdens deze lezing over de schoonheid en wijsheid van het heelal neemt professor Dr. Henny Lamers je mee op een reis door het heelal aan de hand van spectaculaire beelden van onder andere de Hubble ruimtetelescoop. Het begint bij de aarde en het zonnestelsel, met de zon, planeten, manen en kometen. Vervolgens krijg je een kijkje verder de ruimte in, naar sterren op grote afstand, om te ontdekken waar de energie van de zon vandaan komt en hoe haar toekomst eruit ziet. Het eindigt met een blik op de rand van het waarneembare heelal en gaat bijna terug tot het begin, de oerknal. Donderdagavond in C. Bibliotheek Hoofddorp aan het Raadhuisplein. De lezing begint om 8 uur. Natasha Benningfield, Unwritten.

0: Het was een koe zoals dat heet. Everybody needs somebody to love. The Blues Brothers.
1: Meer activiteiten.
0: In juni kun je nog films zien bij C-Punt. Daarna stopt het seizoen tot september. Vrijdag 5 juni draait in C-Punt Nieuw-Vennep de film Beginnings. Een Deense productie met Nederlandse ondertiteling. Hoofdrolspelers Anne en Thomas staan op het punt uit elkaar te gaan als Anne plotseling een beroerte krijgt. Ze stellen hun voorgenomen scheiding uit en vertellen ook nog niet aan hun twee dochters. Een onverwachte wending die hun relatie opnieuw op de proef stelt en zowel oude spanningen als verborgen gevoelens losmaakt. Aanvang van de film is 8 uur in C. Nieuw-Vennep aan het Harmonieplein. Miss Montreal, schuilen!

0: George Ezra met Anyone For You.
1: Meer activiteiten.
0: Ja hoor, daar is hij weer als laatste item in de uitzending, de check. Morgen staat de Queen of the Stone Age Undercover Band op het podium in het popcafé waar de muziek altijd live is. Queens of the Stone Age is een Amerikaanse rockband uit Californië, opgericht in 1996 met een reeks grote hits op hun naam. Robin van Kaik, zanger van de coverband, heeft een sterke groep topmuzikanten samengebracht. Samen duiken zij in het energieke repertoire van de band. Het publiek kan zich opmaken voor een middag vol stevige riffs en rauwe energie. Morgen tussen 4 en 7 uur in de Shack in Oude Meer en dat ligt aan Schipholdijk nummer 253. We zijn aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren op de zender, want we hebben jou nog veel te bieden. En ga je toch de deur uit, dan kun je elke gewenste uitzending terugluisteren via de website. Meer Radio is 24/7 in de ether. Na het nieuws van 12 uur start het middagmagazine Meer in de Middag. Deel 1 gaat door tot 3 uur. En daarna tot 6 uur deel 2 met lekkere muziek en wat bijzondere feitjes. Bekijk de hele programmering op www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips en uitjes met tussendoor lekkere muziek. Tom, dankjewel voor de technische ondersteuning. Volgende week zitten wij weer hier samen. En nu nemen we afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Heb een lekkere week allemaal.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd de reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
3: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, een hele goede middag. Ja, je luistert naar Meer in de Middag inderdaad. We zijn een uurtje of 12 geleden massaal ingelogd hier in Nederland. Op 30 mei inderdaad, 30 mei 2026. We zitten al bijna op de helft van het jaar inderdaad. En ja, ondertussen hier in Hoofddorp is het 23 graden. Dus ja, gewoon ja, alle pijlen staan de goede kant op om er een lekkere show van te maken vandaag voor je. En ja, we hebben ook nog een speciale gast die wellicht even langskomt. Niemand minder dan Diederik van Gelderop, bekend van Happy Demons. En hij heeft ook nog wat anders te vertellen, dus daar komt hij gezellig voor langs. Verder kwart voor één hebben we Charlotte natuurlijk met Animals on Air. En ik heb nog leuke muziek voor je natuurlijk, lekkere muziek en leuke activiteiten. Ben je nou bijvoorbeeld ja, toch een fan een beetje van tractoren, trekkers heet dat tegenwoordig. Blijf vooral luisteren, zometeen heb ik een leuke activiteit voor je. We gaan ja, lekker van start inderdaad met meer in de middag tot 3 uur. En laten we lekker beginnen met Somjeu, Dark Before the Dawn.

0: Ja, je hoorde Shaggy, I Need Your Love. En daarna hoorde je natuurlijk I Would Stay van Grasship. En ja, eerder beloofde ik je inderdaad iets over tractoren en trekkers. Of trekkers, tractoren, ik weet niet wat het precies is. Ga ik later nog voor je uitzoeken en anders weet ChatGPT het antwoord. Maar in ieder geval, ja, het is vandaag weer tijd voor de Trekkertrek Fun and Power Festival in de Van Zandthal, Nieuw-Vennep. Dus lekker vlakbij Hoofddorp hier. De toegang is gratis, altijd goed. Duurt van 9 tot 11. En de kinderen, jongeren, volwassenen en senioren zijn van harte welkom. Nou, wat gaan ze daar dan doen? Zou je denken op die trekkers? Het is een jaarlijks evenement natuurlijk, wat terugkeert. Dus voor velen is het al bekend. En ja, nu vandaag op 30 mei op het terrein bij de Van Zandthal. Ja, gaan ze natuurlijk flink die power eruit halen. En ja, is er een hoop te zien. Bezoekers kunnen dus ook gaan genieten van spectaculaire wedstrijden met zowel klassieke als moderne tractoren en zelfs auto's die zware lasten voortrekken. Het festival, dat al voor de 29e keer wordt georganiseerd door AJK Haarlemmermeer, is uitgegroeid tot een populair familie-event. En naast de wedstrijden zijn er diverse kinderactiviteiten, springkussens, knutselen en minivoertuigen. Inmiddels hier is Diederik binnengelopen in de studio. En ja, die gaat zo meteen aanschuiven. Maar we gaan eerst nog een beetje muziek luisteren. Lekker zomers doen. Ik heb hier voor je Luis Fonsi met Despacito.
1: Ai.

0: Despacito.
1: Meer lente.
2: William Hultsel.
1: Meer radio.

0: Je hoorde Michael Jackson, They Don't Care About Us. En daarvoor Despacito, Louis Fonsi. Ja, en de muziek klinkt al bierachtig, hè, Diederik?
1: Jazeker, 100%.
0: Kan ook niet anders. Nee. Ja, ik heb hier aan tafel Diederik van Gelderop natuurlijk.
1: Ja.
0: Bekend van Happy Demons.
1: Ja. Ja. Ik ken de mensen inmiddels wel.
0: Ja, je bent natuurlijk, je bent al eerder geweest. Hoe is het met de Demons?
1: Hoe is het met de Demons? Op zich gaan we goed. Dus we hebben wel wat tegenslagen gehad. Door de brouwerij in Eindhoven die failliet is gegaan. Dus, dat kostte ons ook bijna de kop. Maar door slim te spelen hebben we uiteindelijk alles kunnen krijgen wat we wilden. En gaan we nu weer back to basic. Dus een beetje herorganiseren. En eigenlijk weer terug naar de lol. We willen weer allebei de lol terugvinden in het bierbrouwen. Niet meer gewoon hier heb je het recept. En brouw het maar en kom met pallets het brengen. Maar gewoon dat we ook weer lekker zelf mee kunnen helpen met brouwen. Afvullen, bieren ophalen. Ja, dat leuker maken gewoon.
0: Ah ja, nou helemaal goed. Ja, ja. Dat is even back to basic.
1: Ja.
0: Dus we krijgen straks ook wel weer puur roetbier, zeg maar.
1: 100%. Ja.
0: Zo kun je het wel gaan noemen, ja.
1: Dat met ambacht is gemaakt.
0: Ja. Ik had zelf ook een biermerk bedacht laatst. En, maar dat mag ik jou niet zeggen, want dan ga jij het maken. Nee, ja. We hadden het laatst over mijn... ik kan nu wel zeggen, want dan zet ik het ook meteen vast, hè, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik kwam op merk Tjernobier. We hadden het over Tjernobyl. Dus ik had al met ChatGPT een mooi reclameplaatje gemaakt met een ontploffende kernreactor op de achtergrond en Tjernobier. Ja. En ik weet hoe dat verkoopt. En we hebben ook al eens anders wat nog meer controversiëlers bedacht. Maar ja, dat mag ik op de radio niet noemen overdag voor 7 uur. En ik denk, daar wordt in ieder geval over gepraat en er wordt zeker wat van gevonden. Vooral heel negatief. Hè? Dat werkt ook vaak goed. Als mensen negatief over je praten, hebben ze het in ieder geval wel over je.
1: Dat klopt.
0: Maar goed, we gaan er zo meer over hebben natuurlijk. Want we moeten er even uit naar het meer nieuwsoverzicht met Carolien. En over een half uurtje ongeveer. Want Charlotte ook zo meteen nog even tussendoor natuurlijk. Ja, dan gaan we meer vertellen hierover. Dus blijf lekker luisteren.
2: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Storing zorgt opnieuw voor problemen bij Krukjesbrugge en Jaarmarkt brengt opnieuw drukte naar Bad Hoevedorp. De Krukjesbruggen kampen sinds vorige week met een storing. Door een onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet worden bediend. De provincie onderzoekt het probleem. Door de werkzaamheden is de N201 tussen de Spieringweg en de Javalaan donderdag en vrijdagavonds en 's nachts afgesloten. Verkeer moet omrijden via de Driemerenweg en de N201. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen wel gebruik blijven maken van de route. De storing komt kort nadat de vernieuwde bruggen na 2 jaar werkzaamheden weer volledig waren geopend. Het centrum van Bad Hoevedorp staat op zaterdag 6 juni weer in het teken van de jaarlijkse markt. De jaarmarkt Bad Hoevedorp duurt van 10 uur 's ochtends tot 5 uur. Verspreid door het centrum komen tientallen marktkramen met onder meer mode, accessoires, cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook lokale winkels doen mee aan de activiteiten. De markt trekt ieder jaar veel bezoekers uit Bad Hoevedorp en omliggende plaatsen. Volgens de organisatie is er aanbod voor jong en oud. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over gebiedsontwikkeling, verkeer en werkzaamheden in Bad Hoevedorp.
2: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Ja, er zijn vandaag perioden met zon en het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt op dit moment in Hoofddorp zo rond de 23 graden... en zal verder gaan stijgen naar 25 graden. Er waait een zwakke noordenwind rond kracht 2. Ook zondag schijnt de zon, maar dan is er plaatselijk ook kans op een enkele bui. Ligt de temperatuur een fractie lager dan vandaag. Na het weekend gaat de temperatuur verder naar beneden en wordt het erg wisselvallig weer met dagelijks kans op enkele regen- en onweersbuien. Aan het eind van de week is het een stuk koeler en komt de middagtemperatuur dan ook niet meer boven de 20 graden uit, helaas. En dat verkeer in de Haarlemmermeer en omstreken inderdaad. Rondom Amsterdam kun je beter gaan mijden inderdaad. Want de A2 knooppunt Holendrecht, Amstel, daar 5 minuten vertraging. Ja, 4 kilometer. Hè. Dat is dus uit de hoogte van Holendrecht en Amstel A2. Utrecht-Amsterdam trouwens de richting. De A4, Den Haag-Amsterdam, Schiphol, knooppunt Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijden, stilstaand verkeer. A9, Diemen-Alkmaar, knooppunt Holendrecht, Amstelveen, Stadshart is helemaal dicht. Wat natuurlijk ook de nodige drukte veroorzaakt, zeg maar. Of, ja. En dan de andere kant op Alkmaar, Diemen. Dan hebben we Badhoevedorp, Holendrecht ook afgesloten. Dus ja goed, daardoor is het ook extra druk op de A10, knooppunt Koenplein, knooppunt Watergraafsmeer. Afrit Volendam-Zeeburg. 3 minuten vertraging, 4 kilometer. De andere kant op knooppunt Watergraafsmeer. Knooppunt Koenplein hebben we 10 minuten vertraging. 8 kilometer langzaam rijden, stilstaand verkeer. Succes als je erin staat. We gaan lekker door. Zometeen hebben we Diederik, Charlotte, moet ik zeggen, terug om 4:15. Eerst heb ik hier voor je niemand minder dan Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Meer in de middag.
2: William Hultsel.

0: Je hoorde Prayer and See van Robin Schulz, remix, inderdaad Lily Wood. Daarna Madonna, Hung Up. En ja, wie niet opgenomen heeft, of opgehangen heeft, maar wel opgenomen, is Charlotte.
1: Meer in de middag. Animals on Air.
0: Hey, goedemiddag Charlotte.
2: Goedemiddag.
0: Hey, ja, Madonna hangt op en jij neemt op, hè?
2: Ja, precies.
0: Heel goed. Hey, hoe is het met je? Hoe is deze week?
2: Warm.
0: Warm, ja.
2: Het was een warme week inderdaad, voor ons en voor de dieren.
0: Ja, nou, als je dieren vervoert die ervan houden.
2: Ja, precies. Ja. Sommigen hadden er totaal geen last van.
0: Nou ja, precies. Die vinden het allemaal maar koud hier anders nooit natuurlijk.
2: Ja, precies. Dus nee, we hadden al een beetje natuurlijk extra voormaatregelen genomen. Wat zendingen doorgeschoven die waarvan we dachten, ja, dat kan gewoon niet met het transport. Ook wel kunnen we koelen, de rit is gewoon te lang. Dus het was iets rustiger dan verwacht. Maar daardoor hadden we dit keer eigenlijk tijd ook om zelf wat bijvoorbeeld dierenartsritjes te doen voor de huisdieren.
0: Okay.
2: Want we hadden wat klanten die hadden gevraagd of wij konden helpen met de laatste checks, zeg maar. En die honden die zaten of al in de opvang, omdat die mensen dan wat eerder zijn gevlogen. Of ze brachten ze naar kantoor en dan gingen we of met de honden alleen. Of de klant die wou ook, we hadden ook één klant die wou graag wel mee. Want een van haar honden, ze zegt ja, die is gewoon heel erg. Die kan heel verschillend reageren bij de dierenarts. En hij is wat rustiger misschien als ik erbij ben. Nou, weet je wat, dat vinden wij dan alleen maar fijn.
0: Ja, precies.
2: Want wij zien die hond ook voor het eerst. En we kennen ze net 5 minuten. Dan en dan sta je bij zo'n dierenarts waar toch allemaal dingen met die hond, zeg maar, gecheckt moet worden. Zoals het gebit, de oren, de ogen, de hartslag en zo. En dan toch even een pipetje geven. Ja, sommigen, je kan niet het verschil uitleggen tussen een pipetje of dat ze een entingsnaald in hun nek krijgen.
0: Nee, precies. Die honden zijn niet zo slim wat dat betreft.
2: Nee. Dus dan is het altijd wel fijn dat de eigenaar dan zelf inderdaad al aangeeft van hoe de hond kan reageren. En als ze dan zelf mee willen, ja, is het alleen maar beter voor het dier ook. Want dan hebben ze een vertrouwd persoon naast zich staan. En dan merken we vaak ook wel dat ze rustiger zijn.
0: Ja, inderdaad. Hoeft die hond ook weer niet te happen en zo in je arm en zo. Want dan weet je gewoon dat het gaat gebeuren, ja.
2: Stel weer een mooie tattoo.
0: Ja, precies. Ja, een paar hechtinkjes en zo.
2: Ja. Dus, en daarnaast hadden we ook we hadden wat honden voor Zuid-Afrika en de Emiraten. En dan moeten we ook met de papieren of de staatsdierenarts komt naar kantoor. Of we gaan naar Utrecht naar hun kantoor. Dus daar hebben we ook wat ritjes zelf van gedaan en geholpen. Dus ja, zo toch even lekker bezig geweest inderdaad.
0: Oké, bijzonder, dus, lekker.
2: Ja, verder deze week ook voor onze tweede tak, zeg maar, binnen Zoo Logistics. Dat is Niche Air Cargo. Dat is Special Cargo, die doet vooral pharma en tijdkritische vracht. En gewoon andere zendingen, bijvoorbeeld cruisebevoorrading. Dus daar heb ik ook veel zendingen voor gedaan, want die konden natuurlijk gewoon allemaal doorgaan, want dat is niet allemaal temperatuurgebonden.
0: Nee, dat is dan los van de dieren eigenlijk.
2: Los van de dieren, maar ook wel merken we dat dat steeds groter wordt inderdaad. En dit keer konden we dan vaak, vragen we dan of een extern bedrijf, want die regelt dan ook de screening, of hun het dan ook aanleveren.
0: Ja.
2: Maar ja, nu het zo rustig was, kon ik dat mooi zelf doen inderdaad. Dat scheelt toch weer, ja, toch ook weer een beetje in de kosten voor de klant.
0: Ja, precies dat inderdaad.
2: Ja.
0: Maar dat is dan medicijnen, maar niet echt dieren gebonden. Dus niet dat je specifiek alleen maar tijgerbalsem vervoert of zo?
2: Nee. We hebben wel eens inderdaad grote pallets met medicijnen die bijvoorbeeld naar wat armere landen toe gaat om daar de bevoorrading te helpen aan te vullen.
0: Ja.
2: Maar dat is echt, dat wordt 's ochtends gebracht en dat gaat 's middags weg.
0: Oké.
2: Omdat dat gewoon, ja, dat moet wel op een bepaalde temperatuur een beetje blijven.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen. En even terug naar de dieren, want daar belden we voor.
2: Ja,
0: die zaten dus tussen die medicijnen. Oh nee, ja, niet tussen die medicijnen.
2: Nee. Ja, deels.
0: Ja. Nog andere dieren, reptielen, metpootjes?
2: Nee, reptielen dit keer niet. Eigenlijk de hele week heb ik eigenlijk geen reptiel gezien.
0: Oké.
2: Dat is ook wel eens het nieuws.
0: Ja, zo sluit ik de week ook altijd af. Ik heb gelukkig geen reptiel gezien.
2: Ja, precies. Ja. Goede week dan geweest voor jou.
0: Ja, precies. Vooral die kruipende.
2: We hadden dit keer we hebben Artis geholpen. Dus we hadden drie grote zendingen. eigenlijk een bus van Artis op één dag en op de andere twee dagen, omdat Artis toen zelf niet kon komen halen. Is er vanuit ons zijn er twee sprinterbussen naar hun toe gegaan.
0: Oké.
2: Met tropische vissen, aquariumvissen voor het nieuwe aquarium wat bij hun is opengemaakt.
0: Oké,
2: opengegaan. Ja, dus dat was eigenlijk wel een project. Die ene zending heeft volgens mij is een project geweest van bijna 20 weken.
0: Oké.
2: Dus dan is het altijd fijn als het hier eindelijk is en alles in orde is en alles wordt goedgekeurd en het gewoon lekker daar naartoe kan. En dan kan je een grote groene vinker opzetten dat het mooi is afgesloten.
0: Ja, maar Artis heeft dus nieuwe vissen binnenkort. Of heeft ze feitelijk al, maar wanneer kunnen mensen daar gaan kijken?
2: Ja, inderdaad. Ja, het is open volgens mij al. Maar ze doen natuurlijk niet alles in één keer. Want het is toch nieuw ook voor hun. Dus dan inderdaad, in stappen inderdaad, zijn dan de zendingen binnengekomen.
0: Oké, ja.
2: Zodat we ze goed in de gaten kunnen houden.
0: Ja, die vissen moeten natuurlijk ook nog een beetje wennen en een beetje de weg weten in het aquarium.
2: Ja, precies, ja. Dus en dan zwem je opeens naast een vis. Die ene komt uit Indonesië, die andere uit Amerika. En jij hebt ook weer die taalbarrière.
0: Ja, precies, die taalbarrière. En waar die vissen natuurlijk ook even moeten zoeken van waar ga je heen als ze weer van die achterlijke kinderen op de glas staan te slaan. Trouwens, sterker nog, zijn meestal niet de kinderen. Zijn meestal de volwassenen die denken, ik ga lekker hard op het raam tikken. Dat vinden die vissen leuk.
2: Precies, ja.
0: Vinden ze heerlijk als je op het raam tikt. Het hele aquarium dreunt door, vinden vissen leuk.
2: Ja, ik stond toevallig met een. Ik was toevallig bij diezelfde airline me aan het aanmelden om een pallet af te leveren toen die chauffeurs aankwamen voor die zending. Dus die heb ik even geholpen, zeg maar, doorloodsen het terrein op.
0: Oké.
2: Okay. En toen stond er een andere chauffeur naast me en die vroeg inderdaad van, oh, doen jullie veel dan met dieren en zo? Ja, voornamelijk is dat dus een beetje uitgelegd dat de tropische vissen binnenkwamen. En toen vroeg hij zei maar, overal ter wereld komen ze vandaan. Ik zei ja. Hij zei, is het nou waar dat Australische vissen linksom spammen? Toen dacht ik, is dit echt?
0: Nou, eigenlijk vraag ik me dat ook wel een beetje af.
2: Ja. Vraag, weet je? Ja, het is eigenlijk wel logisch dat je denkt, oh, die vis die zijn linksom. Oh, dat is een Australiër.
0: Ja.
2: Of een Engelse.
0: Nou ja, dat vind ik eigenlijk ook wel, Maar heb je er nou op gelet?
2: Nee, want ze zitten. Nee, wij maken ze eigenlijk niet open. De staatsdierenartsen voor de voor de check, zeg maar, als ze binnenkomen, die maken ze ook open in een speciale ruimte waar je een bepaalde temperatuur hebt en een bepaalde verlichting moet daar zijn. Want als je ze in één keer die doos kan openmaken, gaat openmaken in een normale ruimte, zoals bijvoorbeeld op een kantoortje, dan kunnen ze toch schrikken of in shock raken vanwege de enorme klap qua verschil, qua licht.
0: Ja, precies. Ja, en die vissen moeten dan denken ze, dan gaat het open, dan zit je in een kantoor, dan denken die vissen, shit, ik ben helemaal in het verkeerde vliegtuig gestapt, want ik zit nou op een kantoor. Dat hebben ze me niet beloofd voordat ik wegging in Australië. Ze hadden me beloofd, Artis, groot aquarium, maar zit ik nu in een kantoortje bij Charlotte?
2: Ja. Nee, dus dat wordt altijd in afgesloten ruimtes gedaan en dan ook niet inderdaad alles gaat open. Ze pakken gewoon random een paar dozen van de pallets af.
0: Ja, precies.
2: En dan hebben ze het goed gekeurd.
0: Ja. Ja. Heb je nog een tipje van de sluier voor volgende week? Want we lopen een beetje tegen de NOS aan. Yeah. Anders wordt de programmaleider boos.
2: Ja, nou, alle politiehonden van afgelopen week, die zijn allemaal doorgeschoven ook naar volgende week. Dus ik heb nog meer politiehonden aankomende week.
0: James Hond zit al klaar.
2: Ja. En verder is het een beetje kijken. Want ik sta aankomende week alleen met mijn collega even lekker een weekje vakantie. Dus ik moet even kijken inderdaad.
0: Ja.
2: Hoe ik alles ga schuiven.
0: Ja. Nou, je hebt er in ieder geval wat beter weer bij, heb ik net voorgelezen. Dat is wel komen weer buitjes en onweersbuien aan, dus het gaat weer wat afkoelen. Dus voor de dieren wel lekker. Nou, dan ga ik je heel erg bedanken voor deze week weer. En volgende week gaan we weer lekker verder.
2: Ja, helemaal goed.
0: Ik wens ik je een fijn weekend, fijne werkweek en tot volgende week.
2: Yes, jij ook. Tot volgende week.
0: Doei.

0: Max on Air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
4: Meer in de middag.
0: William Hultzel.
5: Ich ziehe durch die

0: Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja. Inderdaad, je hoorde Matthias Reim inderdaad met verdampt, ik liep dicht. En ja, wat kun je van mij verwachten het komende uur? Nou, het komende uur hebben we natuurlijk Diederik hier nog zitten. Die schuift zo aan en die heeft wel nog iets heel interessants vertellen. En ja, goed, Diederik heeft ook een nummer uitgekozen. Dat gaan we zo draaien. Tot 3 uur ben ik in ieder geval bij je. En blijf lekker luisteren. Ik heb hier voor je Dean Lewis met I'm Getting Well.

0: Martin Garrix hoorde je. Featuring Lauf met ja, Matt. En daarvoor Taste, Sabrina Carpenter. Ja, het wordt een beetje jouw villertje, geloof ik. Ja, dus, hè, Diederik? Ja. Ik zal me hernoemen hier in de lijst. Villa Diederik.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, natuurlijk. Ja, Happy Demons bier. Ja, daar hoort natuurlijk een Alpenwalsje onder.
1: Ja, toch? Ja, hier altijd.
0: Oktoberfestwalsje.
1: Oktoberfest. Ja. Zeker.
0: Goed. Maar we hadden het net even zo bij de tussennummers door. Net even over van. Hier komt ook een Oktoberfest natuurlijk. Ietsje kleiner, maar.
1: Hier.
0: Achter iets. Ja. Ja, we hadden het over een festival. Niet per se een oktober.
1: Nee. Moet wel weer terugkomen naar Haarlem en meer. Weer een goed bierfestival.
0: Ja, hè?
1: Helaas geen Hoppig dit jaar.
0: Nee, die gaan niet door, hè, hoorde
1: ik. Nee. Het was echt onze thuiswedstrijd. Dus dat vonden we altijd hartstikke leuk. Dus we zijn nog wel kijken voor dit jaar. We hebben de afgelopen 2 jaar Haarlem en meer bier voortgedraaid.
0: Ja.
1: Of we dat dit jaar ook nog een keer kunnen doen.
0: Oké.
1: Want dat was wel een leuk iets. En zeker nu met het wegvallen van eigenlijk het grotere festival Hoppig. Is het wel zonde als wij als Haarlem meer geen bierfestival meer hebben.
0: Nee, precies.
1: Dus, En het is ook een mooie locatie bij Fort Knox. Dus dat
0: is eigenlijk de plek om, om te zitten voor zoiets. Hè?
1: Ja, daarom mensen kunnen ook niet met de auto daar naartoe komen. Hè?
0: Ja, nou ja, precies. Ja,
1: dus ze moeten wel te fiets of met de bus.
0: Je kan hem nergens kwijt.
1: Nee, ja, of duur in het centrum parkeren.
0: Ja, maar als je dan toch in het centrum loopt, zou ik zeggen, waarom pak je dan niet de bus?
1: Ja,
0: dat is toch ook echt daar waar je woont natuurlijk. Want we hebben in Haarlem meer natuurlijk ook nog eens de uitdaging dat die bus. Net zoals eigenlijk in elke gemeente die bus gewoon een vaste route rijdt die je niet even thuis brengt.
1: Nee.
0: Nee sommige mensen wat verder van de bushalte wonen, zeg maar.
1: Klopt.
0: Ja, Uber en taxis, die rijden ook op zo'n dag, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja. Dus.
0: Maar goed, dus er gaat wel weer wat aankomen, gelukkig.
1: Ja. Dus we zijn er druk mee. En ik zit hier ook even in mijn tennisshirt natuurlijk. Ik moet zo de baan op.
0: Ja, precies. Ja,
1: eventueel kampioen te worden. Maar dat kans is klein. Voor mij, mijn team die is nu onderweg, zit ook te luisteren. Dus jongens, kom, gaan ze pakken. En dames natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk. Ja,
1: gaan ze winnen. Pakken we vreten ze op. En als we niet doen, zijn we mooi tweede geworden. Dat is wat beter dan we hadden verwacht.
0: Nou ja, precies dat, ja. Dus we hebben het er net even over gehad. Veel gebeurt bij Happy Demons. Dan gaat het een beetje de andere richting in. Wat is jullie plan? Waar ga je naartoe?
1: We zijn nu op dit moment heel erg druk bezig met een beetje een reorganisatie. We hebben eigenlijk de klap gehad van Lighttown Brewers dat die failliet zijn gegaan. Dat kost ons ook bijna de kop.
0: Want dat was dus de brouwerij in Eindhoven die voor jullie ook zorgde dat bier in de flesjes kwam, zeg.
1: Ja, klopt. Ja, daarom. En Kees en ik hebben er even een tijdje over zitten praten. En lekker laten bezinken wat er nou allemaal is gebeurd. En gewoon allebei gezegd van, joh, we willen gewoon lekker weer de lol terugkrijgen in het bier maken. En we gaan gewoon weer kleinschalig brouwen. We hebben bijvoorbeeld voor Castan, dat is het restaurant bij het station.
0: Ja.
1: Daar gaan wij voor op een verzoek een special maken. Dus, ze hadden een biertje, die liep daar heel goed. Daar hadden wij nog 2 fusten van. En dan zei het gaat zo goed. En we gezegd van, nou, dan maken we die gewoon voor jullie nogmaals een keer opnieuw.
0: Leuk.
1: En we lopen daar goed. Dus eigenlijk als het bij hun op de tap komt van ons. Het zijn natuurlijk veel toeristen daar. Hè? En die, als die dan daar speciaal bier komen drinken, vragen ze toch vaak, heb je wat lokaals? Nou ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, dat is lokaler dan in de wijk waar het zit, dat daar bier vandaan komt.
0: Precies dus. En Castan zit dus langs de Van Heuvelgoedertlaan tegenover het station zo'n beetje.
1: Ja, het is eigenlijk niet te missen. Het is een hartstikke leuk restaurant trouwens ook. Kun je heel goed eten.
0: Ja, ik rijd er altijd voorbij.
1: Ja.
0: En ik ben nog nooit aan de andere kant geweest waar de ingang is.
1: Oké.
0: Dat is natuurlijk op dat industriestukje daar waar vroeger dan de kantoren zaten.
1: Ja.
0: Nu ook woningen ondertussen. En de Hyde Park staat er ondertussen trouwens ook. Dus dat is natuurlijk ook wel veranderd.
1: Het is een leuke locatie.
0: Dus een hartstikke leuke locatie ook. Moet ik toch maar eens gaan kijken.
1: Ja.
0: En een biertje drinken natuurlijk.
1: Ja, dat is
0: zeker.
1: Ja,
0: ja. Je had ook nog een andere boodschap een beetje. Er komt natuurlijk een beetje een speciale week aan. En, je moet natuurlijk ook straks rond 1:30 weer verder.
1: Ja, 1:30, 2:00.
0: Ja, precies. Ja. Laten we het even benoemen voordat we eruit gaan voor het nieuws met Jenny.
1: Ja, we zijn, zoals je weet, zijn we veel luisteraars weten al dat wij heel, heel erg bezig zijn met mentale gezondheid.
0: Ja.
1: En aankomende week is het de week van mentale gezondheid. Dus daar vinden wij van dat er toch wel wat meer aandacht voor mag worden besteed. Omdat het een onzichtbare, zoals wij zeggen, onzichtbare ziekte is. Meer mensen kennen het, maar heel veel herkennen het niet.
0: Nee.
1: En nou ja, dat is ook, er gebeurt eigenlijk heel veel. Er is een tekort aan therapeuten, er is overal een tekort aan. En wij vinden dat er eigenlijk meer geld beschikbaar voor moet worden gesteld. En daar maken we ons ook actief voor dat meer geld komt om meer praktijken te kunnen openen, mensen te kunnen opleiden. Maar ook dat de band te breken, dat mensen er ook over gaan praten.
0: Ja, wordt er ook naar politiek gekeken? Want ik denk dat, ik heb natuurlijk ook een registratie in de psychologie.
1: Ja.
0: En dat er politiek gezien wel dingen gebeuren met verzekeraars en dergelijke, waardoor ook het toenemen van psychologen gigantisch wordt tegengehouden.
1: Ook dat. En wat er ook is gebeurd, bijvoorbeeld, ik volg nu al 2 jaar groepstherapie, wat voor mij een gouden greep is geweest. Mm-hmm. Dat is voor mij de behandeling geweest. Als mensen naar mij vragen van, joh, hoe gaat het met je? Ik zeg, gaat goed, dan meen ik het ook.
0: Ja.
1: Dus dat is echt een hele stap vooruit. Ja, die groepstherapie, daar wordt nu door een bepaalde verzekeraar gezegd. Ik zeg de naam maar niet, want dat mag waarschijnlijk niet.
0: Dat voor mij wel hoor. Maar ja, ja, als jij het eruit flapt wel. Ik
1: ja,
0: het,
1: is, het begint met een C en eindigt op een Z. En het zijn de enige 2 letters in de naam.
0: Ja, ja, die dus. De ja, centrale
1: die,
0: nog
1: ja,
0: wat.
1: Die.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, die hebben gezegd groepstherapie 8 na 3, 4 maanden is er wel voorbij. En dan willen ze het ook niet meer vergoeden.
0: Nee.
1: Nee, ja, zo werkt groepstherapie niet. Dat groepstherapie, dan gaat echt dat, ik zit er al 1,5, 2 jaar in. En de meesten die erin zitten, zitten er zo ongeveer 2 jaar in of langer.
0: Ja.
1: Omdat het is niet zomaar opgelost.
0: Nee, ja. Kijk, wat ook in Nederland speelt, dat kan ik dan vertellen. Ondanks dat ik jou interview.
1: Ja.
0: Je hebt in Nederland voor veel takken heb je bij de verzekeraars een BIG-registratie nodig. Mm-hmm. Wat natuurlijk een verschrikkelijk goed systeem is. Want de huisarts heeft hem, de verpleegster in het ziekenhuis. En je mag niet zomaar aan mensen zitten of met mensen hun gezondheid bezig zijn. Op bepaalde niveaus en vlakken waar je ook dingen echt fout kunt doen. Hè?
1: Ja.
0: Dat is goed. Alleen ja, als psycholoog moet je dat dan ook hebben natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar nou, het schijnt hè, dat van wat ik zover ik erachter ben gekomen, dat om zo'n registratie te krijgen, er is een groepje psychologen die daar dan over beslist.
1: Ja.
0: Toevallig allemaal BIG geregistreerd, die ook gigantisch daarop hangen. En je moet dat echt hebben. En die maken die verzekeraars ook wijs. Eet, je moet het hebben, anders moet je niet vergoeden. Waardoor er verschrikkelijk veel wordt tegengehouden. En een bepaalde politieke partij waar ik de naam niet van ga noemen, want we zijn geen politiek programma, maar het is de grootste die nooit mee mag doen.
1: Oh,
0: die heeft ook al geroepen van er zijn zoveel coaches, life coaches, business coaches, mental health coaches, die ook een goede opleiding hebben en die daarmee mensen heel snel en heel goed kunnen helpen zonder 28 weken wachtlijst.
1: Klopt.
0: En als jij per jaar is mij verteld, die gegevens, dat er maar 20 psychologen per jaar een BIG-registratie krijgen, terwijl je zulke wachtlijsten hebt, denk je van, ja, die registratie is goed, maar heb je het overal voor nodig? Kijk, een psychiater is het tweede, dat die werkt met medicatie.
1: Ja.
0: En die, maar ja, iemand die jou in de eerste lijn opvangt en praat over een praktijkbegeleider bij de huisarts, ja, moet die dan een volledige 4-jarige of 7-jarige studie hebben?
1: Ja, nee, dat ik snap je zeker je punt. Ik ben nu zelf ook bezig met opleiding naar professional life coach.
0: Ja, oh, leuk.
1: Ja, wat mij heeft geholpen, wil ik anderen ook teruggeven. Dus het geeft mij enorm veel kracht ook. Het is een superleuke opleiding, maar waar jij het inderdaad op zegt, het doel is inderdaad, er zijn ook ervaringsdeskundigen dan in het vak.
0: Ja, ja, ik ben zo ook begonnen omdat ik met een psycholoog in aanraking kwam.
1: Ja.
0: Want ja, ik wilde bij meer radio werken en toen hebben ze meteen doorverwezen. Ga jij eens met een psycholoog praten?
1: Ja.
0: Nee, waar geintje? Nee, daar niet van, maar ik zat bij de brandweer natuurlijk. En, ja, niks ernstigs, maar af en toe moet je er even over praten met wat je meemaakt. En dat toen denk ik, ja, dat is mooi dat je daar eigenlijk kan voorkomen dat je daar echt PTSS of zo van zou krijgen.
1: Ja, die mensen zijn ook zonder een psycholoog met papieren, zijn die ook in het begin wel goed te helpen. En,
0: ja, tuurlijk.
1: En wat jij ook zegt, een life coach, die kan ook mensen doorverwijzen uiteindelijk naar een psycholoog als het echt nodig is.
0: Nou, de grap is, als je dan praktijk opent, kan ik je dan vertellen. Je wil een AGB-code hebben. Je wil natuurlijk in het zorgdomein komen, zodat de huisarts makkelijk kan doorverwijzen. Dat je makkelijk mensen hun gegevens kunt inzien.
1: Ja.
0: Ook goed van die BIG-registratie, want je kan gewoon bij iedereen in gegevens kijken waar je anders niet thuis hoort, denk ik. Maar aan de andere kant, als jij het voor je professie doet en aangetoond wel een registratie hebt.
1: Mm-hmm.
0: Andere registratie, niet de LOE-cursus van 3 uurtjes... coach Bloemschikken of zo, weet je, gewoon echt iets diepers.
1: Ja.
0: Dan, dan wordt dat tegengehouden door die BIG-registraties. Dan wordt het heel moeilijk, want een kleine praktijk moet je gewoon heel hard werken om alle huisartsen contact te houden. Zorg dat hier doorverwijzen. Ja, ik doe ook iets heel specialistisch. Dat is mijn voordeel, dat mensen gauw bij me terechtkomen, omdat ik de enige daarin ben. Maar ja, goed, het wordt zo tegengehouden. Dat is wel jammer inderdaad, om dat daarmee af te sluiten. En Ja, goed. Wat ik zeg, dat is weer, het gekke is namelijk van die AGB-code krijg je als jij 4 jaar psychologie hebt gestudeerd. Ja, maar jij is uit welke psychologie? Of pedagogiek ja. Of iets anders in de sociaal-maatschappelijk. Dus het hoeft niet eens psychologie te zijn wat je studeert. Je mag ook iets in de kinderdagopvang studeren.
1: Ja.
0: 4 jaar lang. Weet je, ik zeg maar wat. En dan mag je registreren als psycholoog.
1: Ja.
0: Weet
1: ja.
0: je, en als je dan, kijk, en eigenlijk van die 4-jarige studie weet ik, kan ik je vertellen dat alleen het laatste jaar over therapeutische handelingen gaat.
1: Ja.
0: En 1 jaar gaat alleen maar over statistiek. En dat ja. is heel goed als je na 4 jaar zegt, ik wil geen therapie. Ik had ooit een vriendin lang geleden, zij was psycholoog en ze had niks met mensen. Het bestaat. Ja. Zij had iets met statistieken en toegepaste cognitieve psychologie. Waarom ja. maken mensen fouten? Hoe ga je het voorkomen? Ja. Ik kende haar uit de luchtvaart ook. Nou, dat voel je me aankomen. Die was helemaal van die statistieken. Want die deed die onderzoeken. En die wou ja. helemaal niet met mensen praten. Die vond dat laatste jaar niks aan.
1: Nee.
0: De meeste psychologen die wij hier nodig hebben op de werkvloer. Die ja. hebben natuurlijk gewoon puur die therapeutische vorming nodig.
1: Ja,
0: hoe ga je
1: ja.
0: met iemand praten? Hoe we uitvragen? Nou, daar hebben we allemaal technieken voor. Hoe ga je verwijsbrief ontvangen? Hoe ga je ja. hem terugschrijven naar de huisarts?
1: Met
0: je bevindingen of je vermoedens.
1: Ja, en dat is ook waar ook aan schort is inderdaad. Dat er zijn echt wel mensen die ervaringen hebben. Dus
0: ja.
1: Die willen gaan coachen. En dan moet je echt een heel traject volgen. Terwijl ja. je denkt, van, ja, zij weten wel bepaalde vlakken.
0: Ja.
1: Hoe ze die mensen kunnen begeleiden en coachen. En daar schort het inderdaad ook wel veel aan. En ik denk dat niet voor iedereen is elke therapievorm de juiste therapievorm. Daar wordt dan ook verder naar gezocht. Maar er kunnen wel een hoop mensen al worden geholpen ja. met al aan het stuk de eerste stap. Dat zijn ja. de life coaches.
0: Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook een psychosociale basiskennis gedaan, ja. opleiding. Ik krijg eigenlijk van alles wat. Ook een stukje met geneeskunde en dergelijke. Ja. Ziektes, aandoeningen, lezingen over kanker, over hart- en vaatziekten. Ja. Maar inderdaad ook omdat niet altijd tussen de oren zit om het zomaar uit te
1: nemen.
0: Maar andersom ook niet. Het zit ook niet altijd in het lijf.
1: Nee, daarom, dus
0: dat gaat er dan over. En daar leer je vooral van ook verwijsbrieven krijgen ja. en terugschrijven. Maar daar leer je vooral van wanneer verwijs ik iemand door? Wanneer kan ik iemand niet helpen? En is iemand ja. die, ik noem maar wat, een EMDR doet, gewoon een betere keuze? Of ik maak het ook mee, omdat ik specialistisch ben met mensen uit Brabant of Groningen komen. En dat ik moet zeggen, nou ja, mijn specialisme, je zit hier goed, maar je zit beter bij een EMDR, ik zeg maar wat. En dat kan ook in Groningen.
1: Ja.
0: En dan ga ik daar doorverwijzen van mensen die ik daar ken of niet. Weet je. Ja. Dan ga ik kijken wat daarin mogelijk is.
1: Ja.
0: En dat moet je gewoon zeggen. Want dat gebeurt helaas ook veel in de GGZ. Dat toch de kleine praktijken ook de mensen wel binnen moeten houden.
1: Ja.
0: En ik ken de verhalen. En dan gaan we ook even richting het nieuws. En daar komen we zo weer op terug.
1: Ja, is goed.
0: Dat er hele grote instellingen zijn die ook gewoon de mensen binnen moeten houden. Dat is een reden waarom ik er niet zou willen werken. Ik noem geen namen.
1: Nee.
0: Hier niet ver vandaan. Maar dat zijn de instellingen die iedereen kent, die over 5 steden verdeeld zitten ongeveer.
1: Ja,
0: met een paar 100 psychologen.
1: Mij,
0: niet zozeer dat niet in de verslavingszorg, maar gewoon de algemene.
1: Ja.
0: Maar dan moet je als psycholoog dus maandelijk. Ik ga nu hele gevaarlijke dingen zeggen. Ik moet snel naar het nieuws.
1: Ja.
0: Moet je dus maandelijk een reportage maken. Hoeveel patiënten heb jij behandeld? En waarom heb je die en die patiënt weggestuurd? Want daar hadden we nog een die en die therapie op kunnen inzetten. Want en daarom krijgen we die mega grote gebouwen en een paar 100 medewerkers.
1: Ja.
0: Dat moet verdiend worden. En dat is ook een beetje wat misgaat. Terwijl de kleinere praktijken vaak kleiner aanpakken, kleinere kosten hebben, kleinere overhead. En daarmee wel veel gerichter wat kunnen.
1: Daarom ben ik ook blij dat ik bij een kleine praktijk zit.
0: Ja, dus, precies.
1: Ze kennen je door en door. Er zitten maar een paar therapeuten. En dat ze weten naar wie moeten doorzetten.
0: Ja, precies. We komen er zo na het nieuws nog even op terug. We gaan er even uit met Chris Cross Amsterdam, whenever. En dan zijn we straks weer bij je terug.
1: Top, gaan we doen.

0: Forgotten Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Strandbus moet files naar kust deze zomer beperken en winkels in Hoofddorp ontruimd vanwege vreemde geur. De strandbus rijdt deze zomer weer vanuit Haarlemmermeer naar de stranden van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. De bus rijdt elk weekend van 20 juni tot en met 30 augustus. De speciale lijn vertrekt vanaf het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Reizigers kunnen gratis parkeren bij Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en daar overstappen. Volgens de provincie moet de strandbus lange files richting de kust verminderen. Ook hoeven bezoekers die niet gebruik kunnen maken van deze speciale lijn daardoor minder lang te zoeken naar een parkeerplaats bij het strand. Meerdere winkels aan het burgemeester van Stamplein in Hoofddorp zijn woensdagmiddag ontruimd vanwege een vreemde geur bij supermarkt Dirk van den Broek. De hulpdiensten kwamen rond 2:30 ter plaatse. De brandweer deed onderzoek naar de herkomst van de geur en verrichtte metingen in en rond de winkels. Over de oorzaak is nog niets bekend. De supermarkt werd tijdelijk afgezet met lint. Er zijn geen meldingen gedaan van gewonden of van mensen die onwel zijn geworden door de geur.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Ja, er zijn vandaag perioden met zon en het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 25 graden en er waait daarbij een zwakke noordenwind rond kracht 2. Ook zondag schijnt de zon, maar daar is er plaatselijk ook kans op een enkele bui en ligt de temperatuur een fractie lager dan vandaag. Na het weekend gaat de temperatuur verder naar beneden en wordt het erg wisselvallig weer met dagelijks kans op enkele regen- en onweersbuien. Aan het eind van de week is het een stuk koeler en komt de middagtemperatuur dan ook niet meer boven de 20 graden uit. En goed, als je de weg op moet, vermijd Amsterdam en regio. Want aan deze kant, de kant van de Haarlemmermeer, rondom de Haarlemmermeer, zit het gewoon lekker vast. Dat heeft te maken met het feit dat de A9 ook dit weekend gewoon weer aan de beurt is. Zoals altijd of tijd geweest is. Want de A9, Holendrecht, Amstelveen, Stadhart. En dat is dan de richting Diemen-Alkmaar, die is afgesloten. Hetzelfde voor Alkmaar-Diemen. Knooppunt Badhoevedorp, knooppunt Holendrecht is ook dicht. En daardoor ontstaat op de A4 Den Haag-Amsterdam, Schiphol, knooppunt Nieuwe Meer, 10 minuten vertraging met 6 kilometer langzaam rijden, stilstaand verkeer. Op de A2 Utrecht-Amsterdam, bij Amsterdam-Zuidoost, knooppunt Amstel, 3 minuten vertraging, 5 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Denk je, ik rij even snel om via de Koenplein. Niet gaan doen, want knooppunt Koenplein, Watergraafsmeer.

0: 2 hebben 7 minuten vertraging. Dus ja, ook die loopt open en dicht steeds. Maar dat schiet natuurlijk niet op met al die verkeerslichten. Toch niet iedere keer dat...
1: Ja, je zou maar zo moeten tennis in Amsterdam, zeg.
0: Ja, hè, zometeen. Oh. Ja, goed. Ik kom nog wel zo even terug, hè.
1: Ja, ja. Ja.
0: We gaan eerst nog even wat met een stukje muziek doen, denk ik zo, hè.
1: Ja,
0: waar hebben mensen voor, hè. Ik heb hier voor je inderdaad, wat hebben we? Weer een dagje ouder.
2: Meer in de middag.
3: William Hultsel.

0: Bryan Adams, Run To You. En daarvoor Nothing's Holding Me Back, Shawn Mendes. En we hebben aan tafel nog Diederik zitten nog steeds. Hè? Ja, nog even.
1: Nog even, ja.
0: En dan moet je de wedstrijd in.
1: Ja, ja, ja. De spanning begint wel een beetje toe te nemen, hoor. Dus, ja. Ja, het is leuk. Het is gezonde spanning. Dus,
0: ja. Ja, dat is goed juist. Dat heb je ook nodig, hè?
1: Ja, kijk, de kans dat we kampioen worden is gewoon heel klein. We moeten tegen nummer 1. We kunnen 5 punten halen. En dat is de max. Ja, ze staan niet voor niks bovenaan natuurlijk. Dus, maar ik vind het wel weer eens een keer lekker om gewoon een wedstrijd te hebben met lekkere, gezonde spanning. Net zoals dat je in het toernooi een finale moet tennissen, dat je lekker gewoon een uurtje of 11 moet spelen, dat je de hele ochtend al een beetje die gezonde, lekkere spanning hebt. Ik ben daar klaar voor.
0: Ja, ja, dat is wel nodig. En we hadden zo tussendoor ook even over de GGZ en hoe dat allemaal werkt een beetje. En dat eigenlijk best wel gek is dat er heel veel therapeuten of coaches zijn die je perfect kunnen helpen.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Maar dat de verzekering het dan niet wil dekken omdat er geen afspraak mee gemaakt is.
1: Klopt, die heb je dus ook inderdaad. En of dat er gewoon een verzekeraar zegt van joh, die therapievorm die is binnen zoveel maanden wel klaar. Terwijl ze het helemaal niet snappen hoe dat dan werkt, zeg maar, die therapievormen. Waar we het ook net over hadden, het is gewoon een traject vaak bij therapie waar je echt wel meer dan een jaar zoet mee bent. Bijvoorbeeld inderdaad met een burn-out of dat je gewoon mentaal even niet lekker zit.
0: Ja.
1: Als mensen zich daarom ziek melden, dan is het vaak niet vanwege dat ze geen zin hebben om te werken. Ze willen wel werken, maar het is gewoon op.
0: Ja, ja.
1: Het is op. Er moet eigenlijk weer een recharge komen.
0: Ja.
1: En een therapeut die kan je daar heel goed bij helpen. Maar ook bijvoorbeeld al een life coach kan je daar al bij helpen. Dus
0: ja, precies dat, hè. Ga eens even de dingen op een rijtje zetten voor jezelf. Ja. Stop eens met de dingen die energie kosten.
1: Want wat heel veel mensen denken is, een therapeut die geeft jou de antwoorden. Maar een therapeut gaat juist naar werken dat jij zelf je eigen antwoorden vindt. Hij gaat het niet om een presenteerblaadje, want daar leer je niks van.
0: Nee, maar dat kan ook haast niet werken. Want ik vind werken werkt niet voor jou waarschijnlijk.
1: Nee, daarom. En wat een keer iemand tegen me zei is van je zit nu al 4 jaar aan het traject en je krijgt wel gewoon de antwoord. Ik zeg, nee, daar gaat het juist niet om. Het gaat om dat ik zelf waar het bij mij diepgaande probleem ligt, zelf ontdek. En dat ik daar ook zelf aan kan werken. En dat kreeg ik dus ook van in de groepstherapie door. Inderdaad, dat het voornamelijk is gewoon erken en herken je gevoelens.
0: Ja.
1: En dat is vaak bij mensen die in de burn-out terechtkomen of dus ook die pakken dus, wat we het net ook over hadden, die pakken de signalen wel op. Maar negeren eigenlijk die signalen. Totdat inderdaad dan de bom barst. En dat is binnen eigenlijk lutte seconden. Dan heb je eigenlijk je hersenen gewoon een kortsluiting, een overdrive gekregen.
0: Ja, eigenlijk komt het gewoon net zo onverwacht als een verkoudheid. Ja. Net zo snel ook als het erop aankomt als je weg hebt. Toch?
1: Ja, ja en dat is vaak. En dan bij een burn-out lig je er gewoon heel lang uit.
0: Ja.
1: De ene komt sneller bovenop dan de andere. Maar als je het op tijd gewoon bij je werkgever aangeeft, dus bijvoorbeeld werkgerelateerd is van joh, ik ben even gewoon, als ik na 4 uur werken ben ik gewoon heel moe. Ja, dat is vaak niet een teken dat je lui bent, maar het teken dat je lichaam gewoon iets tegen je zegt van joh, het is, pak je rust en ga dan met je werkgever van, joh, is het misschien verstandig dat ik een tijdje 50% ga werken, 4 dagen of 5 dagen in de week 4 uurtjes pak.
0: Ja.
1: Werkgevers staan er steeds vaker open voor om het probleem aan te pakken samen met jou, dan liever dan dat jij 2 jaar lang eigenlijk ziek thuis zit.
0: Ja, precies. Ja, het wordt nog steeds wel een beetje, hoor. Dat wordt wel minder, maar toch nog wel gezien als van ja, maar dan neem je toch even 2 weekjes vakantie. Ga je lekker naar de zon.
1: Ja.
0: Kom je weer terug, ben je weer opgeladen.
1: Ja.
0: Het probleem juist met de burn-out is dat die gewoon niet meer oplaat, die accu.
1: Nee, dat is het grote probleem inderdaad. En dat die accu moet opgeladen worden, ja, dat kan op verschillende manieren. Bij elke persoon kan dat verschillend zijn. Het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld per dag gewoon minder moet werken, minder uren draaien, meer vrije tijd. Dat hij gewoon thuis kan bijkomen eigenlijk. Hobby, wat jij dan ook net zei.
0: Ja.
1: Gaan sporten bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ik tennis daarom ook best wel veel, omdat het gewoon echt mijn hoofd leeg maakt. Ik ben niet met mijn gedachten bezig, maar gewoon ik moet die bal over het net zien te krijgen en dat punt zien te maken.
0: Ja, ja, wat ook vaak meespeelt is natuurlijk dat je toch voor je werkgever wil, dat hadden we toen net over ook, je werkgever wil je blijven presteren natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, dat herken ik ook, om het zo maar te zeggen. Wat mij ook altijd opvalt, ik maak ze natuurlijk ook in mijn beroep mee, is dat mensen met burn-out, ik hoor ze allemaal in de regel, in het algemeen hoor ik ze 1 ding zeggen. Ik wil zo graag weer aan het werk.
1: Ja.
0: Ik wil niet thuis zitten, ik wil dit niet. En dat is denk ik ook misschien wel de boodschap van, misschien wil je het niet, maar misschien moet je voor jezelf kiezen. En gewoon je werkgever even laten links liggen. Want
1: ja, En vaak zijn het ook de mensen die in de burn-out terechtkomen, die echt ook naast hun werk ook heel veel andere dingen doen.
0: Ja, ook nog. Ja.
1: En het belangrijkste is eigenlijk, wat ik nu ook in die opleiding leer, is dat mensen die zeggen van, ik heb geen tijd om te sporten. Nee, je hebt er geen prioriteit voor.
0: Nee, precies dat. Ja.
1: Je moet echt aan jezelf ook denken. En het is heel menselijk dat jij gewoon gaat sporten of dat je x aantal dagen in de week gewoon thuis blijft. Dat je tv gaat kijken of dat je een hobby doet thuis. Dat je gaat kleuren, weet ik veel. In ieder geval iets waardoor jij rust krijgt.
0: Ja, precies. Energiegevers.
1: Ja, en als je constant ook naast je werk dan dit moet regelen, dat moet regelen. Ik doe dus. Ja, die emmer die loopt vol.
0: Ja.
1: En dan op een gegeven moment overstroomt die complete emmer. Dan ben je klaar.
0: Ja, wat is er dan ook is eigenlijk een beetje de kern erin dat je dan ook op dat moment zou moeten afvragen van wat is het waard? Wat heb ik eraan? Wat krijg ik ervoor terug?
1: Ja, sommigen zeggen krijgen heel veel voldoening voor terug. En dat kan, maar je moet ook, als iemand tegen zegt van, joh, ik zie dat je toch wel behoorlijk vermoeid eruit ziet. Je ziet er niet lekker uit, niet goed uit. En het is al een tijdje zo. Luister dan ook gewoon naar diegene. Want die zegt dat natuurlijk niet voor Jan Doedel.
0: Ja, precies dat.
1: En die maakt zich zorgen om je. En ik heb wel een aantal mensen om me heen dat ik af en toe tegen zeg van, joh, je pak even wat rust voor jezelf. En stap even wat terug. En dan zeg je, nee, en dat komt wel goed. En dit en dat. En dan zeg ik ook, ja, maar op een gegeven moment komt het niet goed. Ik zeg, dan is die emmer te vol. Die loopt over. En ja, jij laat het kraantje doorlopen. En hoe meer het overloopt, hoe erger het wordt.
0: Ja, het is natuurlijk mijn burn-out een beetje ook van, ik vergeleek het net al met verkoudheid.
1: Ja.
0: Je zou kunnen zeggen, volgens mij, als ik het goed zeg, van die knop gaat in één keer om. Kan van de een op de andere minuut. Gewoon paf, nu.
1: Ja, mensen kunnen echt in één keer op de werkvloer een complete explosie hebben. Die ze nooit hebben gehad. En die woest worden. Of weet ik veel, het kan ergens anders gebeuren. Of die gewoon in één keer mentaal compleet inzinken. Die beginnen te huilen en in het hoekje kruipen.
0: Ja.
1: Ja, en inderdaad, wat jij ook zegt, dat is gewoon, voornamelijk is het heel veel mensen die het hebben gehad, die zullen het wel herkennen. Het is inderdaad dat knopje, het is er in één keer. Maar de signalen waren al een hele tijd daarvoor al.
0: Ja, zou je kunnen zeggen dat mensen dan achteraf wel die puzzelstukjes zien liggen. Dat ze denken, ja, 2 jaar geleden, dus op dit moment zien ze de puzzelstukjes niet. En achteraf wel, dus zou je daar een beetje kunnen denken?
1: Ja, dat wel. Daar geloof ik wel, omdat ik het zelf ook heb meegemaakt natuurlijk. En ik heb die puzzelstukjes ook niet gezien. Dat heeft mij uiteindelijk ook de kop gekost. Ook altijd gedacht van, joh, het komt wel goed en dit, dat. Ja, en uiteindelijk zit je met een PTSS en een chronische depressie opgezadeld.
0: Ja, ben je nog verder van huis. Dan ben je, alleen de burn-out, ja.
1: Ja, dus ik leer ermee leven. En dat komt echt door gewoon intensief jarenlang therapie. En ik weet als ik me bijvoorbeeld een dag kut voel. Dat ik dan weet wat ik moet doen. En dat ik tegen de mensen om me heen ook het gewoon kan zeggen. Van, jongens, ik voel me even gewoon niet goed. Ik wil gewoon even met rust gelaten worden. En dat is niet dat ik niet een handreiking wil doen van, ik heb je niet nodig. Maar ik heb meer zoiets van, ik weet wat ik zelf moet doen om weer rustig en kalm te worden. En dat is gewoon, ja, dan moet ik echt, ik voel me ook niet meer schuldig als ik na bijvoorbeeld zeg van, ik zit een dag thuis gewoon een beetje te gamen en tv te kijken. Dat is voor mij een reset.
0: Ja, precies. Ja, het wordt toch wel een beetje gezien. Burn-out wordt toch wel nog steeds door mensen echt benoemd als zijnde, ja, het is allemaal zo modern iets weer. En dat is natuurlijk ook een moderne ziekte.
1: Het is een moderne ziekte, ja. Dat sowieso. En het is qua, kijk, het is niet mijn expertiseveld is het niet. Ik hoop dat het wel ooit een keer gaat worden. In ieder geval het mentale gezondheid, psychologie, dat mij wel een beetje expertiseveld gaat worden. Waar ik mensen mee wil leren helpen, herkennen ze, of dat zij het gaan herkennen en erkennen van het gevoel wat ze hebben. En dat ze eigenlijk voordat ze dus in die burn-out of in die depressie terechtkomen, al leren omgaan met die signalen.
0: Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat in Nederland is iedereen verzekerd.
1: Ja.
0: Ja, zo niet. Ik heb zelf buitenland gewoond. Zo niet, krijg je ook binnen 2 maanden een brief van de Belastingdienst van, je bent niet verzekerd. We gaan je straf geven. Ze niet heel snel bewijs dat je het wel bent.
1: Ja.
0: Dus ja, je kan natuurlijk altijd een keer naar de huisarts gaan, naar POH, de praktijkbegeleidster. Ja. En er gewoon eens over praten. Als je denkt van, nou, ik ben zo druk, ik ben steeds moe.
1: Ja.
0: Gewoon eens, weet je, leg het eens op tafel.
1: Ja, het is voornamelijk voor mannen ook een stuk schaamte natuurlijk. Hè?
0: Want
1: een man moet stoer zijn en sterk. En die helpt niet. Dat is onzin. Het is juist heel sterk van je als je je gevoel herkent. En erkent ook gewoon dat je gewoon tegen jezelf kan zeggen om die omgeving, joh, het gaat gewoon kut met me.
0: Ja, ja, en eigenlijk best wel apart ook. Want ja, je kan zo stoer en sterk zijn als dat je bent natuurlijk. Mm. Maar als je dacht dat die knop omgaat, dan ben je helemaal niet meer zo stoer en sterk. Dan ziet toch iedereen het.
1: Ja, daarom.
0: Eerlijk is eerlijk, ja.
1: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat was bij mij ook eigenlijk. Inderdaad, toen bij mij de knop echt omging 4 jaar geleden, was inderdaad via werk. Dat ik was gewoon bang voor mijn teamleider. Ik was gewoon bang voor ik was in één keer bang voor hem. Maar ook
0: kreeg allerlei angsten.
1: Ja, ja. En toen heb ik de vrijgezellenfeest van mijn beste maat gemist. Dat zou ik nooit doen, maar ik dacht, dat klopt gewoon iets niet. En nu moet ik echt aan de bel gaan trekken. Mijn vrienden kunnen me niet meer helpen. Dit is echt iets waar eerst een huisarts naar moet kijken. Toen heb ik de huisarts gebeld. Die heeft gezegd van, joh, als ik al nu al hoor, jij gaat sowieso tegen je werk zeggen, ik ben de komende weken niet aanwezig. En we gaan even kijken wat het is. Ja, uiteindelijk psycholoog kon ik heel... Ik had de mazzel 2 weken later al terecht.
0: Echt heel snel in
1: Nederland. Ja, dat is echt heel veel mazzel heb ik gehad toen. Dat hij een plekje vrij kreeg. En die heeft gewoon gezegd in het begin van, jij werkt gewoon maar 2, 3 uur per dag. Ja. Dan ga je naar huis, want jij zit vol. En als je dit doorzet, dan zit je in je burn-out. Zeg maar bij jou is er veel meer aan de hand.
0: Ja, dus eigenlijk als ik zo de boodschappen hoor, dan moeten we ook richting de andere boodschappen. Dat is de NOS die wat gaat vertellen. Als je de boodschap zo hoort, ja, je kan hem maar beter op tijd zeggen. Schaam je er niet voor.
1: Ja.
0: Want die dag komt toch als je doorzet. En achteraf, wat is het waard, hè?
1: Ja, inderdaad, wat is het waard?
0: Ik gaf een voorbeeld kort. Dan gaan we er echt uit over mijn eigen ervaring. 26 jaar geleden. Toen ik me weer beter meldde uit een burn-out, toen werd ik dezelfde dag ontslagen.
1: Ja.
0: Hij kon toen ontslaan met ontslagrecht. Er waren ook andere wetten dan nu. En dat was de dankjewel die ik kreeg nadat ik mezelf voor die werkgever kapot gewerkt heb.
1: Ja.
0: Dankjewel en je bent ontslagen.
1: Ja, ja,
0: dus hou dat ook in gedachten. Dat die huisarts is voor jou gratis als je verzekerd bent. En het kost niks behalve 10 minuten van je tijd om even een kort praatje te maken. En later misschien een POH.
1: Ja.
0: En die werkgever waar je zo hard je best voor doet, die gaat jou toch niet vertroetelen achteraf. Nee. Je krijgt hoogstens een stank voor dank in veel gevallen. Want je hebt verschrikkelijk veel geld gekost.
1: Ja.
0: We gaan er even uit voor de NOS.
1: Ja.
0: En, jij gaat denk ik nu richting je tennis.
1: Ik ga richting Amsterdam. We gaan voor het kampioenschap knokken.
0: Ja. Nou goed, heel erg bedankt voor je komst hier. En fijn dat we erover kunnen praten. Ik vind het ook heel knap van je dat je hierover praat en ervoor uitkomt. En gelukkig veel anderen kunt helpen.
1: Ik hoop dat mensen die luisteren, die ermee zitten, ook de stap gaan zetten. En als je het wil, kan je ons altijd via happydemons.nl benaderen. Om contact te zoeken. En dan we helpen je graag en adviseren je ook graag.
0: Ja. En dat gezegd hebben, dan gaan we er speciaal voor jou uit. Alvast een beetje voorbarig, maar we gaan er gewoon vanuit. Ik heb voor jou Queen, We Are The Champions.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak. Onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.
3: William Hultzog.

0: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, je hoorde Gigi D'Agostino natuurlijk. En daarna hoorde je niemand minder dan Shakira met Sue. En ja, dat is even ietsje langer dan normaal. Want Diederik is ondertussen weg, wat een topvent. Zo zie je niet alleen bierbrouwen aanpakt, maar ook zich vooral inzet voor onze mentale gezondheid. Diederik, via deze weg, want je zit ondertussen in de auto. Ja, nogmaals heel erg bedankt. Top dat je er wou zijn, inderdaad. En ja, de komende uur kun je nog wat een en ander gaan verwachten. Ik heb nog leuke activiteiten. We hebben nog een keer het weer en tot 3 uur ben ik bij je. Dan gaat Tom Verdraan het nog een keer overnemen. En ja, binnenkort gaat daar wat in veranderen. Dat krijg je later te horen. Tot 6 uur is Tom Verdraan bij je. Met onder andere de nieuwe supertrack voor de komende week. En de voetbalcompetitie. Dan van 6 tot 8 hebben we Groove Connection met Maurice Gerrits. En om 8 uur heb je Jaap en William on air. Want Max is vandaag een dagje vrij. Dus ik ben om 8 uur vanavond ook weer bij je tot 10. En daarover 10 gesproken. De Tars en Tine zullen om 10 uur het overnemen tot 12 uur. Zo komen we aan het einde van jouw zaterdagavond inderdaad. Daar zijn we lekker naartoe aan het werken. En wat ik verder nog voor je heb is natuurlijk lekkere muziek. En wat ik hier wel toepasselijk bij vond was Robbie Williams met Feel.

0: Je hoorde Evolution, Nothing But Thieves. En daarvoor Robbie Williams, wat viel.
1: Robbie.
0: Ken je Robbie?
1: Ja, vroeger had je de Robbie Bobby Show. Dat is een piratenzender. Dat was heel anders. Ja. Vijf huizen zaten.
0: Robbie Bobby Show, dat is voor jouw tijd, hè? Ja, we hebben natuurlijk niemand minder aan tafel dan onze eigen politieagent hier.
1: Ja, even controle uitvoeren hier. Hoor.
0: Ja, controle. Programmaleider. Ik dacht even dat je me kwam ontslaan en dat ik het laatste uur niet meer vol hoef te maken. Kan ik lekker
1: nee hoor, er is gewoon koffie, jou is niks aan de hand.
0: Nee hoor. Maar je vertelt me net iets onderweg hier, Maries.
1: Ik stond in de file op de Kruisweg.
0: In de file, en die staat hier niet bij mij, bij de ANWB.
1: Nee, die staat op de Kruisweg, staat hier de Kruisweg, richting het centrum van Hoofdorp als vast. Waarom? Er is een ongeluk gebeurd op de Beursplein.
0: Oké.
1: Wat precies weet ik niet, maar ongeluk gebeurd. Ambulances, politie, alles erop en eraan. En de boel staat vast. Dus dan weet je dat.
0: Er is iemand gebotst.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Waarschijnlijk wel, hè?
1: Ja, en niet moedwillig, maar zijn per ongeluk, denk ik dan.
0: Je mag er niet op wedden natuurlijk, zoiets. Want het is gewoon te voorspellend. En te veel voorkennis bij wedden is strafbaar.
1: Ja, maar ze fietsen van twee kanten, hè?
0: Dat bedoel ik. Ja. Ik wou zeggen, wedden met voorkennis is strafbaar feit natuurlijk. Dus dat mogen we niet. Maar ik zou bijna wedden dat het een fietser was.
1: Je moet eigenlijk je hoofd daar, als je daar kan rijden, met je hoofd gewoon echt een kwartslag kunnen draaien. En weer terug, heen en weer.
0: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, een beetje zoals zo'n L. Dat je hoofd van 360 graden.
1: Kom je aandraaien met een L, dan kijk draaien. Precies, inderdaad. Dan kijk
0: wat zou daar een oplossing zijn op die. Hij heeft daar weer trouwens een normale naam. Ik had er gunt mee, zo was een Geliefontein. Dat deed natuurlijk gewoon weer nu nog wat.
1: Jij denkt in oplossingen, helaas. Hè?
0: Ja, ik denk in oplossingen in het verkeer. Want stel je voor dat je dat fietspad gewoon in één richting zou maken.
1: Dan nog gaan fietsers alle kanten op fietsen. Maar dat is een probleem. Ja, een probleem.
0: Zullen we gewoon minder moeilijk maken om fietsers aan te rijden? Dat als je een fietser aanrijdt die tegen de richting in rijdt, dan is het gewoon zijn eigen schuld, dikke bult. Ja. Ben je juist automobilist, mag je gewoon naar huis niks
1: Ja, precies, inderdaad. Ja.
0: Moet je schade betalen in je auto?
1: Ja, inderdaad. Ook nog. Goed idee. Gewoon één richting maken.
0: Ik wou zeggen, de oplossingen zijn niet heel moeilijk. Maar wij zitten niet in de politiek.
1: Wij zitten achter de radio zitten.
0: Ja, daarom, wij zijn de politiek.
1: En jij vandaag 4 uur radio maken, hoor ik.
0: Nee.
1: Ja, vanavond ook 2 uur, toch?
0: Maar dat is 2 uur. Dus ik zit 5 uur radio vandaag.
1: 5 uur? Oh, je doet nu 3 uur.
0: Ik heb 3 uur vandaag. Ik heb altijd 12 tot 3. En dan, Max moest weer de mensen helpen. Als arts en werken en dat soort dingen. Arme Max. En Jaap vroeg van, goh, wil jij weer komen? Dus geen barbecue vanavond.
1: Mensen die vragen wie Max is, geen idee.
0: Max, ja, Max, iedereen kent Max toch wel na al die jaren. Dat mag toch wel.
1: Er is een dramatisch muziekje eronder staan, zeg.
0: Ja, jij begon over een ongeval. Ik denk politie, hè?
1: Waar is het ook weer van, dat muziekje?
0: Het is een baantje.
1: Ja, baantje, ja. Baantje.
0: Dat was toch laatst bij Rick Klaus in zijn programma?
1: Ja, de broer van Peter Reumer heet hij.
0: Ja, Peter Reumer. Ja, precies. Ja. Leuk, hè? Maar goed, ongeval dus op Beursplein. Daar kun je beter niet rijden. Zometeen ga ik ook nog vertellen waar je nog meer beter niet kan rijden. Hier in Aalmeer en omstreken. Via de ANWB is dat gemeld dan. Zullen we nog een beetje iets met muziek gaan doen?
1: Het is radio, kan.
0: Heb je een verzoeknummertje?
1: Of een verzoeknummer hebt, maar misschien...
0: Ik zie jouw verzoeknummertje hier wel staan. Ik heb hier voor jou... Speciaal voor jou, Wannabe Spice Girls.
1: Oh, Spice Girls. Ja!

Je hoorde Timbaland featuring One Republic, Apologize. En daarmee is het na een paar minuten voor half geworden. Ik ga het overgeven aan Jenny en we gaan eruit met Offenbach, Overdrive. Oh.

0: een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: A9, 2 weken afgesloten tussen Badhoevedorp en Holendrecht. En Haarlemmermeer gaf 63 vergunningen voor flexwoningen af. De A9 is de komende 2 weekenden in beide richtingen afgesloten tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verbreding en verdiepte aanleg van de snelweg. De afsluitingen duren van vrijdagavond tot maandagochtend. Verkeer wordt omgeleid via de A2, de A10 en de A4. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Ook enkele lokale wegen gaan tijdelijk dicht. Het gaat onder meer om de Amsteldijk Zuid en de Achterdijk bij de brug over de Amstel. Tijdens de werkzaamheden gelden kortingsacties voor openbaar vervoer en deelvervoer. De gemeente Haarlemmermeer heeft tussen 2021 en 2025 vergunningen verleend voor 63 flexwoningen. Daarmee behoort de gemeente tot de kopgroep van vergelijkbare gemeenten. Volgens het expertisecentrum Flexwonen zijn er momenteel 9 locaties met tijdelijke woningen. Landelijk daalde het aantal vergunningen voor flexwoningen vorig jaar sterk. Gemeenten stellen ook aan tijdelijke woningen eisen op het gebied van duurzaamheid, voorzieningen en inpassing in de omgeving. Flexwoningen worden gezien als een manier om sneller extra woonruimte te creëren.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Dankjewel Jenny.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Ja, vandaag zijn er perioden met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 25 graden en er waait een zwakke noordenwind met de rondkracht 3. Windkracht 3. De zondag schijnt de zon wel, maar plaatselijk is er ook kans op een enkele bui en ligt de temperatuur fractie lager dan vandaag. Na het weekend gaat de temperatuur verder naar beneden en wordt het erg wisselvallig weer met dagelijks kans op enkele regen- en onweersbuien. Aan het eind van de week is het een stuk koeler en komt de middagtemperatuur dan ook helaas niet meer boven de 20 graden uit. En dan het verkeer in de Haarlemmermeer en omstreken. De A9 is, Jenny zegt net ook al, die is afgesloten. En natuurlijk, dat is dan op het traject Holendrecht richting Rotterpolderplein. Ondertussen zo'n beetje, zou ik bijna kunnen zeggen. Amstelveen Stadhart. Goed, omdat die dicht is in 2 richtingen, ontstaat er van alles rondom Amsterdam inderdaad. Want de A10, knooppunt Komplein, knooppunt Watergraafsmeer. Afrit Volendam, Zeeburg is 3 minuten de vertraging. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A10 Watergraafsmeer, Koenplein. Bij Watergraafsmeer, knooppunt de Nieuwe Meer. 7 minuten vertraging, 7 kilometer. Langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Dan vervolgens op de A10 bij afrit Watergraafsmeer, Durgerdam. Dat is knooppunt Amstel richting Koenplein. 4 minuten en 4 kilometer langzaam rijdend stilstaand verkeer. Succes als je erin staat. Zometeen komt Taylor Swift eraan. Maar eerst heb ik hiervoor Kensington met Stay.
3: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: Ja, hier aan tafel hebben we Maurice van Dam.
1: Hey. Goedemiddag.
0: Ja.
1: Welkom. Welkom. Meer omroep. Radio en televisie en internet.
0: Ja, binnenkort gaan we televisie maken. Hè?
1: Is je stuk dan?
0: Nee, de televisie is door Robert gemaakt hier. Die doet het weer. Maar wij gaan toch een programma doen, hoorde ik.
1: Wij?
0: Ja, toch?
1: Ja, dus 's nachts na 12 uur.
0: Precies. ik film en jij mag... Nou, laat ik maar. Het is nog voor 7, hè, luisteren kinderen. Een programma over clubs gaan we doen, toch? Een soort club to date, maar dan club to date to club.
1: Is een datingprogramma? Is een datingprogramma of zo?
0: Ja, je hebt natuurlijk Club to Date op woensdag. Dan doen wij gewoon de dateclub of zo.
1: De dateclub, gaan we omdraaien.
0: Ga jij al die clubs af om te daten?
1: Hey, piep over wat anders.
0: Ja.
1: Je kan een mooie prijs winnen.
0: Oh, is dat zo?
1: Uurtje bowlen.
0: Ja, uurtje bowlen.
1: Morgen kan dat. En dat kan morgen hier bij Meer Radio, morgenochtend.
0: Ja, meer compleet, hè?
1: Als je weet welk voorwerp ik omschrijf in het spelletje ding.
0: Zullen ze gewoon vast gaan geven? Je kan een uurtje bowlen winnen. En ik hoor trouwens binnenkort weer een vlucht in een simulator ook, hè?
1: Ja, kan wel.
0: Ja, maar dat is morgen nog niet. Dus morgen is nog even voor het oefenen. En voor spek en bonen kun je bowlen. Leuk hoor, bowlen, Klaus. Zullen we naar de aanwijzingen luisteren?
1: Nou, is goed. Ik luister mee.
2: Aanwijzing 1.
1: Je kunt mij vinden in de slaapkamer.
0: Day to club. Oké.
1: In de slaapkamer.
0: Nog een keer.
2: Aanwijzing 1.
1: Je kunt mij vinden in de slaapkamer. Kijk even in je slaapkamer rond, William.
0: Kijk ik zal even kijken. Wel. Shirley, kijk even. Ik ben vanavond thuis. Kijk even je tegen.
1: Jouw vrouw ligt in de slaapkamer.
0: Die is waarschijnlijk bezig met huiswerk of zo. Werk. Geen idee.
1: Nee, dat is goed kijken. Hey.
2: Aanwijzing 2.
1: Ik ben een uitkomst als je er 's nachts uit moet.
2: Aanwijzing 2.
1: Ik ben een uitkomst als je er 's nachts uit moet. Ja.
0: Oh, dat is wel heel erg lastig.
1: Ja, dat is lastig, hè?
0: Ja.
1: In de slaapkamer.
0: Dus ja, niet mevrouw, want...
1: Nee.
0: Juist niet. Dan moet je er overheen als je het bed uit wil 's nachts.
1: Ja.
0: In de weg gegaan, weet je. Dat is een heel geintje.
2: Aanwijzing 3.
1: Ja, ik geef licht als je mij aanzet.
0: Oh.
1: Dus je kunt mij vinden in de slaapkamer. Ik ben een uitkomst als je er 's nachts uit moet. En ja, ik geef licht als je me aanzet.
0: Ja. Is dat trouwens een nieuw geluidje van jou, van het hele ding, deze...
2: Aanwijzing 3.
0: Er zit zo een computerbliep.
1: Ja, er zit...
2: Aanwijzing 3.
1: Het is een beetje een rommeltje. Ja.
0: Of is het juist een hele oude,
1: zeg maar? Nee, het is gewoon door elkaar heen gehuzzeld.
0: Oké, ja. Het is gewoon een oude, zeg maar.
1: Je moet ze even goed rechtzetten. Ja. Wat leuk, aanwijzing.
0: Zullen we zo meteen nog wat muziek gaan luisteren?
1: Of nu eigenlijk?
0: Lucas en Steve komen eraan. Ik heb ook met Metallica in het lijstje staan. Leuk, joh.
1: Lekker.
0: Ik heb een leuk lijstje gemaakt vandaag, inderdaad. Maar eerst Lost Frequencies met Love to Go.

0: Ja, je had een berichtje, hè?
1: Oh, ja, ik hoorde een motor starten, maar ik...
0: Ja, jij komt met een berichtje aan.
1: Ja, ik heb een berichtje over een motor. En niet over een motor van een vliegtuig, een motor van een boot. Een motor, over een motorfiets. Twee wielen. Maar die motorrijders, ken je die gasten?
0: Ja, levensgevaarlijk, hè?
1: Ja, raar vuur met.
0: Ja, ik weet het.
1: En de motor is gisteravond op de N200 richting Haarlem in brand gevlogen. Ter hoogte van de verkeerslichten bij de dubbele buurt in Halfweg.
0: Ja.
1: Ik heb even niks, maar goed. De bestuurder wist zijn voertuig tijdig langs de weg tot stilstand te brengen. En bij aankomst van de brandweer stond de motor in lichte laaien. Brandweerlieden zijn direct gestart met blussen. En na korte tijd was het onder controle, zeg maar, die motor.
0: Oké.
1: Okay. Motor onder controle, dat sowieso. Hey, en de A9 is in mei en juni meerdere weekenden afgesloten tussen het knooppunt Bad Verdorp en Holendrecht. De afsluitingen zijn nodig voor werkzaamheden aan de verbreding en verdiepte aanleg. Dat is wel, van de snelweg.
0: Ja, ze gaan me laten zakken. Ja, echt, komt zo'n, voordat je naar beneden rijdt, wil omhoog. Dat is wel leuker, dat is een beetje spannender. Want in Nederland heb je al van die snelwegen.
1: Dat is een achtbaaneffect.
0: Ja, maar als je op de snelweg rijdt in Nederland, pas richting Zuid-Limburg ongeveer, dan wordt het pas een keer spannend.
1: Wordt
0: dan wordt het leuk, een beetje omhoog, omlaag. Ga je Duitsland. Maar hier is alles zo vlak, dus hier moet je gewoon zelf een gat graven, zodat je een beetje een soort achtbaaneffect krijgt.
1: Ja, dat doen ze op de A9 dus.
0: Ja. Dat is ook leuk met de motor.
1: Ja.
0: Als hij niet op de hand vliegt. Ja. Nee, maar goed, je hebt het natuurlijk afgelopen 3 uur al een beetje gehoord. In mijn verkeersbericht, zeg maar steeds.
1: Oh ja?
0: En dat die A9 weer dicht is. En dat gaat dus nog een tijdje duren.
1: Had jij het al voorgelezen, het bericht?
0: Ja, ik moet dat 3 keer doen, hè. En anders dan mag ik niet om 3 uur weg zometeen.
1: Doe ik het 4 keer.
0: Doe nog een keer. Ja, goed hoor. Ik heb het nieuws, ik heb het bericht al weggedaan. Heb je nog meer berichten?
1: Meer berichten? Nee, ik heb
0: meer berichten.
1: Geen berichten.
0: Geen bericht is goed bericht.
1: Bericht.
0: Ja, ik had het eerder al beloofd. Zullen we lekker naar Metallica gaan luisteren?
1: Ja, lekker, doe maar.

0: Mag jij hem afkondigen, Maries? Hoe heet het nummer?
1: Ik hoor de gitaar. Ja.
0: Ja,
1: hè? Metallica was het volgens mij. Hoe heet het nummer, Wim?
0: Whisky in het potje.
1: Ah, lekker zeg.
0: Whisky in the jar.
1: Hey, trouwens, het is warm weer geweest de afgelopen dagen. En als je dan, je kunt overal zwemmen, het Haarlem in het bos kun je zwemmen. Ja. Ik heb een heel flauw bericht, is een heel flauw intoon aan een bericht, hoe is dit? Want op de Lisse Dijk, nabij Buitenkaag, is een automobilist gisteren in het water beland.
0: Ook al?
1: Ja, het is een beetje warm in de auto. Nadat deze in het bos was gekomen...
0: Was de airco's terug?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Even afkoelen.
1: Met een geparkeerde auto en hij is in het bos gekomen met een geparkeerde auto en een verkeersbord. Rond 2:30 kregen de hulpdiensten een melding van een automobilist die in de ringvaart was gereden. En bij aankomst van de hulpdiensten bleek 1 persoon uit het voertuig te zijn gekomen. En die stond dan aan de waterkant met zijn auto in de ringvaart.
0: Mm. Oké. Okay. Ja.
1: Was een heel warme dag, hè?
0: Ja, maar ja, het is toch zonde van je auto. Heel vervelend. We maken grappen over, maar het is heel vervelend voor die mensen. Ik hoop
1: meer luisteren, denk ik, godverdorie, wat een rare mensen de radio.
0: Ja. Nou, ik hoop dat ze er goed vanaf komen en dat ze ook snel een nieuwe auto hebben.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Ja, meestal moet je wel een nieuwe auto hebben als je zoiets doet.
1: Heb je wat te kopen?
0: Ik heb nog een motor te kopen. Ik heb nog een fiets. En er was iemand anders ook die een motor nodig heeft. Vertelde
1: je. Ja, is een hand gevlogen, die motor.
0: Ik heb er nog eentje te kopen. Ja. Maar dat is wat anders. Over ongevallen gesproken. Breaking news. We hadden net onze lieve collega Annemiek die even binnenkwam. Was zojuist op de Beursplein bij de Rotonde. En... Jij besprak het met hem, want ik was natuurlijk aan het voorbereiden.
1: Er is een ongeluk gebeurd op Beursplein.
0: Ja, dat vertelde
1: je. Scooterrijder, een motorrijder is er volgens mij gevallen. Zijn er gevallen. En het staat nog steeds vast. Want er is een onderzoek bezig, dus het staat nog vast. Maar je kunt wel langs, maar wel mondjesmaat. Met een gangetje van 10, 15 kilometer per uur mag je het lang tuffen.
0: Oh, gelukkig. Dus het is niet helemaal vast tot aan Lisserbroek.
1: De kruis zegt misschien een beetje, een hoofdweg misschien een beetje, dat is een beetje vaststaan.
0: Hey. Ja. Dus, maar het zou nog zeker 2 uur duren zijn.
1: En de tip is, ga via de Pakslaan naar het centrum. Pakslaan, langs de molen.
0: Ja. Dat kan, ik snap het. Ja, langs de molen, langs Fort Knox en zo daar.
1: Zit onder de molen.
0: Ja, precies. Nou, daar dan.
1: Daar,
0: Kun je ook een tussenstop maken trouwens.
1: Heb jij je aandelen daarbij?
0: Bij Martin.
1: Martin.
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Oh. Maar daar moeten we het toch eens over gaan hebben, inderdaad. Mijn nichtje begon laatst ook al zijn geld te hebben voor het radiowerk.
1: Geld voor het radiowerk?
0: Ja, mijn nichtje.
1: Dan moet je beetje je best doen, William.
0: Ik heb een klein nichtje, die begon, we moeten eens over geld praten.
1: Die zit natuurlijk
0: elke week...
2: Mannetje van de radio.
0: Ja, dat is ooit ingesproken voor ons. En nu wil ze een keer geld hebben. Ja, is altijd goed, hè. Kinderen worden steeds slimmer. Ja, hè. Dat stuur me een tikkie. 25 cent per keer, hè. Ja, en daarmee komen we aan het eind van mijn deel van Meer in de Middag. Het is inmiddels 3 uur geworden.
1: Oh.
0: Dat betekent dat ik weg mag. Weg moet zelfs, want Ton die zit... die is al druk met zijn papieren, zit al klaar. Ton gaat het nog een keer doen vandaag, hè?
1: Ja, Ton gaat goed.
0: Ja, maar dan gaat wel wat veranderen, hè? Jij bent nu programmaleider, jij mag het vertellen.
1: Ik zeg helemaal niks,
0: maar zeg je nog helemaal niks. Nou, dan moet je gewoon vooral volgende week luisteren. En blijven luisteren. Over blijven luisteren gesproken, want we gaan richting je zaterdagavond. Na mij neemt Ton vandaan het over tot 6 uur. Ja. Met ook weer de nieuwe supertrek gaat hij weer doen. Voetbalcompetitie. En Maurice Gerrits is van 6 tot 8 met de Groove Connection. En dan Jaap en Max on air vanaf 8 uur. Zonder Max met mij. Dus ik ben om 8 uur weer bij je terug vanavond.
1: Gezellig.
0: En om 10 uur komen Tars en Tieners hier weer met TNT... En de early gabbers, dat is het punt dat ik naar huis moet. Ja, ieder zijn muzieksmaak. Maar het is wel erg gezellig. En,
1: als je ervan houdt, kan luisteren. Als je van hout is het leuk.
0: Ja, daarom. Ja, tuurlijk.
1: Wij zijn niet kaal.
0: Ik blijf vaak ook hangen.
1: Wij zijn geen gabbers.
0: Nee, ik heb dat. Ik deed wat anders. Ik luisterde met Metallica in die tijd.
1: Wow.
0: Ja, en dan staat hier de dikke weer voor mij in het lijstje klaar. Goed, dat gezegd hebben, dat is 3 uur. We gaan eruit. Wij gaan weg. Jij mag blijven, want ik heb hier voor je Mel Smit met Stee.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: Tom van Dranen.

0: Goedemiddag, dat waren Goo Goo Dolls met Iris.
1: Tom van Branen. Meer in de
0: middag. Welkom bij deze Meer in de Middag. Het tweede deel alweer, want het eerste deel werd gedaan door William Hulsel. Dank William voor de afgelopen 3 uur. En in deze 3 uur hebben wij natuurlijk om 3:15 en 4:15 vandaag hun muziek. 4:15, Attinten van Dieren, speciaal Zaak Hoogdorp. We hebben natuurlijk het weerbericht voor je van Ronald Mulder. Ik stel de nieuwe supertrack aan je voor. Wat gaat het worden? En we hebben heel veel goede muziek. Ja.

0: Tja, voor de verandering een keer in het Zweeds. Met moerstaal, ABBA was dat, met Ring Ring.
1: Vandaag in de muziek.
0: Neil Young moet op 30 mei 1997 een tournee door Europa afzeggen. Hij heeft een behoorlijke snee in zijn vinger gekregen. Met snijden van een stuk vlees voor een boterham.

Mama uit Zweden, ze reisde de hele wereld over. En het Roxette uit Zweden, die reisde de hele wereld over. Onder meer met deze grote hit, It Must Have Been Love. Het is bijna 16:30 en tijd voor het meer nieuwsoverzicht met Jenny Westra. En tot die tijd een nummer 1 hit voor je. En dat is een enige nummer 1 hit voor Champagne, uit Champagne in Amerika. Op 30 mei 1981 staan ze nummer 1 in de top 40. 8 weken lang om precies te zijn, met hun enige hit dus. Dit is

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Storing zorgt opnieuw voor problemen bij Krukjesbrugge en Jaarmarkt brengt opnieuw drukte naar Bad Hoevedorp. De Krukjesbrugge kampen sinds vorige week met een storing. Door een onbekende oorzaak kunnen de bruggen niet worden bediend. De provincie onderzoekt het probleem. Door de werkzaamheden is de N201 tussen de Spieringweg en de Javalaan donderdag en vrijdagavonds en 's nachts afgesloten. Verkeer moet omrijden via de Driemerenweg en de N201. Fietsers, voetgangers, hulpdiensten en het openbaar vervoer kunnen wel gebruik blijven maken van de route. De storing komt kort nadat de vernieuwde bruggen na 2 jaar werkzaamheden weer volledig waren geopend. Het centrum van Bad Hoevedorp staat op zaterdag 6 juni weer in het teken van de jaarlijkse markt. De jaarmarkt Bad Hoevedorp duurt van 10 uur 's ochtends tot 5 uur. Verspreid door het centrum komen tientallen marktkramen met onder meer mode, accessoires, cadeauartikelen en huishoudelijke producten. Ook lokale winkels doen mee aan de activiteiten. De markt trekt ieder jaar veel bezoekers uit Bad Hoevedorp en omliggende plaatsen. Volgens de organisatie is er aanbod voor jong en oud. Bezoekers kunnen daarnaast vragen stellen over gebiedsontwikkeling, verkeer en werkzaamheden in Bad Hoevedorp.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
6: Meer in de middag.
5: Tom van Dranen.
0: Meerradio. Supertrack.
7: I'm the blood, sweat, tears, believer. I'm the man in me.
8: Radio Subtrack van deze week. The Script. Man in the Arena.

0: En dat is de supertrack voor deze week. Man in the Arena van The Script. En wat gaat er nieuwe worden? Na 5:30 ga ik je allemaal vertellen.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Vanavond en vannacht komen er enkele opklaringen voor. Het koelt wel af naar 11 tot 18 graden. En zondag wisselen wolken en zonnige momenten elkaar af. Van west naar oost wordt het dan 19 tot 26 graden. En hier is uit 1987. Ze komen uit Australië. NXS en Need You Tonight. Oh, yeah.

0: een multimiljonair.
1: En dat is de allernieuwste van de bankzitters, multimiljonair. De voetbalcompetitie die is helemaal voorbij. Maar ik heb wel een nummer 1 hit voor je in dit half uur nog, hoor. Dat is namelijk de nummer 1 hit uit de Billboard hitparade van 30 mei 1964. De plaat komt al uit 1962. Omdat ze zo populair waren in Amerika, werd er toen pas een hit in 1964. De Beatles staan vanaf 30 mei 1964 één weekje nummer 1 in Amerika. Met hun allereerste single, namelijk Love Me Do.

Ain't Nobody Loves Me Better. En dit is op naar het NOS Journaal van 4 uur. DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince of Bel-Air, oftewel Will Smith.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Tom van Dranen.
2: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records

We gingen naar Oostenrijk, 1986, de productie van Rob en Ferdy Bolland, die nummer 1 kwam in Amerika. Dat was Rock Me Amadeus van Falco. Goedemiddag, welkom terug bij Meer in de Middag, alweer het vijfde uur. En dit uur is hij hier in de studio, hoor. Ad Hinter van Dieren Speciaal Zaak Hoofddorp. En vandaag gaan we het hebben over konijnen en knaagstiks.

0: Mevrouw Jack samen met Spree Wilson in The Spark.
1: Meer in de middag, dierenrubriek. Met Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.
0: Ad, goedemiddag.
2: Ton, goedemiddag.
0: Ad, laat het vandaag eens over konijnen hebben.
2: Leuk.
0: Je geeft een konijn, geef je hooi. Ja. Kun je nog wat anders geven? Iets lekkers of zo?
2: Ja, natuurlijk. Ze krijgen gewoon voer en daarbij inderdaad hooi. Maar er worden mij veel gevraagd hoeveel knaagsticks een konijn mag.
0: Dus niet alleen hooi, maar ook andere voeding?
2: Gewoon normale voeding. Hooi is het hoofdvoer en daarbij heb je gewoon voeding. Maar je geeft ze ook wat snaai, snoep, lekker, knaagsticks.
0: Een beetje verwennen, hè?
2: Ja, natuurlijk. Dat doe je bij jezelf ook. Hè. Uh-huh. En dan wordt aan mij veel gevraagd hoeveel zo'n konijn mag hebben. Nou, indien het konijn een knaagstick krijgt, eet hij hem de hele dag in één dag op. Zou dat goed zijn of is dat te veel van het goede? Wat een konijn mag eten hangt net als bij de mensen af van hoeveel energie er wordt verbrand. Daarnaast groeit het gebit van een konijn zijn hele leven door. Dus moet er genoeg gekauwd worden om de aangroei af te slijten.
0: En daar is een knaagstick dan voor?
2: Daar kan een knaagstick goed bij helpen. Zeker, voor het afslijpen van het gebit. Alleen, het doet het niet alleen. Voor het afslijten van het gebit heb je hooi nodig. Ruw voer noemen we dat. Dus gras, grasbok en hooi. En als hij daarop kauwt, dan heb je altijd dat de tandjes mooi blijven en dat ze niet te lang worden. Knaagsticks moet je zien als een verwennerij. Met redelijk veel energie en voedingsstof erin. En als je dan konijn dan weinig actief is en hij is erg opgericht op eten, of zelfs al te zwaar is, dan kunt u zo'n stick beter eens per maand geven. En niet één keer in de dag. Een erg actief konijn dat veel beweegt, mag er vaker eentje hebben. Maar let op dat hij of zij goed zijn rauwvoer eet. He, dat is wat belangrijk is. Dat ruw voer, dat hooi, die grasblokken, dat soort dingen. Het hoofdvoedsel zijn.
0: Dat moet het hoofdvoedsel zijn, oké. Maar wat is nou het beste voer voor je konijn?
2: Dat zijn de biks.
0: De biks?
2: Ja.
0: Vertel.
2: Ik zeg altijd maar tegen iedereen, wat het mooiste is, je geeft hem hooi. Dat is het hoofdvoer. En daarnaast geef je hem een biks. Biks lijkt een beetje op paardenvoer. He, er zijn twee verschillende soorten voer. Je hebt gemengd voer en je hebt de brokjes. En het gemengd voer, daar zit van alles in. En daar zit van alles in wat een konijn nodig heeft. Mais, granen, noem het maar op. Het nadeel daarvan is dat de konijn het vaak kan uitzoeken en sommige brokjes laat liggen. Mm. En dat zijn meestal de brokjes waar de meeste voedingsstof in zit.
0: Dat zal je altijd zien. Hè?
2: Ja, dat doen wij ook. Hè. Het is net niks mens eigen.
0: Ja.
2: En denk erom, een konijn heeft ongeveer 25 gram voer per kilogram lichaamsgewicht nodig. En dat moet dan aangevuld worden met een onbeperkt hooi en een heel klein beetje groente.
0: Wat voor groenten? Spinazie, andijvie?
2: Ja, andijvie is erg goed, maar geef ze geen sla. Want mooie Hollandse sla, daar zit heel veel nitraat en nitrine in. En dat is niet goed voor de konijn.
0: Een klein knaagstuk zijn dus speciaal voor gezelligheid.
2: Yes.
0: Nou, goed om te weten allemaal, Ad.
2: Dankjewel, graag gedaan.
0: En tot volgende week, hè.
2: Wij zien elkaar.
0: Hoi.
2: Hoi.

Ja, de Leeuwen komt eraan. Nog eventjes aan de andere kant van de oceaan gaat hij beginnen over 2 weken. Namelijk het WK voetbal. En dat was de Leeuw komt eraan. Een van de vele platen die gemaakt zijn voor het WK voetbal. Dit was Samuel Welten. Het is bijna 16:30 en dan is het tijd voor het NOS Journaal. En tot de tijd de nummer 1 hit. En daarvoor gaan we naar Frankrijk. De Franse hitparade van 30 mei 1970. 4 weken lang bovenaan. Het standaardwerk, het fantastische werk van Simon Garfunkel. Dit is The Bridge Over Troubled Water, van het gelijknamig album.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meer radio, Haarlemmermeer.
6: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: Baby Makes a Blue Jeans Talk uit 1981. Een van de vele hits van Dr. Hook.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Vanavond en vannacht komen enkele opklaringen voor. Het koelt af naar 11 tot 18 graden. En zondag te wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Van west naar oost wordt het dan 19 tot 26 graden.

0: de middag.
1: Zaterdagmiddag. Meer in de middag. Hier ben ik geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox in 2008 en House am See.
2: De jarigen van vandaag.
1: De Nederlandse platenproducer en componist Eddie Owens is vandaag 80 jaar geworden. Hij is onder meer de componist van Dinge Dong van Tietz In. En produceerde ook al hun platen. En we hebben ook nog een andere jarige, namelijk uit Amerika. Winona Judd, die is vandaag 62 jaar geworden. En samen met haar moeder had zij in 1989 een hele grote hit. Dit is Why Not Me?

0: De nieuwste van Danny Vera uit Zeeland, dat was Try Again.
1: Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
0: Zonnige klanken tot het NOS-journaal van 5 uur. Uit Miami, de Miami Sound Machine. Dit is uit 86, conga. Tot zo, hè.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Tom van Branen.

0: En dit laatste uur van deze Meer in de Middag. Het zesde uur begonnen wij met de Pussycat Dolls en I Don't Need a Man. Wat heb ik nog in dit uur voor je? Twee nummer 1 hits, vandaag de muziek. En natuurlijk de nieuwe supertrack. Wat gaat het worden? Doe het allemaal na het NOS-journaal van 5:30. En ik heb goede muziek voor je. Zoals van Snelle, er is een nieuw album van hem uitgekomen. En daar heb onder meer deze single, Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: 1984, Madonna staat aan het begin van haar carrière en heeft een hit met Dress You Up.
1: Vandaag in de muziek.
0: Een concert van Kenny Rogers in de Royal Albert Hall in Londen moet op 30 mei 1999 worden onderbroken na een bommelding. 3000 bezoekers worden vriendelijk verzocht door dringend de zaal te verlaten. Omdat er geen bom wordt gevonden, vervolgt Kenny Rogers zijn optreden. Onder meer met dit nummer uit 1997. Dit is een lekker walsje. Dit heet Lucille.
2: In a bar in Toledo, across from the depot,

terug naar 1987 met Midnight Oil. Het was Beds Are Burning en Midnight Oil, die komt uit Australië. Het is bijna 5:30 en het is tijd voor een nummer 1 hit. De nummer 1 hit uit Italië van 30 mei 1992. 11 weken lang nummer 1 daar in Italië. Snap and Rhythm is a Dancer.

0: filmpje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Meer radio.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
1: Tom van Braak. Meer radio. Super track.
5: No one to text when the plane lands, or to call when it's taking off. Right there, baby, stand.
1: Het Meer Radio Subtrack van deze week: Olivia Dean, Baby Steps.

0: Baby Steps, zo heet de nieuwe Supertrack. De komende week hebben wij gekozen bij Meer Radio voor Olivia Dean. En dit nummer dus, Baby Steps. Het hing een beetje om één stem. En die stem, ja, die ging toch naar Olivia Dean, hoor.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Vanavond en vannacht koelt het af. Na 11 tot 18 graden. En zonnig wissel wolken en zonnige momenten elkaar af. Van west naar oost wordt het dan 19 tot 26 graden. Gauthier, samen hier met Kimbra. Lang geleden alweer, hoor. Dit is Somebody That I Used To Know.

mooier dan een zomerdag in Mokum. Dat was uit Hoofddorp Gerry Holland. Hier bij Meer Radio in Meer Edenmiddag. En ik heb nog een nummer 1 hit voor je. We gaan naar Zweden. 30 mei 1980. De winnaar van het Eurovision Songfestival. 6 weken lang bovenaan. Johnny Logan en What's Another Year.

Douwehoff was dat met With You. Zes uur lang gemaakt door William Hulsen en Tom van Daan hier bij Meer Radio. En straks na zes uur, twee uur lang Maurice Gerrits in radio. En hij presenteert de Groove Connection. Dan wij om acht uur, Jaap en Max van Air, met Jaap Koopmans en Max Brugge. En we sluiten de dag af met TNT, oftewel Tinus en Tassan. En ik heb er nog eentje voor je hier bij Meer Radio. Dat is een lekkere ouwe van Meja. Ken je haar nog? Dit is All About the Money. Fijne dag verder.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, Denise LePage op jouw favoriete zaterdagavond, oftewel Lime and Your Love. Zo overleed afgelopen dinsdag door een beroerte. Had al kanker sinds 2023. Mocht maar 76 jaar oud worden. En dat is niet de enige die ging. Rob Bass, die ook nog op 59-jarige leeftijd. Zeer jong natuurlijk. Zijn terminale toestand hield hij verborgen voor zijn fans, waardoor het voor velen al kwam als een grote schok toen ze hoorden dat Rob Bass was overleden. Samen met de DJ Easy Rock maakte hij onder andere Get on the Dance Floor en Joy and Pain, maar ook deze hip-hop klassieker. Je hoort It Takes Two.
1: Right about now. You're about to be possessed by the sounds of MC Raw Face.

Ja, zover ik het heb kunnen uitzoeken, komt dit uit Noorwegen. Ivent, Let's Party. Degene die je op vocals hoort is Mike Terrell. Wat een fijne plaats, zeg. Hij is net uit. Echt een lekker liedje. Jordan met hier. Nou, dat komt lekker maar. Stond uit. Je hoorde het hier, Groove Connection. Gewoon heel veel lekkere feel-good muziek. Daar hoort deze zeker bij. Rudimental samen met John Newman. Je hoort

bij Culture Beat. Maar ze deden het ook natuurlijk helemaal als zichzelf. Kim Sanders, Jordan Shobi hier in de groove. Tegenwoordig zit ze een beetje in de urban jazz hoek. Ja, zo moet je dat zien. Ja, je had op een gegeven moment een paar van die dames. En die namen het sampletje van New Year's Day van U2. En maakte daar een leuke single van. Ik heb het over Kiss AMC, Eendagsvliegje. Al een hitje met A Bit of U2. Je hoort hem nu.

0: album, de James Brown van het album In the Jungle Groove. Give it up or turn it loose. Ach, ik heb trouwens nog nieuws voor je. Dat is het nieuws van 6:30. Daarna hoor jij JD met Plastic Dreams.
1: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
2: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meerradio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
2: Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.

Ja, wel een van de fijnste liedjes, hè. Die staat op 24K Magic. Je hoorde Bruno Mars en het hele fijne Chunky. Trouwens, daarvoor nog JD en Plastic Dreams, al jarenlang nummer 1 in de House Top 1000. Daar is hij gewoon verantwoordelijk voor. Wat een plaat is dat. Goed, Groove Connection nog tot aan 8 uur. Maar nu David Grant en Jackie Graham. De lange versie van Made It.

Weer helemaal van deze tijd. Hè? Ja, het is eigenlijk nooit weg geweest natuurlijk. Maar voor, door de film Michael staat deze plaat gewoon weer in de top 40. Ja, hoe leuk is dat? Ja, Billie Jean. Ach, wat een plaat. Oei. Verveelt nooit, ook al 80 keer achter elkaar. Het verveelt never. Goed, in 1999 werden we opgeschrikt. Een beetje verblijd. Is dat het goede woord? Door Earth and Fire, gedaan door Fats & Small. En dan krijg je September 99.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen.

0: De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Van het tweede uur Groove Connection. Hier op B-Radio op jouw zaterdagavond. Jouw Feel Good zaterdagavond. Straks nog Java Max al meer. TNT en de Meerradio Partydag. Maar nu eerst. De plaat met het allerbeste intro ooit. Urban

aan hoor je Rappo Kleppo. En de remix is van Dario Camenita. Ja. En nu, ach, dit is ook zo lekker uit mijn jeugd. Cameo. Je hoort Word Up.

Ja, Michael McDonald, Sweet Freedom in de Groove Connection. En wil je nou je favoriete plaat horen in de mix? Stuur eventjes een mailtje naar studio@meerradio.nl. Dus studio@meerradio.nl. Want dan gaan wij dat voor je regelen. Nu, Michael Jackson, je hoort bij het op Meerradio.

past, dan heet het de Groove Connection Summer Sessies. Ja, zo gaat dat. Straks hoor je daar veel meer over. Veel platen in de mix. Dus dat is altijd lekker natuurlijk. Jouw feel-good zaterdagavond dus ook in de zomer. Ja, Groove Connection met misschien wel een van de allerbeste dance classics ooit gemaakt. Je zal maar gezegend zijn met zo'n naam. Booker Newberry III. Oh, van een plaat bracht hij uit toen. Love Town. Je hoort hem hier in de Groove Connection.

0: Ja, ook zo'n classic, hè, die je veel te weinig op de radio hoort. Maar wat een plaats. Steve Arrington. Kennen we de vrienden vooral van Feel Surreal. Je hoorde Dancing in the Key of Life. Ja, en als je het dan toch hebt over een fijne classic. Haha, Heaven Must Be Missing an Angel. Your Tavares.
1: The Groove Connection.

Fijn hè, de Doobie Brothers op Meer Radio. Ik heb er nog één, tot daar het nieuws van achter. Daarna hoor jij Jaap en Max on air. Veel plezier met die twee, de oude boys van Meer Radio. Tot die tijd, LTD, back in love again. Ik ben er volgende week.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works Pro Time de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: jongen.
1: DJ Paul Elstak.
0: Nee, dan gaan we meteen met Becky G verder.
2: Nee,
0: dat moet niet doorlussen.
1: Nee, dat doen we niet. We gaan namelijk iets heel anders doen. Oh!
0: Ja, dat gaan we ook doen.
3: 12 uur. Jaap en
1: ja, wacht even. Ja, wacht even. Ja, wacht. Dit is weer even zo'n dingetje. Ja. We moeten de jingle nog een beetje aanpassen. Maar...
0: We moeten eerst even wat uitleggen. Want ik werd gevraagd om dus voor Max in te vallen vandaag.
1: Ja,
0: want Max
1: klopt.
0: Moet weer allemaal mensen beter maken.
1: Ja,
0: zo,
1: precies,
0: en allemaal werk en zo. Dat is ook belangrijk. Maar vervolgens bel jij op. Van, ik ben even wat later. Dus ik sta hier in de studio alles voor te bereiden. En vandaar dat ook met een super gave track van DJ Paul Elstak. Maar het even lekker een zaterdagavond.
1: Ja, sorry, dit weer maak je een beetje. Ik had ergens anders een barbecue. Alleen ik had in mijn hoofd zitten van. Het lukt wel om binnen 20 minuten er te zijn. Maar dat duurde toch iets langer. Dus
0: en even voor jou thuis. Om je een idee te geven. Jaap is altijd heel ruim op tijd. Dus ik kwam echt gewoon op de laatste 40 seconden van de plaat nog achter de
1: Ja, dat gebeurt me eigenlijk
0: helemaal
1: niet zo heel vaak.
0: Nee. Nee. Zeker. Toetje nog in gehad.
1: Maar hier zit tegenover mij dus...
3: William Hultsel.
1: Yeah! Yeah!
0: Applaus. Yeah!
1: William, sowieso bedankt.
0: Ja, natuurlijk.
1: Er weer gezellig bij wil zijn.
0: Ja, ik zit altijd een beetje zo mijn tax. Hè. Ik mag maximaal per dag 6 uur radio maken. En dan vanmiddag erbij is het 5 uur. Dus dat gaat toch net.
1: Dat kan nog
0: als,
1: net. De Arbo komt nog niet langs.
0: En meld me even in. Als Tarsatiners binnenkomen, mag ik dus niet in de microfoon praten. Als ik krijg gedoe met de arbeidsinspectie.
1: Nee, dat is natuurlijk zo.
0: Dat heeft consequenties.
1: Ja,
0: Annemiek komt ook binnen.
1: Ondertussen inderdaad, Annemiek is een reportage volgens mij geweest.
0: Dat ook nog.
1: En weer zoals alleen zij dat natuurlijk ook kan, is helemaal in stijl. Want ik zag volgens mij helemaal in het roze deze keer. Maar goed.
0: Ja,
1: in ieder geval, welkom dus Jaap en Max Zonder, of Jaap en William dus Zonder vanavond.
0: Ja, wat gaan we doen tot 10 uur?
1: Ja, van alles, joh. Als je nog nooit ons programma nou eens een keer gehoord hebt, dan weet je toch. Nee, zo meteen een showbiz komt gaan, een dilemma komt er nog aan.
0: Ja, zeker.
1: Een rouletje gaan we nog draaien. Annemiek, zeg dat je er ook even bij bent, inderdaad. Ja, ik stel ze is weer helemaal in het rol. Ja, dat is natuurlijk lastig. Ja, maar is daar nog een reden voor?
4: Roze niet.
1: Nee? Oh, ze zegt dat op roze niet. Ja. Maar geen... Oh, waar bier centraal stond.
0: Ja. Acht uur, toch?
4: Ja.
0: Ja, daarom. Kom, we gaan bier pakken.
1: Ja. Dus... Oh, oké. Okay. Wil je anders even... Annemiek, dan moet je even bij die microfoon, want anders horen we je niet. Want als je er dan toch bent, inderdaad, dan kunnen we net zo goed maar gewoon even vragen.
0: Ja.
5: Vanmorgen hadden we meer activiteiten. En toen hebben we eigenlijk al gemeld dat in Vijfhuizen Bier en Meer Festival was.
1: Oh,
5: en toen zeiden nog van ja, publieke omroep, moeten we even voorzichtig zijn met bier. Mag natuurlijk eigenlijk niet. Maar goed, als een lokale bierbrouwer een evenement heeft, dan gaan we er toch aandacht aan besteden.
1: Dus
5: we zijn ook even langs geweest. En nu na 8 mogen we het gewoon noemen.
0: Ja, precies.
5: Het was, leuk.
0: En Vijfhuizen is natuurlijk 50% lokaal. Althans, we voldoen aan 50% lokaal.
5: Ze zijn 100% lokaal.
0: Maar voor de nieuwswaarde bedoel ik.
5: Interesseert de luisteraar verder niet, volgens mij. Maar we waren in Vijfhuizen en druk. En daar kunnen mensen morgen ook nog naartoe.
1: Nou, leuk.
5: Dus, op de fiets en lopend. En
1: dus ga het doen. Het is nog mooi weer morgen, dus geniet daar juist van.
5: 12 verschillende bieren, wijntjes, foodtrucks.
1: William, zie je?
0: Rij jij of rij ik, Jaap?
5: Ja.
0: Ik vraag Shirley. Shirley rijdt.
1: Oh ja, Shirley rijdt inderdaad. Ja, fijn.
5: Mannen,
1: leuk.
5: Jullie rennen het verder samen.
1: Ja, zeker.
5: Luisteraars, dankjewel, tot ziens.
1: Nee, want wij gaan lekker beginnen, want William, altijd als jij er bent, denk ik, moeten we altijd wel even beginnen met een rockplaatje, want dat is meer jouw muziek, hè?
0: Oh?
1: Even eentje dan zo
0: altijd doorheen,
1: om
0: maar.
1: Dat te doen. Ja, Bon Jovi. En bij Jaap en...
0: Max en William.
1: Oh, nee.
0: Inval Max.
1: Ja, Inval Max.

0: Fake Tonight. Ja, David Guetta en Afrojack.
1: Nou, ik denk dat graag een keer op de 538 manier zitten. Voor, zeg, voor het geval ze aan het luisteren zijn.
2: Ja, ja, ja, precies. Nou, ik werd gebeld door Edwin Evers.
1: Ik ook vanmiddag.
2: Een donderdag belde hij al.
1: Oh, donderdag. Hij belde mij vijf vanmiddag.
2: Hij had gezegd dat hij jou zou gaan bellen inderdaad.
1: Oh, oké, okay, nou leuk. Nee, hij heeft mij ook al gebeld.
2: Hij zit in het team, hè?
1: Ja.
2: Er is in Hilversum een team van 280 bureautjes, hè? 280 plekken waar je kan zitten met de koptelefoon. Ja. Er zitten dus de hele dag 280 mensen in wisseldiensten zitten te luisteren naar alle lokale stations in Nederland om daar nieuw talent te ontdekken. En Edwin Evers, die luisterde dan de laatste ik met jou vorige keer met die Oostenrijk thema, luisterde die dat. Hij zei, nou, ik wil het graag dronken. Okay. En hij wil ons bij 538 hebben. Ja.
1: Nou, maar mooi. Ja, minder leuk voor de meer radioluisteraar. Ja,
2: thuis hoef je ook niet bang te zijn. Ik heb wel gezegd dat wij hier niet weggaan en dat we eigenlijk
1: gelukkig goed hebben. Zo. Want wil ik zeggen, dan zou ik hem ook. Nee, want nou begrijp ik hem, want hij was een beetje er vaag over. En hij zei, nou ja, goed, weet je. We gaan even iets anders bespreken. Namelijk.
2: Oh.
1: De showbiz.
2: Is het zover?
1: What is up, meer Radio Nation? We're your hosts, Jaap en William. Let's get right into the show, bitch.
2: Oh yeah.
1: Ja, jij kent dat introotje niet helemaal, hè?
2: Nee, niet helemaal. Ik moet er nog. Max krijgt vaker vrij.
1: Ja, dat. Het is trouwens een lekker ijsje, Bedien, wat je hebt meegemaakt.
2: Ja, het was een. Er zit iets van een. Het komt hier van onze hoofdsponsor.
1: Nou, inderdaad, een van onze
2: hoofdsponsors. Ja, onze hoofdsponsor is de Polski Slep.
1: Kijk, een merk kunnen we ook wel noemen, want het is toch niet Nederlands. Coral.
2: Coral.
1: Lodi Kotjailoe. En Kroka Kukulka.
2: Ja, precies dat. En,
1: er zit iets van alcohol in, sowieso.
2: Ja, het punt is een beetje van. Onze hoofdsponsor, de Polski Slep. Niet omdat ze geld betalen, maar omdat ze naast ons zitten en dingen verkopen.
1: Ja, ja, ja,
2: ja. Ik stond er net natuurlijk even voor jou alvast je avondeten te halen.
1: Ja.
2: En ik stond er naast die koelkast. Ik denk, nou, dat zijn grappige ijsjes. Maar eigenlijk, ik weet ook niet wat het is. Maar het smaakt alcoholachtig.
1: Oké. Okay.
2: Maar het is een kinderijsje. En ja, goed, dat is natuurlijk een beetje gebruik daar, denk ik. Vermoed ik wat ik gehoord heb. Hè, dat je ook nooit vraagt wat voor alcohol het is als je maar dronken wordt.
1: Ja.
2: Maar goed, er zijn veel landen die dat hebben.
1: Ja. In ander nieuws. Jochem Meijer, die ken je waarschijnlijk wel.
2: Jochem Meijer, ja, die ken ik inderdaad. Ja, die ken ik goed.
1: Oké. Daar is namelijk wat bijzonders mee. Want met zijn twee komende voorstellingen haalt hij dus geld op voor onderzoek naar slaapwaakstoornis. Narcolepsie, zoals dat heet. Waaraan onder andere zijn 17-jarige dochter leidt. Maar nu blijkt het dus. Want dan zul je zeggen, fijn, mooi. Of nou ja, niet zo fijn dat zijn dochter het heeft, maar wel mooi dat hij dan daar geld voor kan gaan ophalen. Maar hij vertelde dus onlangs dat zijn dochter 3 maal per nacht GHB slikt om te kunnen slapen dus.
2: Oh.
1: Ik vond het toch wel even noemenswaardig. Zijn dochter heeft sinds haar 7e narcolepsie. Bij die slaapwaakstoornis, dan weet het lichaam niet wanneer het moet slapen en wakker moet zijn.
2: Ja.
1: Dus overdag kun je dan extreem slaperig zijn. En dan kunnen ook plotseling slapen. Ja, het klinkt natuurlijk. Tenminste, ik vond het soms ook wel een beetje grappig. Maar dat is natuurlijk helemaal niet.
2: Nee,
1: want iemand kan gewoon ineens in slaap vallen dan.
2: Ja, dat klopt.
1: Dus dat je achter de mengtafel zit.
2: Je moet maar eens kijken. Oude film met Mr. Bean. Weet je, Rowan Atkinson. Red Race heet dat. Ja. Die heeft het ook. En die valt gewoon constant in slaap tijdens die race. Die is gewoon aan het rennen. In één keer slaapt hij. En het is gewoon een aandoening. Het bestaat gewoon natuurlijk.
1: Want je zou denken, wat stellen die mensen zich aan? Maar nee, zij vallen dus echt gewoon. Omdat jouw lichaam weet niet wanneer het moet slapen. Dus die denkt gewoon, oké, nu ga ik slapen.
2: Maar je hebt natuurlijk ook wel eens van die momenten. Het gebeurt zelfs als in het verkeer, waardoor ongelukken gebeuren.
1: Ja.
2: Dat je gewoon in één keer slaapt. Dat je,
1: ja, bizar, hè?
2: Ik had het net nog over mijn nieuwe Netflix-serie.
1: Ja.
2: En dat ik in één keer weg ben en om 2:30 ineens denk ik, ik ga maar eens naar bed. En ik heb eigenlijk de eerste 3 afleveringen gemist ongeveer. Want in één keer ben je oud. En dat gebeurt dan ook met die mensen. Maar dan gewoon overdag terwijl ze gewoon aan het werk zijn. En niet terwijl ze na een dag werken, s'avonds laat op de bank zitten. Ja.
1: Maar goed, in ieder geval, zijn dochter slikt dus middelen als GHB en dexamfetamine. Want zonder die medicatie, is haar leven compleet ontregeld. Zo vertelt hij ook over hoe hij 2 jaar geleden niet de juiste hoeveelheid GHB mee had op vakantie. Daarna moest zijn dochter het 2 nachten zonder doen. En dan zijn de levensechte nachtmerries die ze heeft dus zonder. Die kwamen in alle hevigheid terug. Want het zijn hallucinaties waarin ze wordt vermoord of aangevallen. Ja, het is wel heel heftig.
2: Ja, het is niet heel leuk als je het hebt. Trouwens, ik weet nog iemand die dexamfetamine kan regelen. We noemen geen namen. Nee. Maar het is, dat, nee, dat is heel wat anders. Maar goed, het is wel bijzonder, vind ik eigenlijk, vanuit mijn studie. Ik zeg, ja, Jochem Meijer heeft verschrikkelijk ADHD.
1: Ja.
2: Is echt, echt zwaar bewezen erfelijk. 9 van de 10 keer erf je het van je ouders. Ja. En dan heeft zijn dochter dus precies tegenovergestelde, zou je bijna
1: zeggen. Ja, bizar, hè?
2: Geen hyper, maar die valt gewoon in slaap.
1: Nou ja, en sowieso hebben de Meijers het een beetje zwaar. Want Jochem Meijer heeft in 2011 een goedaardige tumor gehad die toen heeft weggehaald.
2: Is helemaal goed gekomen trouwens.
1: Is inderdaad helemaal goed gekomen. Ja. Alleen hij heeft daardoor wel een vermoeidheidssyndroom overgehouden. En dat zul je ook misschien wel gemerkt hebben als je vaker naar zijn shows ging. Tegenwoordig, hij toert nog wel, maar hij doet dat dus niet meer zoveel. Hij doet ook maar een paar shows per week. Meestal ook maar op een paar plekken, omdat hij gewoon... Ja, dat zei hij ook wel eens. Hij kan gewoon niet meer fulltime werken, als het ware. Want dat, ja, dat laat... Dus het is nogal zwaar allemaal, hoor, wat ermee gebeurt. Dus doneer natuurlijk wat, hè, aan die stichting. Wakker worden heet het.
2: Oh ja, ik kan haast niet...
1: En laat het daar gewoon even wat... toch even een donatie achter. Want deze onbegrepen ziekte, aandoening, is toch best wel hard.
2: Het probleem met deze aandoening is dat hij heel vaak als lui gezien wordt. Je hebt
1: precies.
2: Slapen,
1: van,
2: je slaapt.
1: Je bent gewoon lui.
2: Ga dan
1: precies.
2: Eens op tijd naar bed, die hoor je dan heel vaak.
1: Ja. Of je hebt gewoon ontregeld ritme.
2: Ja, ik heb dat eigenlijk ook een soort van, maar dat had ik vroeger op school al. Maar dat noemden ze dan een smoes, ze geloofden me niet. En ik sliep...
1: Maar William, jij hebt het niet.
2: Ik had het vooral bij Frans.
1: En dan, je had last van narcolepsie, vooral bij Frans.
2: Ja, ik heb ook echt mijn best gedaan. Het is me best goed gelukt trouwens. Ik heb mijn best gedaan om al die jaren gewoon ook echt niks van Frans op te pikken. Omdat ik die taal gewoon niet wil spreken.
1: Nee.
2: En ik versta er ook geen moer van. En dat, mijn moeder zei altijd van, doe dan goed je best. Als je later eens een leuk meisje ontmoet en die blijkt Frans te zijn, kun je niet met haar praten. Ik denk, als ze Frans is, wil ik niet eens met haar praten. Maar goed, dat is mijn ongezouten mening. We gaan een beetje muziek draaien, of niet,
1: Zeker, ja. Hammond Heat, hier zo bij Meer Radio.

0: Ja, zeker. Wat is voor jou nou echt zomermuziek, Willem?
1: Nou, ik ben toevallig net ingelogd op Spotify eindelijk. Die open ik ook meteen voor de grap. De zomerhits top 1000 aller tijden.
0: Oké.
1: 26. Ja. En de eerste wat me oog opvalt is de Ketchup Song.
0: Nou, doe eens. Ja, even voor de mensen die het niet kennen.
1: Ja,
0: sorry. Ja,
1: ik ben benieuwd. Dit is wel zomer.
0: Ken je het dansje ook nog?
1: Nee, nooit gekend ook. Ik speelde gitaar.
0: Nou, daar zit hier ook gewoon gitaar
1: in. Dit is trouwens ook zo lekker, hè? Deze trouwens, hè? Is het over zomer,
0: hè? Waar gaat het naartoe? Oké.
1: Ja, dat is zomer.
0: Maar waarom dit altijd een live versie moet zijn, dat snap ik nooit.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Nossa! Nossa!
1: En nog eentje op het afgeven.
0: Nou. Ja.
1: Dit is natuurlijk ook zo'n klassieker,
0: ja, dit is zo'n klassieker.
1: Summer Jam 2003. Nou, die gaat
0: Shakira, Shakira.
1: Doe jij mee 20 juni met de Zero's themadag hier?
0: Nee, ik ben dan dus zelf op vakantie.
1: Goed, excuus.
0: Ja. Nee, en Max is volgens mij helaas er ook niet. Maar er wordt voor vervanging geregeld. Want dat hebben we wel gezegd. Oh. Ja, er is een themadag. Dus we kunnen natuurlijk niet hebben dat het dan niet doorgaat.
1: Ja, ja, ik ben gedwongen om 's middags. Nou ja, ik ben niet gedwongen of ik meedoe.
0: Je bent niet. Je bent onder dwang gehouden.
1: Ik kreeg de vraag of ik meedoe. Ik denk, als ik nee zeg, dan word ik gewoon afgezegd. En dan gaan ze gewoon in mijn zendtijd gewoon een ander programma doen.
0: Ja, die kans heb je. Ja.
1: Dus eigenlijk moet je wel. En dan krijg ik in plaats van 3 uur. Pikken ze nog een uur van me af ook. Dan heb ik nog maar 2 uur.
0: Dat begreep ik, ja.
1: Mag ik wel een uurtje in huis? En nieuwe collega Delano gaat daarna, geloof ik.
0: Ja.
1: Gaat voor Tom,
0: ja, klopt inderdaad. Ja, leuk.
1: Vanaf binnenkort.
0: Een nieuwe collega.
1: Ja,
0: doe trouwens eens even nummer 18. Die is ook altijd zo lekker zomers. Die
1: nummer 18.
0: Net onder je muis.
1: Ja. Besame. Suavemente.
0: Besame. Dit is ook, dit
1: hij ziet er ook heel glad uit, die vent trouwens.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar dit nummer schreeuwt ook gewoon zomer.
1: Besame. En we hebben ook nog La Bomba. Ken je die nog?
0: Wacht even. Nou, oké, ja. Maar welke wil jij?
1: Ja, wat had ik er nou over? Dat was ook...
0: Bomba. La Bomba!
1: Ja, ook nog zo'n klassieker is dat.
0: Swap. Ja, inderdaad. Wel leuk dat het wel leuk dat het regent, zonnestralen er ook tussen staat. Ja,
1: ja, echt, hè?
0: Ik vind het namelijk niet echt een zomerliedje. Ik vind het meer een herfstliedje of zo. Maar wel als de zon schijnt, maar als in de herfst de zon schijnt. Ja.
1: Dit is,
0: nou, dat kan het ook zomaar.

0: is ook... Ja, het scheelt ook zo. Oké, maar goed, we zijn heel erg in de zomer.
1: Iets heel anders.
2: Een dilemma op dinsdag op de zaterdag. Dit is de Doddos.
0: Het dilemma. Ja, de dilemma op dinsdag op de zaterdag. Je zal misschien dinsdag een dilemma voorbij hebben zien komen en denken, shit, wat moet ik hiermee? Maar dan zijn wij er voor je, om je daarbij te gaan helpen.
3: Ja, of als je dinsdag gewoon niet opgelet hebt, kun je kunnen we nog een keer meedoen? Nee, je kan natuurlijk appen naar ons, hè?
0: Zeker.
3: Ja, zeker.
0: Studio@meerradio.nl 023-4x5.
3: Ja.
0: 900.
3: En vooral appen.
0: En vooral inderdaad appen dus op 023-4x5 900. Maak Nick helemaal gek, zouden we kunnen zeggen.
3: Ja, ja, zeker.
0: Het is een beetje een kinky dilemma, William, deze keer.
3: Oh.
0: Tenminste, hij is denk ik niet letterlijk zo bedoeld, maar... Nou ja, als je hem hoort, snap je wel.
3: Kinky.
0: Ja. Elke keer als er over je wordt gepraat, krijg je de inhoud toegestuurd in een bericht. Of je wordt 2 keer per dag aan een hondenriem uitgelaten door je buurman.
3: Herhaal hem nog 1 keer.
0: Ja, ja. Elke keer als er over je wordt gepraat, krijg je de inhoud toegestuurd in een bericht. Of je wordt 2 keer per dag aan een hondenriem uitgelaten door je buurman.
3: Hmm. Ja, ik vind toch die hondenriem.
0: Ja?
3: Ja, nou ja, het ligt eraan wat je wil in het leven.
0: Ik vind het moeilijk, hoor. Ik vind het moeilijk. Want,
3: ik ook, ja.
0: Want er wordt gewoon over je geroddeld.
3: Ja,
0: hè, dat weet je altijd als mens. Van, je kan wel geloven, nee, maar mensen roddelen niet. Je wordt altijd over... En dat is niet per se altijd slecht, hè. Dat zijn ook goede dingen. Alleen, soms heb je...
3: Bij jou misschien, maar...
0: Nee, maar weet je, tenminste, ik zou inderdaad hebben... Ik hoef liever niet te weten wat mensen dan over mij bespreken. Want dat moet ook gewoon niet zijn voor hunzelf. Hè, om dat te kunnen bespreken.
3: Nou, weet je, het probleem is, en dat is een beetje mijn kring waar ik in zit. Dat is echt heel lastig. Misschien hebben meer mensen dat. Er wordt dus over mij geroddeld en gepraat. Maar het komt ook altijd bij mij terecht. Ik heb zoveel mensen omheen.
0: Oh, ja.
3: En dan wil ik niet zeggen, wat heb ik veel... Maar
0: je
3: wordt over me geluld, maar er komen altijd mensen... Ja, wat die over je zegt, wat die...
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Aan de ene kant is het ook wel goed. En ik heb natuurlijk een vrij grote mond ook buiten de radio om. Dus ik schop mensen tegen de schenen. Ik weet ook meteen aan wie ik wat heb. Want die mensen vinden me gewoon aardig negeren. Maar ben ik ook vanzelf. Dat moet je hebben. Maar ja, dan wordt er toch weer geroddeld. En... ik ga ook altijd eerder naar huis in de kroeg. Ik hoef nooit over mezelf te praten. Dus als ik wegga, dan doe ik het wel. Maar,
0: maar dan inderdaad het 2 keer per dag aan een hondenriem uitgelaten worden door je buurman. Ja, dat is toch iets.
3: Dat is ook zoiets.
0: Maar kloten.
3: Doe dan die berichtjes maar sturen. Ik ben toch gewend eigenlijk, ja.
0: Ja, dan moet je er gewoon maar voor zorgen dat er niet over je wordt gepraat. Dat je gewoon niet zo interessant bent of zo, weet je wel. Of dat je geen karakter hebt.
3: Hebben we inzending al? Ik denk het haast wel, hè?
0: Ja, zeker. Ik ga ook even kijken wat er allemaal is geschreven. Bram Klaas die zegt, nummer 1 is echt een superkracht... als je op een verstandige manier met die info om kan gaan. Dat is natuurlijk misschien wel zo. Als je die info krijgt, je kan het natuurlijk
3: uitspelen.
0: Precies, ja. Optie 1, ook hier geen gepraat achter ruggen meer. Iedereen confronteren ook. Ja, wat ik zeg, ik snap dat. Maar het is gewoon onvermijdelijk dat het gebeurt. Het lijkt alsof het ook iets menselijks of zo is.
3: Ja, maar wanneer begonnen wij met de eerste roddelpers?
0: Lang geleden.
3: Ik moet gokken of het de Grieken, Romeinen of de Egyptenaren.
0: Ja, echt, hè?
3: Feitelijk, de Egyptenaren hadden al die hele muren ondergetekend.
0: Ja, met allemaal roddels inderdaad. Ja,
3: ja. Goed, met die Egyptische...
0: weet je wat Dikos tegen Litos had gezegd over Pissos.
3: Ja, maar dat stond er zo. Die Grieken en die Romeinen, die hadden dat natuurlijk ook, hè. En zelfs dat al.
0: Die steen van Rosetta, weet je wel, die nu in de Britse... Daar staat gewoon 1 groot roddelblad.
3: Ja, precies. Er
0: wordt heel speciaal voor gedaan, maar dat was gewoon 1 groot roddelblad.
3: Maar het is menselijk gedrag. Dat we ons gaan vermaken met over een ander, weet je.
0: Ja, precies. Daarom.
3: Maakt het niet uit.
0: Nee. Maar goed, even kijken. Ja, Marloes zegt, lekker laten praten. Kom maar door met die berichtjes. Die zegt ook de eerste. Sowieso die eerste, zegt Mira. Iris zegt, doe maar het berichtje. Even kijken. Rianne zegt, nou Ilse, laat die berichten maar doorkomen. Nee, het lijkt dat... Tot zover iedereen die ik zie, die stemt voor de berichtjes. Ja, wat ik natuurlijk ook wel begrijp, is omdat die andere is ook gewoon heel klote. Dus je moet natuurlijk maar iets kiezen, dat zeggen wij ook. Dus laat even via de app ook weten. 023-405-900. Wat zou jij kiezen? Zou jij liever hebben dus dat je iedereen die over je praat... dat gewoon via de app even als inhoud aan je wordt doorgestuurd? Of zeg je van, nou, mijn buurman die mag me toch even lekker uitlaten aan de hondenriem 2 keer per dag.
3: Het is op zich wel fijn als jouw werkgever dan zit te roddelen over je. En zegt, nou, als Jaap nou maandag dat niet af heeft, dan gooi ik hem eruit. En dat je dan het weekend ga ik er doorwerken en dan nog op zondagavond inlevert. En dat je daarmee, dat heeft natuurlijk wel voordelen.
0: Het kan bepaalde voordelen hebben, ja. Maar dat is toch een beetje hetzelfde als dat ze wel eens hebben over de superkracht van het gedachtenlezen.
3: Heel vervelend. Dus,
0: het is heel vervelend, maar je zegt dus ook, ja, heb je er dan ook wat aan? Omdat je dus weet wat iemand denkt op een moment.
3: Mensen denken ook echt vieze dingen.
0: Ja, dat,
3: dat is echt zo, hè?
0: Ja.
3: Weet je, dirty mind is, wat is het ook weer? Is het een plesje of zo? Nou ja, goed, maakt niet uit. Maar ja, de mensen, er zijn echt veel mensen die vieze dingen denken.
0: Wat is het, ben je nu te denken?
3: Ik zit net te denken aan...
0: Te denken aan
3: we hebben hier Tigriski. Tigriski is groep die...

0: En dit is Willem Jusse gedachte die je nu hoort.
1: Cecolado King Wim. Dus ja, kortom, dat is mijn beste pols.
2: En, ja, dat is je beste pols.
1: Ja, en ik zit te denken, wat zal dit voor smerig zijn? Echt een vieze gedachte heb ik hierbij. Van, dit is dus chips met chocoladesmaak.
0: Chocolade.
1: Denk ik.
0: Ja, dat denk ik.
1: Maar dat weten we nog van dat blik met maanzaad. Was het natuurlijk ook niet echt een broodje wat eruit kwam.
0: Nee.
1: Dan zien we wat er in die zak zit zo.
0: Ja, dat is ook zo. Maar dat gaan we dan even proberen. Hey, wij gaan dan ondertussen verder met wat muziektheorie. Bel Air. Ja. Music Theory. Hier zo bij Meer Radio.
1: Zeker.

0: het erover. Ik heb nog steeds die galm erin. We hadden het erover dat sommige dingen best wel vies zijn, maar ook heel lekker. Zoals deze chips met chocoladesmaak.
1: Ja, inderdaad, zoals deze chips met chocoladesmaak. Ja. Heerlijk.
0: Of een barbecue waarbij je niet uitgenodigd was, maar toch bent. Maar goed, dat was jij toch vandaag.
1: Ja, precies, dat was ik inderdaad vandaag. Nee hoor, nee. Ik was gevraagd of het een leuk idee was om even een barbecue te doen. Ja, Willem en ik hebben namelijk af en toe de barbecuebus-event hier. Ja. Heel besloten wel natuurlijk.
0: Zeker.
1: Maar dat is wel leuk. Een bus met een barbecue erin. Hoeveel wil je wel niet hebben om het mooi te maken? Nou, dat. Hey, ja. William, jij zit ondertussen. Want ja, jij zit natuurlijk in het programma. We hebben een tijdje terug hebben wij een speciale Ö3-editie gedaan.
0: Ja, zeker.
1: En je zit nu toch weer stiekem even op de site van Ö3 te kijken.
0: Ja, even kijken of er nog verkeersnieuws is voor degenen die op reis moeten.
1: Naar Oostenrijk toevallig. Nou, ik ga dus over 2 weken naar Oostenrijk.
0: Ja, nou. Ga je naar Oostenrijk, Raadsklagen voert op de A2 Zuidautobaan. Dus de Erenthaler Bergtunnel in beide richtingen gesperd. Dus die tunnel is dicht. Dat is eigenlijk net de A9.
1: Wow.
0: Is vandaag ook de hele dag dicht. Nou, dat je dat weet. Maar ik zit naar die mevrouw te kijken die nu live is. Ik denk, gaan we even appen kijken of we er in de uitzending.
1: Ja, maar dat heb je vorige keer ook al geprobeerd. Maar dat lukte toen niet.
0: Nou ja, Oostenrijkers reageren meestal. Ze hebben wel gereageerd na 2 weken of zo. En ik denk, ja, lekker op tijd, joh. Mooi, goed live programma.
1: Ik wil graag een plaatje aanvragen. 2 weken later. Ah, ik heb helaas geen tijd meer voor. Nou ja, wat flauw.
0: Ik kom even naar de livestream luisteren. Wat er nu.
1: Wat is er nu op Ö3?
2: The Village People.
1: The Village People.
0: Daarna komt de Ö3 X DJ Mix. Komt hier zo.
1: Oké. Okay.
0: Kan niet doorspoelen. Dat
1: één.
0: Gaat,
1: nee, dat je gaat kan niet doorspoelen, William, op een uit.
0: Oh, is er 034. Wacht even. Hier kan je wel.
1: Oh, dan kunnen we een voorproefje hebben.
0: Nee,
1: een
0: terugproefje. Moet je even die filler terughalen.
1: Oké.
0: Okay. Homewrecker Samber komt erna.
1: Nou ja, oké, ik wil weer los. Als er een land was, William, waarvoor je ook een radio mocht maken, welk land zou je doen? En je zou dan de taal kunnen spreken, hè? Laten we dat ook.
0: Heet Radio Ö3.
1: Ja, bij Ö3?
0: Jazeker.
1: Ik zou wel eens een Vlaams station, zou ik me ook wel grappig vinden.
0: Ja, maar dan moet je het wel Vlaams spreken.
1: Ja, precies, maar dan kunnen jij toch een beetje zo.
0: Zullen wij gewoon een Belgisch programma maken?
1: Ja, precies, maar dat is gelijk lekker zwoel, toch?
0: En dat doet me goesting.
1: Dat Ja, dat doet me echt alsof je een slokdarminfectie hebt.
0: Precies, Max komt er al aan.
1: Ja, inderdaad. Nee, maar amai, dat is toch zot, hè? Dan kun jij de hele tijd zo gaan praten.
0: Ja, dat is best plezant.
1: Dat is best plezant. Dan kunnen we hier Jaap en William aan hem presenteren. Als zijnde Vlamingen.
0: Vlamingen,
1: zeg je dat.
0: Goed, de Ö3. Is live horen. Nee, ja, maar goed, ja, dat ik heb best
1: lang. Maar jij zat bij Ö3 inderdaad.
0: Anita Ableidinger, dat is een beetje de combinatie tussen Marieke Alsinga en Edwin Evers, zoals ik je net vertelde.
1: Ja.
0: Ze is net zo bekend als Marieke Alsinga, maar ze verdient ongeveer ook zo'n Edwin Evers salaris.
1: Ja.
0: En ze kan heel goed presenteren.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dat is een beetje ook mijn inspiratie geweest. Zonder ik het door had in de tijd ik daar woonde.
1: Wat is voor jou dan belangrijk? Als je daarna wat maakt.
0: Zij presenteert ook bij alles wat ze vertelt van. Ja. Ja, alsof het is nu 9:10. Oké. Okay. Nou, echt alsof er wat in zit, zeg maar. Maar die microfoon klinkt goed, dus dat is het niet. Maar zit ze van, jetzt die nachrichten. En dan met zo'n 70's filler eronder, maar dan gewoon overdag, weet je.
1: Ja, ja. Dus oké. Okay.
0: Maar ja, dus hij heeft echt zo'n stem van, dat dus.
1: Maar dat inspireert jou wel, bedoel je?
0: Nou ja, als je toch in de auto zit, wijs man, je kan er niet helemaal omheen. Ja, sommige mannen wel, maar die heten Martien Meiland. Goed. Ja,
1: nu moet je wel.
0: Ja, nu moet je wel, hè. Ö2 Zuidautobahn, Graz-Klagenfurt. Erenthaler Bergtunnel, in beide richtingen gesperrt. En zo gaat het dan zo ongeveer. En die Ö3 Kummernummer voor dich da. Ja, zo gaat het ongeveer. En dat, Oostenrijkse radio is ook wel heel anders. Ik luister het de week nog wel eens. Maar ze hebben dus ook gewoon, als zij dan muziek draaien, ze hebben ook een Omniplayer.
1: Ja.
0: Net zoals wij dan. Nou goed, dat wat Annemiek net zegt, dan maakt de luisteraar niks uit, maar wij hebben Omniplayer.
1: Ja. Mochten er radio nerds luisteren en die denken, wow, hebben jullie Omniplayer? Ja,
0: en tips voor de luisteraar, blijf er vanaf. Als het werkt, blijf vanaf.
1: Ja, inderdaad.
0: Krijgen allemaal mensen
1: blijf er
0: over
1: met je tegels vanaf.
0: Precies, want het werkte nog perfect daarvoor. Maar dat hebben ze ook. Maar daar valt bij hun dus een nummer, dat eindigt bij hun. En dan valt er gewoon soms echt gewoon 14 seconden stil. Dat je denkt, waar blijft George Harrison?
1: Ja.
0: En zo gaat het ongeveer. Ja, precies, hè. Nee, maar bij hun, ze hebben al in elk nummer 15 seconden stilte. Dat je denkt, nee,
1: oh, wow,
0: is klaar. En dan gewoon en dan altijd.
1: Wauw.
0: Niemand sleept die nummers naar elkaar toe of wat dan ook.
1: Nou ja, zo vind ik bijvoorbeeld ook. Ik heb wel eens met Amerikaanse radio.
0: Ja.
1: Dan, hoe heet het? Wat ik dan merk bijvoorbeeld, wij lullen ook wel eens de intro's vol. Maar daar doen ze dat dan altijd met een hele duidelijke hard en zacht. Dus dan heb je bijvoorbeeld, dan start je een plaat in. Yeah, we're gonna continue with some Joe Cocker.
0: Ja,
1: and giving it some spice. Bring it in. 101.02 of 5. Kansas City.
0: Stem over Amerikaanse radio. Ik vond Leslo Jones altijd heel vet.
1: Leslo Jones?
0: Ik zou even op je monitor doen. Leslo Jones van de GTA.
1: Oh, van de GTA. Ja,
0: Leslo Jeffrey Crawford Leslo Jones is a character appearing as a media personality in Grand Theft Auto. En de grap is dat hij ook in meer GTA zit. Dat hij altijd wel weer terugkomt, weet je. En dan wordt hij weer in elkaar gemapt in een live in zijn programma. Allemaal toestanden, zeg maar. Maar best wel. Maar die maken echt coole radio.
1: Ja?
0: Ja.
1: Leuk, ja. Ik vond die radiostations van GTA ook altijd wel goed.
0: Ja, dat bedoel ik. Maar Leslo is degene die echt iedereen kent en onthoudt. Omdat het zo'n fout is. Er staat ook zo'n matje in zijn nek.
1: Ja, precies. Maar jij hebt GTA 5, denk ik, ook dan wel eens gespeeld, toch?
0: Die heb ik twee keer uitgespeeld.
1: Twee keer uitgespeeld?
0: Ja, een beetje.
1: Als ik dan dit laat horen.
0: Die Mexicaanse auto.
1: Ja. Die trad laatst namelijk live op. En die hele zaal ging wild bij dit nummer. Omdat menig mensen die GTA gespeeld in ieder geval hebben, die kennen dit nummer wel. Want dit stond ook op de radiozender.
0: Ja. En deel 6 komt er ook aan. Hè? Ik ben echt benieuwd.
1: Ja, november.
0: Ja, maar ik ben vooral benieuwd. Toevallig moest ik aan denken afgelopen week aan dit. Hè?
1: Ja?
0: Ik echt denk van, maar wat zal daar voor radiostation? Zo'n Leslo Jones er weer in.
1: Ja, inderdaad. Hè?
0: En natuurlijk weer. Maar er is ook zo'n muziek en ondertussen wordt door die politie achtervolgd.
1: Ja, precies.
0: En
1: zo. Ja.
0: En dan wordt er geschoten.
1: En dan zit je weer vast tussen een lantaarnpaal of dingen. En dan word je weer weggeschoten. En dan nog steeds die politiehelikopter.
0: Welke dan? Ook helemaal goud vond trouwens.
1: Ja.
0: Die kun je gewoon gratis ook op je telefoon zetten tegenwoordig. Zo gaat het. Ik vond Vice City ook al zo cool. Die GTA in Miami in de jaren 80's, weet je wel. Weet je ook allemaal van die 80's. En ook een Leslo trouwens. En ik weet niet hoe oud die man is. Die zit elke GTA, maar speelt iedere keer een andere era af.
1: Ja, goed. Dat is echt mooi. Ja, dat was ook dit soort.
0: Ja, nou precies. Ja, die zit er ook in, hè?
1: Ja. Maar ja, GTA...
0: Terwijl je voor de politie wegscheurt. Dus.
1: Ja, inderdaad. Ja, maar GTA is ook echt gewoon wel zo'n game franchise... waarvan ik denk, hoe gewelddadig het natuurlijk ook is. Maar, 60% van de wereld heeft het spel denk ik wel een keer gespeeld.
0: Nee, maar heel eerlijk gezegd, en ik denk dat we guilty pleasure allemaal hebben, vooral als mannen. Ik heb trouwens ook veel vrouwen die het hebben.
1: Ja.
0: In GTA is zo'n beetje zo'n open world en iedere versie wordt hoe langer hoe groter, hè?
1: Ja.
0: En je bent ook een personage en je kunt er gewoon doen wat je wil. Je kan het op allerlei manieren uitspelen. Ik vind dat zo, dat vind ik de gaafste spellen.
1: Ja.
0: Wat ik hele gave vond bijvoorbeeld was, komt ook uit diezelfde hoek, hè? Red Dead Redemption 2.
1: Ja, van Rockstar ook.
0: Ja, ook van Rockstar. En dan kun je dus gewoon bepalen van, ga jij gewoon de sheriff helpen of ga je gewoon banken overvallen? En dat bepaalt ook je hele verhaallijn.
1: Ja, daarom.
0: Dus jij eenmaal die bank gaat overvallen, je kiest er, of die trein of wat ook, ik weet niet meer, maar je kiest ervoor om mee te doen, dan kun je ook nooit meer sheriff worden, weet je? En andersom dan heb je hetzelfde verhaal, maar vanaf de andere kant, dan moet jij ze pakken.
1: Ja.
0: En dat is best wel een grote. Daar komt ook een derde deel vandaan, die nog groter wordt.
1: Ja, Rockstar gaat dat dus gewoon volgen.
0: Ja.
1: Wij gaan die ook even verder met de muziek. Jazzed up! Is dit er meer?
0: Oeh!

0: Be Right There, Diplo, Sleepy Tom. Sleepy Tom's Decade Mix is het hier ook van. En de decade die voorbij gevlogen is, de tijd ook. Want het is alweer 8:50 zie ik of zo. We krijgen op de donder van de zenderbaas. Want we moeten dus naar het nieuws.
1: Ik ga het nieuws vertellen. Doe even het Oostenrijkse nieuws.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8:00 vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: Jaap en Max On Air.
5: Technologie gaat ook zo snel, hè?

0: you if any wants or any needs, then this is what you need. Jake Antonio and wants and needs.
1: Oh. Ja. Het nieuws van deze week.
2: Tot 12 uur.
0: Oh, ik bedoel 10.
2: In Max On Air. Met Jaap Koopmans.
3: Met een William Hulton.
0: Ja, precies. Geen Max, hè? Nee, dat moeten we nu even bij zeggen. Nee, Max die moest weer even mensen gaan helpen vanavond.
1: Ja. Ja. Een wal in de sloot.
0: Nee, nee.
1: Hey, Max doet goed werk. En, er zijn mensen die hem hard nodig hebben.
0: Zeker,
1: die ook
0: inderdaad.
1: Echt van hun verslaving af willen. En Max die pakt het van ze af.
0: Ja.
1: Geef hem
0: vraag,
1: Max.
0: Welke beroep heeft Max? Want je kan die natuurlijk alles aan koppen.
1: Hij is een banketbakker.
0: Ja, precies. Want dat hebben mensen gewoon nodig.
1: Ja, eigenlijk wel. Banket wel.
0: Ja. Hey, welkom bij Jaap en William On Air. Dus deze zaterdag 30 mei, de laatste van mij.
1: Ja.
0: En straks de eerste van juni. Nee, leuk ook dat jij er weer bij bent, William.
1: Ik kon er niet omheen.
0: Nee, ik ben even een slokje water anders.
1: Ja. Ik heb de hele tijd...
0: ik heb de hele tijd. Dat,
1: ik heb vroeger hooikoorts gehad. En dan zet jij mijn microfoon op.
0: Ja, precies. Nee,
1: maar ik heb dat vroeger gehad. Maar het is twee, drie dagen geleden was het wel heel extreem qua pollen en dat soort dingen. Dat
0: ja, klopt,
1: toch weer een
0: ja.
1: beetje terugkomt. Ja. Dus ik heb een beetje... En dan vanmiddag natuurlijk ook al 3 uur radio gemaakt.
0: Nou, vind je het gek
1: inderdaad. Op een gegeven moment, dan gaan we een beetje zo.
0: Hey, straks gaan we natuurlijk even wat lokale nieuwtjes met je doornemen. En we gaan ook een beetje de hoogte in. Want nou ja, William, jij weet natuurlijk veel over de luchtvaart.
1: Dat is ja, een... zo zeg het.
0: En er is van de week iets gebeurd waar denk ik een hele hoop mensen zich van afvragen... Hoe dan? En wie is hier nou per se de verantwoordelijke of de schuldige of whatever?
1: En dat je je afvraagt, en waarom ga je parachute springen? Ja. Maar dat ga ik je zo vertellen.
0: Dat gaan we inderdaad zo even doornemen. We hebben namelijk ook nog allemaal lekkere plaatjes voor je.
1: Zomerhits.
0: Precies, ook lekkere zomerhitjes komen er inderdaad.
1: Noem een nummer. Aan.
0: Ja, inderdaad. We beginnen met Sol, Mass Transit System and Wine. Welkom bij het tweede uur van Jaap
1: en William On Air.

0: Deze track heet dus Wine. Oh. Hou je een beetje van wijn, William?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, alleen als ik dronken ben. Nee, ik hou van wijn eigenlijk.
0: Ja?
1: Ik vind van wijn goede wijnen.
0: Ja, nee, natuurlijk.
1: Ja, goed.
0: Nee, ik vraag me af of je van slechte wijn houdt. Nee.
1: Ja, al die wijntje kan ook op zijn tijd.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik heb het laatst weer eens mee. Ik moet zeggen, ik drink niet. Nou, ik drink wel soms wijn bij het eten wel eens, weet je wel, vind ik lekker. Maar in kroegen bijvoorbeeld of cafés eigenlijk bijna nooit. Maar dat is om een reden. Mm. Omdat als ik kroegwijn krijg, oh man, het is alsof je een klap van een molen krijgt tegen je hoofd.
1: Nou, ik was dus laatst met de schoonouders weg van de moederdag.
0: Ja.
1: En leuk verhaal is dat over wijn. We werden door ze mee uit eten genomen. Dat was bij mijn vriend, een nieuwe vriend dan sindsdien, Tony, Italiaan, in Haarlem. Ja, ja. En de papi Tony, zeg maar.
0: Papi.
1: Papi. En die had dus een flesje, mijn schoonvader zit een flesje wijn op tafel, €35. Dus luxe. Die mensen hebben het, ik wil niet zeggen arm, maar gewoon normaal. Dus een flesje van €35 is best geld normaal, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: En hij begint tegen mij, ja, amico, dit en dat. Hij kwam erachter, dus dat zijn vriend, dat ik daar jarenlang gegeten heb in een restaurant in Den Haag. Dus ik was meteen zijn amico. En hij begon, ja, want die wijn die moet je ook proeven. Dat is het zusje van deze wijn.
0: Okay.
1: Hij zet die fles, hij trekt die kurk er ondertussen uit. Zet hem op tafel en ik kijk naar die fles. Ik zie staan 2016. Ja. Prachtig jaar was dat. Maar goed, aan de andere kant 2016 of 2017 of zo. Ik denk, god, ik loop voorzichtig naar hem toe bij de kassa. Ik zeg, wat kost die fles? €100.
0: Ja.
1: Oh, en ik denk, oh shit, mijn schoonhuis. Kun je niet maken? Je wordt uitgenodigd om mee te gaan het eten.
0: En dan,
1: je bent vriendjes met de baas in één keer. Zit nou, zet me neer. En dan, ik zeg tegen, kan ik die even contant met je afrekenen? Ah, vriend, contant. Oh, we werden ineens 70. Italianen werd ineens €70. Ook goed.
0: Dus toen vroeg jij aan hem natuurlijk.
2: Doe ik het goed? Papi.
1: Sterker nog, ik heb nog een fles voor me meegenomen. Deze was 17, okay. 2016 was voor mij een best speciaal jaar.
0: Ja.
1: Dat is een beetje waar je hebt van die momenten in het leven, zo'n jaar waar je ineens een hoofdstuk omslaat, weet je, in je boek. En dan wordt ineens een heel nieuw hoofdstuk. En dat was dus het moment dat ik deze kant op kwam. Ja. En waar ik ben, waar ik vandaag ben. Ik heb wel een flesje van €110 ook nog even meegenomen van hem. Gewoon, en die ligt nu klaar. En die gaan we op een trouwdag volgende maand ook open trekken.
0: Nou, dat is wel lief.
1: Nou, moet je bewaren voor iets speciaals.
0: Ja, precies. Dat moet je dan inderdaad.
1: Ik had een fles liggen, rode uit 2008. En het anderhalf jaar terug kwam een vriend ineens langs die jaren niet gesproken had. Die had ik 2008 voor het laatst gesproken. En dan trek je zo'n fles open van €200 gewoon.
0: Ja, dat ja.
1: Maar die wijnen bedoel ik, die speciale.
0: Ja, precies. Ja. Goed, over wijnen gesproken. Haha, bruggetje.
1: Ja.
0: Nee, we gaan even een uitstapje weer maken naar Oostenrijk. We hadden het er eerder al over de radiozender. Maar nu gaan we over iets anders wat on-air was. Namelijk een paraglider.
1: Ja, Oostenrijkers wilden ook on-air. En die zijn gek op paragliden.
0: Ja,
1: voor degene thuis, voor jou thuis, paragliden is eigenlijk gewoon een parachute om je rug. Maar in plaats van dat je uit de vliegtuig naar beneden valt, ga je op een berg gewoon rennen en dan stijg je van de berg min of meer op door de snelheid. En heel verhaal. Je gaat eigenlijk van de berg afspringen en daardoor vlieg je. En dan kun je dus op de thermiek, net zoals een zweefvliegtuig, kun je best lang en hoog in de lucht blijven.
0: Ja.
1: En dat is een beetje sport. En ik snap ook niet wat de sport eraan is. Want naar beneden vallen, ik denk dat ik daar heel goed in ben.
0: Omhoog top vallen sport, is nog niet
1: ja, topatleet. Ik val altijd. Maar hier, dus is een mevrouw die is er lekker een beetje. En ik heb ze trouwens, moet ik zeggen, ik liet je net de foto zien ook hoe dat eruit ziet als je in een vliegtuig zelf aan het vliegen bent. Je ziet ze bijna niet. Nee. Witte parachute tegen de zon, een klein poppetje ver weg. En je gaat natuurlijk vrij hard, dus je bent vrij snel dichtbij. Je gaat toch 200 km/u, dus je bent er zo. En ze komen ook verdomd hoog af en toe. Door die hoge bergen.
0: Ja,
1: ook.
0: Dat vertelde inderdaad ook.
1: Ik ben in het verkeersvliegtuig als piloot ben ik er ook al eens eentje tegengekomen. Ik denk van, mag niet eens in het luchtruim zijn op deze hoogte. En hoe kom jij zo hoog? Heb je die koud?
0: Ja.
1: Ik zat gewoon, ik zat 3 kilometer hoog, hè? Vier bijna, met passagiers. 4 kilometer hoog. Zit er eentje met zijn parachute. Maar goed, deze mevrouw die was ook zo handig bezig. En die was lekker aan het vliegen. En er is ook een filmpje van overigens op nu.nl bij Opmerkelijk. Die sponsort dit artikel. Kun je zelf ook het filmpje kijken. Het ziet er best heftig uit.
0: Ja, ik heb het inderdaad ook gezien.
1: Ze was lekker aan het fladderen. Lekker boven de berg. Nou, hartstikke mooi hier. Leuk uitzicht heb je dan ook. Al die bergen. En ze vindt het vast mooi. In één keer van achter komt er een sportvliegtuigje. Een Cessna. Wam, die gaat zo vol door die parachute heen.
0: Ja, bizar. Maar wat ik zo interessant aan het... Want overigens, de vrouw heeft het dus overleefd. Die heeft de noodparachute uitgegooid.
1: Gelukkig heb je dus een parachute als je met een parachute vliegt.
0: Ja. En die heeft die uitslagen. Is toen wel heeft een flinke klapper gemaakt op de grond. Maar goed, ze heeft het wel overleefd. Alleen, toen ontstond er een beetje discussie. Schijnbaar was de piloot van dat vliegtuig was wel daarna direct geland. En gezocht van waar die vrouw is. En te zorgen dat er hulp
1: is. Ja, natuurlijk. Ja, je merkt het wel, hoor.
0: Nou ja, daarom. Ja. Dus,
1: nou, sterker nog, hij is geland en dat stukken doek en touw dus in zijn motor zitten. Ja. En onder het vliegtuig heen. Dus je ziet er ook wel, hé, hey, er hangt nu iets over mijn voorruit.
0: Het is niet helemaal goed, ja.
1: Het is niet helemaal wat je normaal tegenkomt in de lucht.
0: Nee. Maar er ontstond een beetje discussie over van was het nou de schuld van de paraglider of van dat vliegtuig. En dan viel mij op dat heel veel mensen zeggen, ja, dat vliegtuig had het moeten zien. Want die vliegen hard en bla bla bla en dit en dit. En een andere die zegt er weer, ja, maar hallo, nou ja, een beetje wat jij ook al bedoelde. Die paraglider, die zie je niet zo goed. En dat jij inderdaad op die hoogte zit, ja, dan moet je maar niet zo hoog gaan zitten. Maar
1: luchtvaart is een klein probleem. En dat vind je trouwens ook op de wegverkeer gewoon dat soort dingen een beetje in Nederland, hè. Kijk, je hebt natuurlijk bepaalde luchtruimklasses, bepaalde hoogtes waar je wel niet mag vliegen. Grote vliegtuigen, kleine. Dat is allemaal eerlijk verdeeld, hè?
0: Ja, ja.
1: Kleine vliegtuigen vliegen graag lager. Als je op vakantie gaat, 10, 12 kilometer hoog is dan...
0: Ja, dat is precies, ja.
1: Maar dan zo'n paraglider, dat is formeel gezien trouwens in Europa nog niet eens een luchtvaartuig officieel. Want het is een parachute. Je trekt het aan. Het is geen vliegtuig.
0: Nee, het is geen vliegtuig.
1: Dus de wetten, ja, je moet ze wel een beetje kennen.
0: Het is ook niet gemotoriseerd of zo.
1: Nee, maar je kunt er een opleiding voor doen. Het duurt een of twee dagen of een week als je de lange opleiding doet.
0: Ja.
1: En dan mag je ermee vliegen gewoon. Net zoals zweefvliegtuig is formeel gezien geen vliegtuig. Want hij is niet gemotoriseerd.
0: Hij is niet, ja, nee.
1: Wow. Pas sinds een paar jaar in Europa bestaat er een brevet voor. Daarvoor was het gewoon alleen... Als jij een zweefvliegtuig koopt en jij komt aan mijn club en je vraagt... wil je mij even omhoog helpen? Ja, dan zeggen we, nou Jaap, heb jij wel een brevet? Nee, heb ik niet, maar ik kan het wel. Ja, dan gaan we je niet omhoog helpen. Dan zijn wij de klos als het misgaat.
0: Nee, precies. Ja, ja, ja.
1: Maar dat is daar ook. Je kan gewoon een parachute omdoen. Ook in Nederland trouwens. Je ziet hier ook trouwens die paragliders. Zie je hier ook langs het strand.
0: Ja, ik wil zeggen, bij het strand inderdaad. En
1: richting
0: zo,
1: Hoek van Holland.
0: Ik vraag me dan altijd wel, waar stijg je dan op? Ga je dan gewoon heel hard lopen rennen over dat strand?
1: Je rent van de duinen af. Letterlijk. Ja,
0: maar
1: je rent
0: van die duinen zijn toch niet zo hoog? Dus dan...
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Kijk, je rent van die duinen af. Nou, er is heel veel opgaande wind van de zee af. En zo, en warme lucht. Dus je rent van die duinen af. Je komt ietsje los. En dan word je met die wind mee omhoog getrokken. Dat maakt
0: die thermiek inderdaad.
1: Die thermiek die trek je mee omhoog. Hè? Dat is,
0: maar even terug naar deze
1: mevrouw inderdaad. Kijk, het probleem is daar. Er is allemaal luchtruim. Er zijn allemaal regels voor. En als jij met je sportvliegtuig erin komt, sta je op radar. Het is maar één keer per ongeluk gebeurd. Ik kreeg later een brief van de autoriteiten daar... of ik wel even een officiële verklaring wil afleggen wat ik daar deed... en waarom en hoe dat gebeurd is. Een heel verhaal was dat. Slaan we overigens voor later. Maar al met al, dan ben je de klos. Je staat op radar. Maar parapente of een paraglider staat dus ook niet op radar of zo.
0: Nee, dus eigenlijk...
1: Dus ze zijn onzichtbaar. Dus er zijn
0: eigenlijk
1: er
0: zijn ze UFO's.
1: Ja, feitelijk wel. Ja. Unidentified.
0: Unidentified flying.
1: Ja, ze zijn er wel, ze zijn er niet. Ja, dan gaan ze dus vervolgens vliegen in een luchtruim waar ze niet thuis horen.
0: Ja.
1: En worden ze aangevallen.
0: Ja, dus eigenlijk
1: en dit was een gedeeld luchtruim. Een sportvliegtuig is vaak wel een beetje... Die deed een rondvlucht overigens, een vliegtuig. Heb je een rondvlucht geboekt, heb je wel het gezien onderweg.
0: Nou, het deed mij ook een beetje denken aan het principe van... bijvoorbeeld op de verkeer heb je dat dus dan ook met fietsers. Fietsers zijn in principe de kwetsbaren. Maar als fietser ben je niet geregistreerd. Hè. Je hebt geen kenteken achter je, maar een auto wel. Maar als jij een aanrijding krijgt met een fietser... en bij wijze van die fietser zit op de snelweg... dan alsnog...
1: Ja.
0: Is deels de auto aansprakelijk.
1: Ja, maar dat wil ik even vergelijken. Wil ik even geen slechte voorbeelden geven. Ik hoop dat ze bij basisteam behalen... maar meer van politie Kennemerland niet meeluisteren.
0: Nee, ja.
1: Wanneer heb jij voor het laatst gezien... dat iemand met de fiets of lopend door rood ging in het centrum? Er kwam meteen een politieauto. Nou, hup, het bekeuring.
0: Ja, precies. Nee.
1: Agenten staan te kletsen, zien een fietser door rood rijden... en tenzij
0: of zonder verlichting.
1: Verlichting is nog... Dat wordt er dan nu wat meer een project aangepakt, hè? Als het weer eerder donker wordt, want nu is het laat donker, dus dan mag het wel. Ja, maar nou, om 12 uur mag jij wat doen. Dat is die ene fietser dan. Maar goed, natuurlijk doen ze daar wel projecten op. Maar gewoon een fietser die door rood rijdt, of iemand die door rood oversteekt, gewoon op een zebrapad.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt nooit op bekeurd.
0: Nee.
1: Waarom? Ja, ze nemen deel aan het verkeer, maar eigenlijk zijn ze nou niet echt... Weet je, je hoeft geen theorie-examen te doen om op straat te mogen lopen.
0: Nee, dus dat is eigenlijk ook een beetje wat je bedoelt met die paraglider.
1: Ja, precies. Eigenlijk ben je daar. Je bent niet echt formeel onderdeel van, maar toch weer wel.
0: Ja.
1: Dus ze vliegen gewoon op plekken waar ze niet horen. En je ziet ze gewoon niet aankomen. Want je moet voorstellen, hangt één persoon van gemiddeld... Nou, het is een vrouw, zeg gemiddeld 1,60, 1,70 als ze lang is. Hè. Hangt in de lucht aan een witte parachute met touwtjes. Je ziet het bijna niet, zeker niet tegen het licht in. Hè. Dat valt weg.
0: Ja.
1: Valt weg op de achtergrond. Vaak als je hoger zit, zie je die witte parachute... ten opzichte van de groene ondergrond, van de bergen of wat dan ook. Maar meestal dezelfde hoogte, wat hier dan gebeurde, je ziet het niet. Maar dat is met fietsers dus ook. Die gaan gewoon naar rood en die komen onder jouw auto. En wie is de klos? De auto.
0: Die auto had hem
1: zien aankomen. Om
0: dus, maar eigenlijk zeg je dan ook, ik vind het eerder zo... Want wat had die vrouw bijvoorbeeld hier nu in dit geval kunnen doen? Had die er ook iets op kunnen doen? Of is het gewoon...
1: Ze zag hem sowieso niet aankomen. Ik heb vanaf de achter aangevlogen. Kijk, Ik weet niet, het was Zellamzee. Heb ik wel gevlogen, maar niet vaak. Ik weet niet waar dat precies was, hoe dat er daar uitziet.
0: Nee.
1: Of daar nou echt een... Kijk, je hebt natuurlijk van die basis waar ze beginnen met dit soort spelletjes. Hè? Van zo'n paraglider basis. Daar staat een clubhuis en een berg. En daar kun je spullen rustig aantrekken, omkleden. Net zoals je bij een duikclub of een golfclub komt, weet je wel. Ja, dat staat natuurlijk ook voor die piloot op de kaart. Maar ja, omdat het daar toevallig is... ga je wel opletten als piloot. We hebben het in Nederland ook zo, als bij Terlet, zweefvliegtuigen, dat soort dingen. Je bent in de buurt, je bent er bewust van, goh, het kan hier. Je let beter op, maar je ziet het niet altijd. Dus ja, eigenlijk denk ik dat... Het is ook heel Nederlands om een schuldvraag altijd te zoeken. Want
0: ja, precies. Nee,
1: ik maar denk dat deze pech. Piloot gewoon de rest van zijn carrière hier aan terugdenkt.
0: Ja, dat is...
1: En ik denk dat die mevrouw dit ook niet gaat vergeten. Nee, en die mevrouw zegt overigens ook van... Ja, ze kan nog steeds niet geloven dat ze hier daar zit in dat interview met een paar fikse blauwe plekken en kneuzingen. En verder is er niks gebeurd.
0: Ja.
1: Laten we eerlijk zijn, was een vliegtuig 3 meter lager geweest.
0: Ja, precies.
1: Dan was die mevrouw door die propeller.
0: Daar
1: word je niet knap van.
0: Nee, daarom.
1: Maar goed, dat is gewoon een geluk bij de ongeluk. En ja, moet er iemand schuldig zijn? Ze waren allebei niet schuldig.
0: Je doet het was gewoon verkeerde plek, verkeerde moment voor beide.
1: Ja, nogmaals, we vergeten vaak in Nederland, het heet een ongeluk. En niet een expres geluk.
0: Een bewuste,
1: bewust geluk.
0: We deden het expres geluk.
1: Ja, het bestaat, maar dan heet het misdrijf. Ja. Maar goed, nog een muziek luisteren misschien.
0: Ja, inderdaad. Een beetje jazz rhythm hier zo. Sky Groover, wel toepasselijk.
1: Oh, lekker. Nummer.

0: to jazz. Heette deze. En ja, Willem, jij had, jij hebt iets opengezet. Je mag het even uitleggen. Wat is precies het? Het gaat even over München trouwens.
1: Ja, München. Ja, kom weer van Oostenrijk naar Duitsland zo rustig deze kant op. Hè. Heb jij wel eens gehad dat je schoen kwijt bent? Ben je wel eens een schoen kwijt?
0: Ja, maar wel dan in huis. Niet per se daarbuiten.
1: Nou ja, op de een of andere manier kunnen we ook ergens anders kwijtraken. En, ik heb dat wel eens gezien in zo'n pretpark. Six Flags of zo heette toen nog.
0: Ja.
1: Dat echt iemand zijn schoen aan het zoeken was. Die had dus meters niet vast in de achtbaan. En die schoen was weg.
0: Ja, oké. Okay. Ja, maar
1: dat is gewoon dom. Een beetje zo.
0: Ja, maar dat is gewoon dom. Hè? Ik zie ze ook wel eens dat vrienden, dat het een beetje foute vrienden, dan die ze dan aan een lantaarnpaal ophalen.
1: Ja, aan elkaar knopen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dat is kutgrap. Maar goed. Een man die was zondagavond dus gered uit het bisonverblijf in de dierentuin van München. De 23-jarige man was daar beland omdat hij op zoek was naar een schoen die hij was kwijtgeraakt. Schreef de Duitse media.
0: Jee.
1: De Deutsche media.
0: Ja.
1: Uitsel. Volgens de politie verloor de man zijn schoen toen hij buiten Tierpark Hellabrunn in München tegen stenen trapte.
0: Oké. Okay.
1: Dus het begon al met een slecht idee eigenlijk. Van ik ga tegen stenen trappen. De schoen zou over een hek in het bisonverblijf zijn gevlogen. In een poging de schoen terug te pakken belandde hij per ongeluk in het verblijf. In een poging om hem terug te pakken per ongeluk over het hek heen geklommen, vallen. En spontaan, want het hek was maar 4 meter hoog en hij struikelde. Toen de man zich realiseerde dat hij in een benarde situatie zat.
0: Duh.
1: Zocht hij dekking achter een elektronische afrastering.
0: Oh ja.
1: Toen het hem niet lukte om op eigen houtje uit het verblijf te komen, belde hij de hulpdienst. De politie heeft de man met de hulp van medewerkers van de dierentuin uit het verblijf gehaald. Ik had hem lekker laten zitten een weekje. Dat is vermakelijk. De man die volgens de politie dronken was, liep lichte schaafwonden en een... Oh nee, de man die volgens de politie nuchter was, liep... Dat is München. Lichte schaafwonden op en een hoofdwond op. En is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij dus nuchter was. Hij heeft ook per direct veel alcohol gekregen om gewoon weer te ontnuchteren.
0: Ja, inderdaad. Ja,
1: de politie zei dat de bisons geen last hebben gehad van de reddingsactie, godzijdank. De vermiste schoen is weer terecht.
0: Nou, wat goed.
1: Ja. En toen gingen ze er lijm van maken.
0: Ja.
1: Ja, goed. Ja, dus tot zover Duitsland.
0: En dan nou ja, verlies je schoen dus niet in de dierentuin. Nou, ik had nog ook wat, lokale nieuwtjes hier. Winkels in Hoofddorp bijvoorbeeld, die waren van de week even ontruimd vanwege een vreemde geur.
1: Een schoenenwinkel? Of,
0: Ja, of iemand had gewoon een poepje gedaan.
1: Ja,
0: nee, meerdere winkels aan het burgemeester van Stamplein in Hoofddorp, die waren namelijk afgelopen woensdag ontruimd vanwege een vreemde geur bij supermarkt Dirk van den Broek. Even erbij zeggen, het was dus wel de Dirk van den Broek.
1: Ja, maar dat is altijd een vreemde geur.
0: Ja, de opdiensten kwamen rond 2:30 ter plaatse. De brandweer deed onderzoek naar de herkomst van de geur en verrichtte metingen in en rond de winkels. Over de oorzaak is nog niets bekend. De supermarkt werd tijdelijk afgezet met lint. Er zijn geen meldingen gedaan van gewonden of mensen die ontbeld zijn geworden door de geur. Maar het is dus ook nog niet bekend wat die geur nou was.
1: Oké, okay. Ja, ik moet even lachen. Ja, sorry, niet die geur. Ik klik nog, kom zo meteen.
0: Ja.
1: Maar was dus niet de schoenenafdeling van Dirk van den Broek?
0: Nee, ja, inderdaad. Zou je bijna inderdaad wel kunnen zeggen. Nee, en dan had ik nog één iets anders. Als we het toch over vliegnieuws hebben. Het taxi zonder draaiende motoren, dat kan dus nu op Schiphol. Want op Schiphol kunnen vliegtuigen zonder draaiende motoren naar de startbaan worden gebracht met een volledig elektrische taxipot.
1: Ik vind dat helemaal niks.
0: Nee?
1: Ja, we hadden toevallig natuurlijk... Ja, ik zit in de luchtvaart.
0: Ja, je hebt...
1: Had ik nog niet verteld. Maar dan heb je natuurlijk collega's en dan komt het nieuws op dat moment voorbij. Dan zit je aan de koffie 's ochtends met z'n allen. En, we zaten even te praktiseren van hoe zal dat dan gaan werken? Zal het gaan werken? En wat vinden wij daarvan? Hè? Je moet er wat van vinden. Ik vind het niet praktisch.
0: Maar
1: je moet dus gaan wachten tot er zo'n elektrische sleepbot, zullen we hem zomaar even noemen, beschikbaar is. Dat die bij is, dat die je naartoe gaat slepen. En ze moeten opgeladen zijn, dus ze moeten niet leeg raken.
0: Ja.
1: Naar die baan toe, dan moet je daar een keer de motoren starten. Nou, motoren starten duurt je ook, kost je ook gewoon 4 minuten. Dus ja, of tijdens slepen moet je het doen. Maar ja, dan heb je
0: dus je bedoelt eigenlijk dat draaiende motorenprincipe is ook onhandig. Omdat je het al vooraf kan doen, staan ze al wel aan. En kun je gelijk opstijgen.
1: Nou, maar bepaalde tijden. Kijk eens op Schiphol als het druk is. Dat zijn meestal vroeg in de ochtend. Als alle vliegtuigen richting de Europese bestemmingen gaan. Nou, meestal rond 10:00 's ochtends gaan de vliegtuigen richting de Verenigde Staten allemaal vertrekken en zo. Vanwege de tijdsverschillen. Er staat gewoon een rij vliegtuigen voor die baan te wachten om op te stijgen. Er staat soms echt een file. Ik had het afgelopen week nog, gisteren. Dat ik langs de polderplaan rijd over de Hoofdweg. Onder die tunnel door. En dan reden gewoon 4, 5 achter elkaar. En je moet er straks allemaal gaan starten. En dan heb je dus eentje met 4 motoren staan die best wel lang start. Langer dan die paar minuten. En dan sta jij erachter en je wil er langs. Maar dat kan niet, want jij staat met draaiende motoren. Terwijl die andere nog bezig is met zijn opstartprocedures.
0: Ja, precies.
1: Dus ergens, ik zie dat niet helemaal gebeuren. Plus dat je afhankelijk wordt van een aantal trekkers. En ja, dat is nu af en toe op Schiphol als druk is in de zomer... een probleem van voor de pushback. Dus waar het vliegtuig naar achter wordt geduwd... zodat hij kan starten, omdraaien en wegrijden. Zelfs dat is al een heel operationeel plan... wat ook maar bij een korreltje zand in de tandwielen gewoon gaat vertragen.
0: Ja, zo
1: dat is al moeilijk. En er zijn heel veel van die karretjes en heel veel een paar afhandelaren. En nu moet je nog meer van die... Het wordt allemaal best wel lastig, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen.
0: Want het gaat natuurlijk vooral om... Ik bedoel, of het nou een bot is of niet. Het gaat vooral om dat het minder uitstoot, minder ultrafijnstof... en dat soort dingen allemaal. Daar gaat het uiteindelijk eigenlijk om weer.
1: Ja, maar als je het nou milieutechnisch goed in zou delen als verkeersleiding... Ik weet of LVNL luistert. Zijn er nog verkeersleiders nu in de verkeersdoren? Ja, tuurlijk zitten allemaal aan ons programma te luisteren. Let helemaal niet op de vliegtuigen. Maar als je het gunstig indeelt, dat doen ze op Schiphol al. Vanaf de C en de D-pier, waar de Transavia-vliegtuigen... weet je, echt die vliegtuigen voor de kortere vluchten staan. Ze hebben het liefst de Kaagbaan in gebruik. Want die starten op en die zou ik echt met 3 minuten rijden... op bij die baan al. 4 minuten. Die zijn er vrij snel. Daarom ligt die baan er ook langs. En zitten die pieren, de meeste zitten aan die kant... Dan hebben we er nu een idee bedacht van iemand in de politiek. Dacht, laten we iets nieuws doen. We bouwen een polderbaan die 40 minuten rijden is. Maar goed.

0: Dan moet je maar even kijken hoor.
1: Ja, die live ATC, die had ik inderdaad ook, ja.
0: Even kijken hoor, wat willen we horen?
1: Raider South, Raider... Ik wist überhaupt niet namelijk dat het eigenlijk kon, maar...
0: Ja, het kan gewoon. Tuurlijk, het is gewoon...
1: Het is openbaar.
0: Het is openbaar, ja. Er zijn ook mensen die doen dit thuis de hele avond.
1: Die hebben het gewoon op
0: staan. Ga eerst even kijken wat voor baangebruik er is. Leuk voor mensen die geen vliegtuig vanavond zijn. Dat je bij de LVNL... Je kan zoeken op LVNL, Luchtverkeerslijn Nederland.
1: Ja.
0: Baangebruik Schiphol. Kun je dus zien welke banen waarvoor in gebruik zijn.
1: Oké. Okay.
0: Dus als je dan wil luisteren... Kijk, ik kan natuurlijk... Je hebt de Toren West, Tower West.
1: Ja.
0: De verkeerstoren van Schiphol. Tower West is de bekende langs de Hoofdvaart. Hè?
1: Ja.
0: Nou, dat is voor, alleen voor de polderbaan. Als jij dan Tower West gaat luisteren terwijl de polderbaan dicht is... wordt het gewoon heel stil.
1: Ja.
0: Maar we hebben twee banen in gebruik. De polderbaan en de Zwanenburgbaan. En voor het landen hebben we de Kaagbaan. Dat is goed om te weten. Dan kijk even naar de... Tower, waar staat die? Arrival.
1: Wat een kwaliteit radio hebben we hier ook.
0: We hebben ook het weer nog. Wil je het weer horen?
1: Even kijken of we hier op iets gaan horen.
0: Ja, duurt even met starten. Want we hebben
1: precies. Hij moet connecten.
0: We moeten even kijken of ik er overheen kom nu. Maar...
1: Oh ja, er kwam iets. Oh.
0: Ja, hij moet even inladen.
1: Buffering.
2: Orange 79 Alpha, descent to flight level 100.
3: Oh ja. Level 100, Orange 79 Alpha.
2: Orange 57 Delta, descent to flight level 100.
3: Descent level 100.
1: Secondary runway 0 degrees, 10 knots. Ik had hem ook al. Temperature 20, 2.1
0: QNH 1017
1: hectopascal. Ja, dat is het weerbericht, dus ze kunnen dus uitluisteren.
0: Oh, ja. Als je vliegt, kun je dit opzetten, deze frequentie. Dit bandje speelt de hele tijd af, zeg wat het voor weer is. Dit zegt constant wat het weer op Schiphol nu actueel is.
1: Oh, ik vind het toch wel namelijk om te hebben hoor. Dat je dan zo lekker kan meeluisteren. Gewoon, ik weet niet. Toch een beetje kan horen wat er dan in de lucht allemaal nu speelt, toch?
0: Ja, natuurlijk. Ja, je hebt een flight radar. Dat is leuk. Heel eerlijk, ik ben natuurlijk ook vlieginstructeur af en toe. Ja. En dan stuur ik studenten dus solo. Die gaan op mijn brevet een rondje door Nederland vliegen.
4: Ja,
0: ik mag dan dus gewoon niet mee.
1: Nee?
0: Dat is voor je opleiding. Moet je zelfstandig leren
1: vliegen. Ja,
0: soms moet ik als instructeur niet mee. Diegene vliegt op mijn verantwoordelijkheid. Zonder brevet.
1: Ja.
0: En dan laatst had ik dus dat ik gewoon hier in Hoofddorp bleef. Want dat heeft me ook geen zin om dan in Lelystad of Rotterdam te gaan zitten... als iemand daar toch de hele dag weg is. Nee. Kan net zo weinig doen als hier. Dus het is afgetekend. En ik heb wel op mijn werk hier gewoon de hele dag dus dit aangehad met flight radar. Om gewoon te kijken wat mijn leerling aan het doen is. Waar die is en wanneer die weer terug is.
1: Oh, grappig.
0: Zeker als je een leerling hebt waarvan je denkt, nu wordt het spannend. Ja. Dan doen we dat natuurlijk niet. Dan gaan we nog wat lessen nemen.
1: Nee, daarom.
0: Maar goed, ja, Schiphol kun je dus... als je zoekt op live ATC en dan Schiphol. Of dat een andere luchthaven.
1: Ja, precies. Dat is
0: de hele wereld.
1: De liveatc.net, daar kun je het vinden. Ja. Dus ga dat eens doen.

0: Ik had trouwens laatst, zag ik een take lopen. En toen was er een vriend van mij die zei van... Ja, ik was ook door een take laatst gebeten.
1: Oh.
0: Ik zeg, oké.
1: Teruggebeten?
0: Hè?
1: Teruggebeten?
0: Nee, stel je voor. Nee, maar hij zei alleen... Ja, alleen het was zo raar, want de artsen zeiden... Nou, het is geen Lyme, maar... want hij was langsgegaan. Want hij zegt, ja, je moet wel de hele tijd van dansen. Toen zei die arts, oh, ik weet al wat je hebt gehad. Zeg nou? De discotheek.
1: Het is katrik.
0: Anyway. In ander nieuws. Ja, je luistert naar Jaap en Max Onair hier bij Meer Radio.
1: En William.
0: Oh, sorry. Ja, Jaap en William Onair. Nee, we zeiden al. We moeten eigenlijk een keer de jingle even gaan aanpassen. Dat het ook gewoon Jaap en William
1: is. Oh, kijk, de glaszetter is er. Ja, hij zal in het raam te kijken hier.
0: Ook oh, ja. We hebben hier een raam in de studio namelijk zitten. Dus dan weet je een beetje waar we het over hebben. Hey, trouwens, mocht je naar het strand willen gaan... elk weekend van 20 juni tot en met 30 augustus... rijdt er namelijk deze zomer als proef... vanuit Haarlemmermeer naar de stranden van Zandvoort en Bloemendaal aan zee... een extra bus. En buslijn 341 is dat. Die rijdt alleen op de zaterdag en zondag... maar elk kwartier vanaf Schiphol via Sparne Gasthuis naar Zandvoort.
1: Ja, dat is lekker, dan ben ik ook dichtbij.
0: Ja, daarom.
1: Schiphol.
0: Dus dan kan je zo een bus instappen. Nee, want het is ook
1: maar
0: zo.
1: Maar gaat die bus dan ook in de file staan of rijdt hij eromheen? Of heeft hij eigen bus?
0: Ja, dat is een goede vraag natuurlijk.
1: Dat is het enige wat dus ik
0: ga je dan inderdaad. Ja.
1: Anders ga ik niet in de bus.
0: Oh nee, ze zeggen hier, volgens de provincie moet de strandbus lange files verminderen. Dus er staat niet bij of...
1: maar vermijdt hij zo? Dat
0: ja, precies. Hij gaat niet in of hij het vermijdt, maar hij maakt het minder.
1: Ga je met de bus, zit je vijf uur lang in zo'n...
0: Oh, bloed.
1: Ja, ze hebben tegenwoordig wel airco natuurlijk.
0: Ja, maar het kan als je met veel mensen bent nog steeds bloedverziekend heen zijn.
1: Ja, dan doet hij ook steeds die deuren open voor mensen die erin willen. Komt
0: ja, zo. Binnen.
1: En ze dan gewoon jij alleen je eentje erin en dan gewoon die deur dicht houden.
0: Ja, maar, zo'n privébus inderdaad. Ja. Zo'n, ja. Ja.
1: Maar goed, ja, het is geen verkeerd initiatief. Het werkt misschien wel.
0: Ja, daarom. In ieder geval dat je dat even weet. Ben jij een beetje een strandganger, William?
1: Niet meer. Vroeger was dat wel een beetje mijn ding. Maar de tijd niet meer, het geduld niet meer.
0: De tijd niet meer en het geld?
1: Geduld.
0: Oh, geduld. Want ja, ik denk, het geld niet meer. Voor welke
1: geld? Ja, het geld is ook op. Ja, dat klopt. Strand is duur geworden.
0: Ja, precies. Strand is heel duur.
1: Ik heb laatst nog... ik weet niet of ik een bekeuring heb gehad. Misschien bijna net wel niet echt. Ik ging bevrijdingsdag waar met het raceteam Zandvoort geweest. Ik met die rij met mijn auto. Ik ga lekker visie eten op die boulevard. Dus wat ga ik doen? Ik parkeer mijn auto daar. Maar ik ga natuurlijk niet betalen. Want ik eet vis.
0: Nee.
1: Slecht, ik blijf bij mijn auto, ik vind het niet parkeren. Dus ja, ik had niet betaald. Dus ik zit lekker mijn vis te eten. Of ik stond in de rij, ik zie zo'n scanauto over de boulevard langs rijden. Ik denk, nou die rijdt boven op die weg. Ja, het zal toch zeker wel. Maar ik weet dus, scanauto's, geheime tip. Heb je nog een tromgeroffel of iets? Even een geluidje dat we even een extra super truc in het leven hebben. Zo'n life hack heb ik.
0: Ja.
1: Ja, goed. Ja. Laat het geluid maar zitten. Ja, jij zit achter de knoppen. Nee, een life hack is inderdaad.
0: Oh!
1: Ja. Life hack. Hoe zit het?
0: Oh, nee. Dat is eerder. Verkeerde.
1: Ja! De life hack is dus dat het gewoon wettelijk gezien niet toegestaan is. Als een scanauto langsrijdt bij je auto, dat die je direct een bekeuring geeft.
0: Echt?
1: Kan niet. Als voor hetzelfde geld parkeer jij je auto in Zandvoort. Je begint te slenteren naar die parkeerautomaat om netjes te gaan betalen.
0: Oh, zo. En dan in die minuut terug. Rijdt, ja, in die minuut rijdt zo'n auto
1: een kwartier
0: voorbij.
1: Tussen. Hij moet eerst langsrijden. Een kwartier later kan hij pas...
0: ja, dat is kwartier zo.
1: Kan hij pas gaan kijken of er iemand in zit. Dat was altijd een grap vroeger dat ik in Den Haag woonde. Ging ik wel Scheveningen naar de haven.
0: Ja.
1: Dan had je restaurant, terrasje boven, balkonnetje. Dan zet ik mijn auto neer zonder betalen. Dan zag ik dus die scanauto voorbij rijden. En op dat moment ga je naar je EasyPark appen. Dan meld je hem gewoon aan als je scanauto wegrijdt. Dan kon er gewoon een kwartier later komen... twee van die Pipo de Clowns op zo'n brommertje aanrijden... om te kijken of er iemand in zit, te bekeuren. En dan kijk ze, pak zo'n apparaat en zie ze weer van... shit, verdorie. En dan stappen ze op een brommerreis. Zijn ze dus helemaal op een brommertje voor niks gekomen... Ja. Op die melding, terwijl je gewoon betaald hebt. En dan zijn ze weg en dan meldt je
0: maar
1: af.
0: Dit
1: en dan...
0: is inderdaad wel een goede
1: live hack. Dat denk ik dus hier in Zandvoort dus ook. En die live hack, ik zit te wachten. Nou, die auto rijdt langs. Weet je, die is nu langs, die komt over een kwartier terug. Dan heb ik mijn visie wel, ben ik misschien zelfs wel weg. Dus ik zit te eten. En één keer zie ik hem terugkomen, 10 minuten of zo, een beetje te vroeg. En ik draai zo die parkeerplaats op. En ik denk, oh shit, nu gaat hij scannen. Dus ik druk op dat moment ook op mijn appie. EasyPark had wel opengezet natuurlijk. Moet je wel doen, hè? Anders moet je misschien geen internet...
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik meld hem aan en ze gaan dus naast mijn auto staan. Zit zo in mijn auto te kijken, dat en ze reden weer weg. We stonden best lang. Ik denk, er zit toch niet nu een bon te schrijven. En ik heb nog niks kunnen vinden in de brievenbus.
0: Nee.
1: Wat een bon voor. Dan moet ik hem aanvechten. Maar eigenlijk feitelijk, wat gebeurde? Op de minuut dat hij, in dezelfde minuut dat hij komt aanrijden, heb ik hem aangemeld. Dus ik kan al zeggen, ja, Ik meld hem net aan, ik was aangemeld, zelfde minuut. Kijk, alleen het jammer is, je krijgt zo'n discussie, dat kost allemaal tijd en zo. Maar dat is dus een lifehack. Je zet je auto neer, hou hem in het zicht. Ik wil niet zeggen dat hier in Hoofddorp Centrum ook werkt. Als je bijvoorbeeld in de polderboom zit, werkt perfect.
0: Nou, ik moet ook wel eens eerlijk zeggen, ik heb dus ook wel eens zo'n bom gehad. En oké, ik geef toe, het was een beetje stom. Ik was maar een half uurtje weg eigenlijk. En het was
1: wel lachelijk.
0: En een vrijdag. Maar ja, ik had gewoon net de pech inderdaad. Want ik kwam terug en ik denk, hè? En ik denk, bon, hoe? Ik denk, oh nee, ik had hem helemaal vergeten aan te zetten in mijn parkapp. Nou. Ik dacht alleen wel, het is wel net lullig, want de tijd ging... zeg maar dat je dan moest betalen, 9 uur, was volgens mij net een kwartier ingegaan of zo. Of iets langer. Ja, en ik dacht echt, ja, sorry, dat je dan net iemand hebt die voorbij komt en dan al gaat checken, zijn de auto's die er staan wel.
1: Ik heb er heel veel in Den Haag mee gewerkt. Ik woonde toen ergens, mocht je zoveel uur per jaar parkeren als je op bezoek was. En dan meldde ik hem gewoon de eerste kwartier dat ik binnen was. Doe ik nu trouwens ook als ik in Hoofddorp wat ga eten. Het eerste kwartier meld ik hem gewoon nog niet aan. Scheelt hij toch een kwartier.
0: Oh ja, precies, ja.
1: En
0: ja.
1: Als je hem dan na een kwartier aanmeldt... en gewoon weer een half uurtje aangemeld laat... en dan weer een kwartier afmeldt... heb je dus een half uur bespaard.
0: Ja, dat is een hele
1: En de kans dat hij dan net langskomt, die agent... en weer weg moet lopen, of die agent, die handhaver... ja, die is dan, dan meld je hem aan... en dan is hij weer afgemeld. Dan moet er eerst weer een scanauto komen. En dan maak je dus statistisch gezien... voor hun een hele kleine kans op de loterij voor die handhavers, weet je. Want ja, eigenlijk gaat het altijd goed... Ja. En nou ja, ik zeg, de advies polderboom. Ja, dan zit je op het terras, zet je hem op het parkeerplaatsje daar. Of gewoon langs bij de Lidl-kant ook. Ja. Heb je hem gewoon in het zicht. Dan zie je de scanauto of zie je de gele hesjes aankomen. Meld je hem aan.
0: En dan
1: de lifehack voor 30 mei 2026. Ja. Vanaf nu.

0: Ja, en misschien ga je dus nog straks naar de club. Kun je in ieder geval deze vlog opzetten. Tambu Dan, Arkins, Die Steel. De club. En hier wordt het ook nog wel een club, want straks...
1: En we Tarsentines.
0: Tenminste, ja, ik zag net Tars wel natuurlijk druk binnenlopen met een paar gasten die hij heeft. Maar...
1: Dat is een glaszetter, want ze gaan hier de boel afbreken.
0: Ja, maar Martijn heb ik nog niet gezien. Ik weet niet of hij erbij is. Kunnen we Tars erbij halen?
1: Tars! Tars!
2: Is die ijzel?
3: Tars, wil je even komen?
1: Ja. Hij luistert niet naar deze zender.
0: Misschien werkt dit inderdaad. Wacht even. Wil Tars zich even melden bij de studio, alsjeblieft? Tars zich even melden bij de studio. Hij komt gewoon niet, hè? Wacht, dan doen we het wel even anders. Tars wil graag opgehaald worden uit Smaland. Ik herhaal, Tars wil graag opgehaald worden uit Smaland. Ah, daar is hij al. Nee, grapje. Nee, ik weet niet.
1: Helaas.
0: Maar hij liep hier net inderdaad rond en hij heeft ook een paar gasten bij zich. Dus we zijn er erg
1: benieuwd. We gaan hartstikke leuk worden weer. Iets met early gabbers of zo.
0: Ja, precies. Hey, William, mag ik jou ook weer bedanken voordat jij erbij was? Nee? Oké.
1: Okay. Ja,
0: nou, dan niet bedankt.
1: Volgende keer graag weer.
0: Ja, zeker. Gaat goed komen.
1: We gaan binnenkort wel weer in de zomer. We denken wel weer zo'n radiorecord verbreken samen.
0: Zo'n radiorecord?
1: Nou, net zoals vorige keer. Ik 8 uur radio op één dag.
0: Oh, ja, inderdaad.
1: Bij mijn programma, de jouwe. Dat Tarsentines toen ook even afwezig waren.
0: Ja, precies.
1: Gewoon tot 12 uur 's nachts doorging. Of een beetje 12:30 of zo.
0: Ja, daarom inderdaad.
1: Nadat je om 12 uur al live begonnen in de middag.
0: Nee. We gaan je natuurlijk een fijne avond wensen. Zo meteen dus
1: Tarsentines. Lekker weekend. Wordt mooi weer morgen.
0: Precies. Ga daarvan genieten. Bij het bierfestival kan natuurlijk ook nog, waar Annemiek het over had. Ga zo meteen luisteren lekker naar TNT. Tars en Tines in ieder geval gaan de tent hier weer afbreken. En wij voor ons rest ons alleen maar te zeggen. Hou me hier en
1: blijf wakker! Ik mocht hem eindelijk een keer doen.
0: Ja, goed zo. Tot volgende week.
4: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
4: Nog 2 uurtjes doorbijten en dan mag je naar bed.

zeer zaterdagavond en je luistert naar TNT met Tarzan zonder Tinus. En we hebben een hele toffe gast, dus we gaan flinke tempo opvoeren vandaag. Want Parcel staat in de studio. En nou, dan gaan we zo meteen gaan we met Parcel lullen. En dan, oh, en Loudest Level, zeker. Dat is andere alter ego natuurlijk. Dus nou, geniet ervan. Het wordt een lekkere, energieke avond in ieder geval. Zoals je van ons gewend bent. Dus lekker dansen op je slippers, op je pantoffels, wat je leuk vindt. Wij gaan los.

0: Ja, je hoort het al. We zijn lekker bezig met de early rave nog eventjes. Hè. Zometeen komt Parcel. En hij zet zijn koptelefoon al op. Parcel, kom er maar in.
1: Ja, ik ben er.
0: AK Loudest Level.
1: Ja, Loudest Level, AK Parcel. Eigenlijk.
0: Ja, hè?
1: Tegenwoordig.
0: Oh, dat is het tegenwoordig. Ja, ja. Oké, okay, nou, laten we het daarover hebben.
1: Mijn telefoon gaat af, maar die ga ik even uitzetten.
0: Dat is mooi.
1: Ja, lekker, hè?
0: Hey, dan ga ik even naar de partyagenda, want die hebben we ook. Vorige week was natuurlijk Spring Valley Hero weer bij de kleine Fennep. Ik ben er geweest, het was een super lekker feestje. Het was heerlijk weer ook, was goed geregeld door Taco, die hier natuurlijk ook vaker is komen draaien. En Harmony of Hardcore was er ook, en dat was snik en snik heet, maar het was wel weer loei en loei goed. Tinus was daar. En vanavond is Tinus er dus weer niet, want Tinus die staat op Play Festival in Lutkewierum. Wat hebben wij voor jou in de planning staan? Volgende week vrijdag is Triple X hakken in Paradiso Amsterdam. En op zaterdag is History of Hardcore Festival in de Hemkade. En jawel, daar ga ik naartoe. Dus volgende week moet je doen met Tinus. Dan hebben we de week daarna hebben we hier vlakbij in Haarlem met Veerplas Festival. 2 dagen, 12 en 13 juni. En dat is het eventjes voor nu. Want Parcel heeft ondertussen de telefoon uitgezet. Pascal.
1: Ja.
0: Vertel, jongen. Leuk dat je er bent. Ja, wij kennen elkaar al best een tijdje. Volgens mij heb je de allereerste Uli Gabbers ook gedraaid, of niet?
1: Klopt, ja. En, de tweede, de Fear for Clowns.
0: Was ja, dat was de eerste.
1: Oh, was hè?
0: Ja.
1: Is er dan een pre-party geweest, of...
0: Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, zo hebben we elkaar leren kennen.
1: Ja, hè?
0: Want ik was toen nog organisator van Uli Gabbers. En we lieten toen de leden stemmen. En heel veel leden van onze Facebookgroep die stemden op jou.
1: Dus is dat zo?
0: Ja, toen heb ik jou maar gebeld. En gezegd, Gab, wil je komen draaien?
1: Oh ja, lekker man.
0: Ja, toch?
1: Ja, nee, dat super feestjes altijd. Dus dat laatst natuurlijk ook weer gedraaid daar zo. En dat was voelde wel eens thuiskomen, ja.
0: Ja, en daarom zijn we hier, want daar kwamen we elkaar weer tegen.
1: Lekker man, lekker.
0: Dus, nou, helemaal mooi. Hey, en ik zeg nog regelmatig Parcel, maar jij zegt ook, het is Loudest Level. Vertel,
1: ja, klopt. Ja,
0: wat is daar de story van?
1: Ik ben op een gegeven moment een beetje gestopt met draaien, omdat het meer moeten dan een willen werd. Ik had een radioshow op Gabber FM. Elke zaterdag, ja, net als dat jij dat hier hebt eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik deed dat alleen vanuit huis, meestal. Maar dat breekt wel elk weekend je weekend in twee. En je wil ook elke week wat nieuws draaien. Met als resultaat dat je eigenlijk 3-4 avonden muziek zit binnen te trekken, te selecteren, te doen. En je bent er eigenlijk 3-4 dagen mee bezig, waardoor je hele sociale leven eigenlijk een beetje in het slop raakt.
0: Ja.
1: Ja, ik wou geen kloten zeggen, maar...
0: Ja, dat mag hier. Het is naar Tine.
1: Het ging naar de kloten.
0: Alles naar de kloten.
1: Ja, alles naar de kloten. Nee, maar... dus ik heb dat op een gegeven moment een beetje links laten liggen. En wat andere prioriteiten in het leven. Maar ja, goed, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En op een gegeven moment toch de boel weer onder het stof van aangehaald. En ik wilde, omdat ik BMW-speakers had gekocht... en drum en bass daar zo lekker doorheen klinkte, klonk... had ik zoiets van, nou, ik wil wel een keer een drum en bass setje draaien. Dus ik ben achter de computer gedoken... Wat dingetjes binnengehaald. En ik denk, nou, ik ga het gewoon proberen, joh. En dat was zo leuk dat ik zoiets had van... hé, maar dit wil ik eigenlijk wel vaker doen. Dus dan ga je wat dingen online zetten. Eerst op de Parcel Soundcloud. Ja, mensen die hardcore luisteren worden over het algemeen... niet heel erg blij van drum en bass.
0: Nee.
1: Je hebt wat crossbreed mensen natuurlijk. Die hangen er een beetje tussenin. Maar ik denk, ja, dat moet ik een alias verzinnen. En toen kwam ik al vrij snel op Loudest Level. Die was nog helemaal vrij. Ongelooflijk, want je zou toch zeggen dat iemand dat wel eens eerder heeft verzonnen. Maar loudestlevel@gmail.com heb ik ook gewoon, dus dat is echt fantastisch.
0: Helemaal top. Dus als mensen willen boeken, kunnen ze daarheen mailen.
1: Of het nog aankomt, weet ik niet. Maar ik draai niet zo vaak meer eigenlijk. Maar als mensen me willen boeken, kan altijd.
0: Ja.
1: Het is alleen niet zo dat ik mezelf helemaal kapot loop te promoten de hele week op Facebook en de socials. En,
0: die tijd heb je gehad?
1: Die tijd heb ik een beetje gehad. En ik heb met alle feesten waar ik heb gedraaid een hele leuke tijd gehad. Maar om daar 100% voor te moeten blijven gaan, dat is wel een dingetje, zeg maar.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar goed, Loudest Level dus, omdat je meer, breder muziek wilde gaan maken eigenlijk.
1: Ja, ik wilde eigenlijk de boel gescheiden houden. Parcel voor de hardcore en Loudest Level voor de drum en bass en aangewande stijlen. Dan op een gegeven moment dan word je geboekt op een of ander feestje. Early Gabbers of zo, ken je dat?
0: Ja.
1: En ja, toen had ik zoiets van, ja, goh, Louders Level bekt ook wat lekkerder dan Parcel. Parcel moet je altijd uitleggen, want één, ze verstaan we niet in de herrie. Mm-hmm. En twee, ja, hoe schrijf je dat dan? Want iedereen schrijft het met een C.
0: Ja.
1: Maar je schrijft het met een lange O natuurlijk. Nee, je schrijft P-A-R-S-E-L en dat moet je dan allemaal uitleggen. En Louders Level, ja, is wel vrij duidelijk hoe je dat schrijft. Voor de niet-dyslecten onder ons natuurlijk. Maar ja, dat, dus die naam die probeer ik nou een beetje omhoog te trekken en een klein beetje mee te laten liften op de Parcel naam. Vandaar dat ik het ook met die AK doe.
0: Ja.
1: En dat zal later, dat Parcel misschien weggaan, mocht Louders Level echt gaan lopen. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, mooi. Hey, ja, we gaan even terug naar de muziek. Ja. En dan lullen we straks nog even verder.
1: Hey, leuk man.
2: Je luistert naar Tarzan en Tinus. Jouw thuisbasis voor als je geen zin hebt om de deur uit te gaan.

0: Yes, en nog steeds in de studio natuurlijk. Pascal hier zo, Laurens Level. En ook Miss Laurens Level. Of,
1: nou, zover is het nog niet. Nee, dat niet. Maar ik ja, vind het hartstikke leuk om hierbij te zijn. Dus ja.
0: Nou, gezellig.
1: Goed vriendinnetje van Bars. Dus hartstikke leuk om erbij te mogen zijn. Ja.
0: Nou, helemaal mooi.
1: Gezellig.
0: Gezellig. En jij zit elke avond dus in zijn muziek? Of,
1: Nou, elke avond was het maar zo, hè. Helaas is er
2: ook... Ik ben er ook wel zat, hè.
1: Oh. Ja. Nee, dat niet.
0: Gevoelig onderwerp, ja.
2: Nee, helemaal niet. Ik maak maar een geintje. Oh nee, toch niet.
1: Ja.
0: Nee, mooi.
1: Ja.
2: Nee, we zijn goede vrienden. Klopt.
0: Jullie zijn goede vrienden.
2: Zeker weten.
0: Ja. Hele goede vrienden, ja.
1: Ja.
0: Nou, mooi. Gezellig dat je er mee bent in ieder geval.
1: Ja,
0: en is het voor jou wel de eerste keer in de radiostudio, of niet?
1: Dit is live. Live is voor mij de eerste keer, ja. Ja.
0: Okay.
1: Ja. Nou.
0: En jouw roots, ben je ook van de gabber? Of,
1: Nou, ik heb vroeger vond ik het eigenlijk wat leuker dan op het moment. Ik hou een beetje van techno nu, maar ik kan ja, gabbermuziek zeker waarderen. Zeker van vroeger, ja, ja? Absoluut. Ja.
0: Nou, mooi. Ja. Helemaal leuk. Ik zal zo nog even een technoplaatje voor jou ertussen stoppen.
1: Heerlijk. Ja? Heel leuk, ja.
0: Nou, helemaal mooi. En Pascal, jij gaat zo meteen voor ons draaien.
2: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja, dat is wel de bedoeling.
2: Ja.
0: Maar wat kunnen we zo meteen verwachten? 2 uur? Ga je dan naar de drum and bass?
2: Nee. Het was de bedoeling dat ik early ging draaien, toch?
0: Ja, lekker.
2: Ja, want early, hoe laat is het?
0: Ja, het is ergens is het early, hè?
2: Ja, okay. Nee, precies. Nee, we gaan gewoon early draaien. Wel op een tempo waar Niek nog misschien een puntje aan kan zuigen.
0: Oh, nou,

0: Ja, en Dienes is er niet. Maar we hebben hier nog wel een leuke knutselfarm voor de
1: Zonder een piep in je oor is het geen goed feest geweest. Wel mooi, die lange, monotone piep in je oren. Dan kan je alvast wennen aan dat geluid voor je in het ziekenhuis sterft aan een overdosis.
2: Brain death.

Ja, en zo komen we alweer aan het einde van het eerste uur. We gaan even naar de staatspropaganda. Dus pak wat te drinken, ga even pissen. En het tweede uur hebben we hier zo live in de mix. Parcel, also known as the loudest level.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

de Vries.

Last kick. Yeah. Wait, like this, okay.

0: steeds naar TNT. En hier live in de studio staat Parcel, also known as the loudest level. We gaan nog even lekker een half uurtje door.
1: TNT in de mix bij Meer Radio.

Shadowlands. This is Shadowlands. Yeah, wow.

0: Het is bijna middernacht. Nou is het wel genoeg geweest.
1: Je kunt wel in.

luistert naar Loudest Level, also known as Parcel. En hij doet zijn naam eer aan Loudest Level.

0: Is het afgelopen?
1: Oh, gelukkig.
2: Altijd zulke mooie, subtiele muziek, man.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.

0: Catering en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien, in de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang de Deep Club. Blijf wakker.